het nog niet zat. Maar pa, wat zal ik zeggen? Als jij je ogen sluit voorgoed. Als we jou je graf inleggen. Iets van vinkers, is dat goed?

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat. Penso con sueño para

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.

0: Dijkshoorn van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het Itosier wist.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
7: Wat die eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middie van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Online in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: Non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.
1: Omroep Friesland.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
2: Non-stop de best.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneu om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect.
3: Super.
8: Omroep.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de vloedgolf van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller.

0: omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren op Chinese producten. Die zijn nu vaak veel goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs van de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. PSV verloor met 1-0 van het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog met geregeld zon. Het wordt dan 26 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige onweersbuien en kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erit Science.

0: Steve Winwood en Higher Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijens.
3: Hetzelfde denk ik wat iedereen denkt, hè. Afschuwelijk. En onacceptabel.
0: Het vuurwerk in de supportersvak, dat gaat alle grenzen oer. Even Riemer van der Velde, de oud-voorzitter van SCRVM. En het oud-squalmeubilair van basisschoolen Oranje Nassau in Korte Tillen, dat gaat naar Oekraïne en dat vinden de Bijen een goed idee.
4: Heel leuk, want dan hebben ze ook hele leuke spullen, dan kunnen ze ook heel goed werken.
0: Goedemorgen, mooi dat je erbij bent bij Friesland van de Moorn. Ik zag dat er al heel wat harkers wekker binnen. Dus even zien, ik zeg Jon Jaap, zeg ik al in de brug binnenkom. En wat stuurt hij nou correct? Nou, je stuurt goedemorgen, ik ben er weer bij. Nou, dat vernemen we, Jon Jaap. Mooi dat je erbij bent, goedemorgen. Jilke, die stuurt vanzelf de koffieplaat al waarin. Van Fleetwood Mac. En Jaap en Tjalkje, die binnen er ik bij. Jan Theo, die is alweer onderwijs, Fijken.
5: Oké, okay, die zit er weer...
0: Een adres of, in België.
5: België. Oh, België.
0: Ja.
5: Oké. Okay.
0: Ja, en dat waren adressen in Nederlands uit er. En dan gaat er weekend.
5: Tjo, nou, dat is mooi op tiert.
0: Dat was de geen weekend.
5: Nee, maar morgen nog even. Dus ja. Ja, we zullen even naar het Orenijs verzels. Ja, honderden dieren en vermisten in Nepal en Tibet. Naar die grote modderstream daar. Ongelooflijke beelden daar uit die omkrieten. Ja, en oud-staatssecretaris Mona Keizer begint een sociaal-conservatieve beweging.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Er komt er haar waar aan, of tenminste, Cor de Giel is van zijn. Dat deelt van komende nacht al. Verder het best aardig waar je hoort, maar dan juist volle meer hoor. Ongeveer een jellehoeken. Dan juist Jitske. Maar het waarbedoeld. Eerst iets voor Ron Day. And break my heart.

0: Grande and Break My Heart. De monumentale pleats Vijverzaten bij Jelsum is vannacht volslijn opbaat. De pleats is via eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De pleats die stier soms in versterren leeg. Wat er vannacht wordt van de moment die het kijk bad is, dat vertelt Sietske Balt van de Bronwacht.
1: We staan hier bij Jelsum. Daar hebben we vannacht om een uur of drie alarmeerd voor een brand in een pleats. Het blikt de Vijverzaten te wezen, dat is een monumentale pleats uit 1890. Ja, bij onkomst die al weer het al een volledig uitsleerende brand. En ja, helaas is het hele pand ik verlend gegaan.
2: Ja, je werd alarmeerd en toen weer dan een grote brand.
1: Ja, er werd eerst alarmeerd naar middelbrand. Maar toen de eerste tankauto spuit hier onrieden kwam, toen sloegen de vlammen al uit het dak van de skorre. En toen is er meteen opskaald naar grote brand.
2: Ja, en wat ga je hem allemaal inzetten?
1: Ja, grote brand, dat betekent dat er minstens drie tankauto's spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij, het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone-team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
2: Ja, ik zou zeggen dat de dik afgesloten is. Waarom is dat?
1: Ja, de dijk tussen Ljouwert en Stiens is ter richting van Jelsum afsluiten. De pleats zit direct onder die dijk. En de reek en wat vliegvuur, dat gaat over de dijk heen. Dus ja, voor de veiligers hebben we die dijk nu afgezet. Ja, en hopelijk kan dat op die het weer open voordat de spits begint. Maar dat moeten we even afwachten.
2: Ja, en hoe is het voor de omgeving? Of hoe is het voor de omjouwing?
1: Ja, nou, gelukkig, dat is een geluk bij een ongeluk, zit de wien gunstig. Dat wil zeggen dat het net richting omlezende wenningen gaat. De reek gaat over de dijk heen, richting de vleembasis die in Jonker leidt. Nou, die is informeren en die hoort daar rekening mee.
2: Ja, het is een monumentale pleats. Ja, wat hoort dat in?
1: Het is een monumentale pleats uit 1890 en ook de tuin is echt monumentaal. Ja, wat dat precies inhoudt voor hoe dat nou verder gaat, dat is mij op dit moment net bekend. Maar ja, het is spietig dat dat verlende gaan is.
2: Ja, Heimek, een idee hoe het ontstaan is?
1: Nee, dat is op dit moment nog heel natuurlijk. De inzet is echt om de brand onder controle te krijgen. Ja, en wat de brand uitslaand is, kunnen we echt net zien op dat moment wat mogelijk een oorzaak wijzen kan. Dus daar is op dit moment nog niks duidelijk hoor.
2: Ja, wie direct meesken onwijzig? Of ja, het is leegsteend, maar wie direct meesken onwijzig?
1: Nou, dat net voor zover wij weten. Het is inderdaad een leegsteende pleats. De wijn geen meesken en de zoen geen beesten onwijzig wijzen. Dus ja, daar hebben we vanuit nou.
2: Ja, we staan wel wenningen achter, steeds maar. Weet je daar wel meesken?
1: Nevens mij wijn daar wel meesken, maar die exacte informatie waar ik die net maar 100% zeker te zeggen.
2: Ja, het vuur is nog net onder controle?
1: Nee, het vuur is nog net onder controle. De skorre achter de wenning die is al uitbaand en het dak daarvan is instort. Nou, de wenning die zit echt volslijn in brand. Ja, daar ben we nu druk dwaande met blussen en het zijn brandmeester is nog net jong.
2: En ja, spelen te droogte echt nog mee, maar de BIM eromheen?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk vanzelf altijd erg voor. De brand is nog net oerslijn naar de tuin en de BIM daarin. Ja, en daar zijn we ook op inzet om dat te voorkomen dat dat alsnog gebeurt.
0: Sietske Balt van de Bronwacht importeert met correspondent Jaringen Rispus. De dijk tussen Stiens en Ljouwert die is intussen weer iepen.
3: De media van de morgen.
0: Fijke, het nijs door de media.
4: Honderden vermisten in Tibet en Nepal, net in het grensgebied daar een ja, enorme modderstream naar onderen kwam uit de Bergenwei. Echt, als die beelden sjoste, sjoste op een gegeven moment een heel groot stien gebouw bij een grenshoegang. Nou, het werd compleet opslokt. Zoals al hier nog meesten, zoals het erin om hun in veiligheid te brengen. Maar die hadden alle gedachten ja, net opreden. Het wordt al vermisten als gevolg van die modderstream in Tibet. Alleen nog al is oproen tot meer als of onthaaste 600. 260 boetenlanders zitten daaronder. In Nepal ben ik haast 400 toeristen binnen vermist. Deeltal officieel stiert op 150 in Nepal en op traaien in Tibet. Maar die getallen die zullen nog flink oprinnen. Het aantal vermisten leidt dus volle heger. Ja, het is echt net best wat er gebeurd is. En Ja, wat is er nou correct aan de hand? Eerst waar tocht aan een aardbeving. En dat als gevolg daarvan dus die modderstream naar onderen kwam. Maar nauwelijks dachten ben die trillingen die ben door die modderstream zelf veroorzaken. Oh. Dus daar wordt nou weer oors oortocht. Ja, dan zou er ik sprake wijze kennen van een ijslawine in het Himalaya-gebergte. Naar een deel van een gletsjer afbrutsen wie. Maar ik extreme rijnval zou een oorzaak wijze kennen. En ja, dat wordt alle hier nog onderzocht. Maar dat wie ik heel zwier bewolkt in de bergen. Dus ik mijn satellieten en zei, is het heel dreig om te zien wat is nou correct de oorzaak geweest. En kennen we wiekend worden, zeggen wetenschappers, voordat er duidelijkheid komt. Ja, en dus ik hoor die aantal slachtoffers. Want het is echt een enorme lawine is daar naar onderen kwam. Ja, en dan compleet onijs. Mona Keizer die werkt aan een sociaal-conservatieve beweging. Maar het is net als de staatssecretaris nog te betierd om te spreken van een politieke partij. Dat zei ze in een interview met De Telegraaf. Aurone Wieken, we melden bron van diverse media dat Keizer werkt aan de lancering van een nieuwe politieke partij. Zou de naam Project 2029 krijgen, maten. Maar in beter, ja, bevestigt ze inderdaad dat dat een naam is van de beweging. En ja, de stap naar een politieke partij, ja, ze zegt, dat kost best een soort geld. En ja, naast leden ziet ze dus ik donateurs. En ze zei ik dat ze zaakkundigen aan de organisatie verbinden wil. En ze hopen dus dat ze met haar partij meidwaan kan om de provinciale statenverkiezingen in maart. Tak hem hier.
5: Zij is natuurlijk wel van de rugse signatuur. Dan krijg je nog een partij op rugs.
4: Het versplintert aardig. Hè? Ja. De keuze is reuze. Kerst ik ze.
5: Ja.
6: Dat is het maar.
5: De orde komt daarbij natuurlijk. Ja. Ja. De eerste koffieplaat die zo weer binnen vond van Jilke. Die wil graag Fleetwood Mac jaren. My Everywhere. Dat is een mooie koffieplaat. Wat ik daar aan. Misschien haast te verloren ideeën. Misschien wel iets van Dolly Parton nog. Dolly Parton kan eigenlijk altijd. Als je van dat hele oeuvre voordraait, dan ben je van wel. Dan ben je niet verder, denk ik. Maar dat was Griff idee. En welke plaat was toen Jerren? Wat is een mooie plaat om deze dag uiteind te zetten? Stuur maar even terug naar 0620 4999. Of zelfs via de omroep app. Dat ken ik. Dit is The Weeknd. And Take My Breath.

0: mooie koffieplaatjes binnen. Toen kunnen de police mijn message in een bottle zo gekeren. Dolly Parton, komt het ook al onverregen terug, Jaap. De Bellamy Brothers met Dolly Parton. If I Said You Have a Beautiful Body. Even een opziekje, maar dat, ik ben wel nieuwsgierig wat voor plaat dat eigenlijk is. Nou, zie ik je weer erbij. En dan Jester Maas misschien wel. Wat eerst maar wat hebben we oor heel wat oors. Het supportersgeweld. Wat is de oplossing daarvoor? Nou, Feyenoord neemt in elk geval de komende 2 uitwedstrijden geen uit supporters mij naar die ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Maar die wedstrijd binnen zo'n Cambuur supporters vervoende rekken trof vuurwerk van Feyenoord supporters. Riemer van der Velde, de oud-voorzitter van SCRV, die ziet die wedstrijd voor de televisie. En Arjen de Boer, die zocht hem op. En die vregen wat hij tocht, doet hij al dat vuurwerk zeg. Dat ek in de supportersvakken bedarren.
1: Hetzelfde denk ik wat iedereen denkt, hè? Afschuwelijk en onacceptabel.
2: Onacceptabel. En wat vind je dan van het feit dat die wedstrijd gewoon trotspiel is?
1: Laat ik daar geen oordeel over aan. Want ik begreep dat wanneer je met dat soort gekken in een vak, als je die eruit haalt en je had net een goede ME ter beschikking, dan had je denk ik wel problemen. Dus het is een laffe beslissing, want ik vind dat je stop je matten en de consequenties maar aanvaarden, maar het bloed wel een moeilijke.
2: Ja, het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, want dit gebeurt net alleen nog bij Cambuur, maar dat gebeurt ook bij in volle meer voetbalstadions. En nou, haal jou de oplossing?
1: Ik roep al heel lang dat je ophouden matten met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf, de overheid, de burgemeesters, de clubs bij me kwamen, die moeten stoppen met de uitsupporter, dan is het probleem opgelost.
2: Maar dan willen dus de goeien, willen straft, toch de kweren?
1: Ja, we praten al heel veel jaren over de ellende in stadions. Het is net alleen de vuurwerk, het is alles bij me kwamen. Het is een enorm gedoe, de uitsupporter. Nou, en ik vind alleen nog dat je uitsupporters meenemen maten als dat net de meesten binnen. Dus ik zou zeggen voor de toekomst, zorg je dat je een vriendschapsverdrag sluiten en dan kun je bij elkaar erop zitten. Nou, en zodat het nou geert, ken het absoluut niet langer.
2: En welke partijen zoen dan dat vriendschapsverdrag oorsluiten, maten?
1: Nou, de clubs, de overheid, sponsors, het publiek, je moet het met me kan er niet eens wijzen. We kunnen alleen nog maar bij me kan er op visite komen of we met respect, sympathie en eerbied om me kan praten. En op deze manier, dit is een beestachtig gebeuren wat er in het worden gebeurt. In die vakken zitten vistervolle, verkeerde mensen en dat moet je net willen.
2: Nou is het zo, voor het eerst toen lange tijd zit de Friese derby weer op de voetbalkalender. Kent dat dan voor mij uit supporters?
1: Natuurlijk zullen we dat graag willen, hè? Dat is duidelijk. Maar als je aannemen wat ik zijn ha, hè, dus geen uitsupporters meer, dan maak ik Cambuur en Heerenveen voldoen aan de eis van goede supporters. Dus dan moeten we als een haas aan het werk om een vriendschapsverdrag uit te sluiten, om op een respectvolle manier mijn begon erom te gaan. En als dat kan, dan zou ik dat mooi vinden. Maar als dat net kan, ja, dan geldt het regime. Uit supporters niet toegestaan.
2: Dit plan? Is dit nou het ei van Columbus?
1: Nou, als je zonder uitsupporters bent, dan ben ik ervan overtuigd dat de ellende van uitsupporters is. Het gaat erom dat we van die ellende willen. Nou, het zijn 2 dingen in voetbal wat mij altijd gigantisch irriteert. Als ik nou 3. Of een verlener, want ik schurf er hegel aan. En heel vaak kom ik thuis en dan zeg ik mij dat uitvak. Dat is toch niet te veel meer hoe vervelend dat altijd is. En dan gaan wij, de heren van de gemeente, dat we het volkslied zongen. Ik ga bijna nog nooit meemaken dat we op een normale manier meemaken het Fries volkslied zongen kennen. Want de Sjempartij die schreeuwt er altijd tussen trof. En als ze nog een eigen clublied zong, vind ik prima. Maar ze willen alles om te klieren. In het uitvak zitten vierzen te vaak supporters die alleen maar klieren willen. En die wil ik weigeren.
2: Nou ben ik gewoon die zei van ja, stik je rivaliteit. Dat is juist mooi. Het mooiste is wel dat er echt uitsupporters binnen in het stadion. En dat de een van ploeg A is en de andere van ploeg B. Dat maakt het spultje alleen nog maar mooier, de beleving.
1: Ja, dat is een droom, meneer Arjen de Boer. Want dat ga je wel zo eens maar maken. Het is bijna nooit oors. Het is bijna nooit leuk. Het is bijna nooit gezellig. Vroeger had ik een ouder van Cambuur won of alleen hier. Dan kwam ik in de bestuurskamer bij Cambuur. En daar stond er Janneke Douma. En dan zong ik samen met Jan Rietstra nog even een verske over zijn bootje in Leeuwarden. En dat moet kennen nou erin. Maar de supporters, die moet op een andere manier met me konden omgaan. Dat kerst dan niet langer.
0: Het plan van Riemer van der Velde dus. Om dat supportersgeweld om te pakken. Het is intussen 3 minuten van Jelle Zoon. Tijd van muziek van John Mayer. Perfectly Lonely.

0: John May heeft dat en Perfectly Lonely. Azen dan Jester de koffieplaat. En ik kan je vast vertellen dat de artiest achter die plaat, dat die Joen in een feesttent in Friesland stiert. En de vraag is dan natuurlijk, is het Fleetwood Mac of is het net Fleetwood Mac?
1: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland Dok, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten oer Jelvezoon. Fijke, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. De monumentale pleers Vijverzater bij Jelsum is vannacht volslijn afbaand. De pleers wie eer eigendom van de bekende ondernemer en Cambuur Jelschitter Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De pleers stier zo'n zijn versterren leeg. De Braunintrigsmonument uit 1890 begon in de score achter de wenning en vrijde daarna rap uit naar de wenning zelfs. De score is instwaard. Om de brand te bestrijden, waar een soort materieel inzet, zei het Sietske Balt van de brandwacht.
5: Ja, grote branden betekent dat er mensen strijden tankauto's spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij. Het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand. Hel is dat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenuit zien hoe de brand zich ontwikkelt en werd we precies inzetten moeten.
4: De brandwacht had er alles aan gedaan om de monumentale tuin te behouden. Om de brandstichting net uitsluiten wordt, zult de politie onderzoek doen. De dijk tussen Ljouwert en Stien is waard vanwege de brand afsluiten, maar is intussen weer open. Wetterschip Friesland krijgt meer rondom wetter uit de IJsselmeer in te litten. Door de verwachte rein en een aannemende wettervraag kan na het weekend de Friese boezem weer terugspeeld worden. Dat is bovenaan de lege groenwetterstanden een punt van zwaarig. Die binnen op grondplakken vergelijkbaar mei of zelfs leger als in het extreem droge jaar 2018. Voor Verstel is een langdurende rein nodig. Langs de centrale as tussen Veenwaasterwal en Huddegriep is Jusjoen Braun ontstien in de berm. Nevens de brandwacht van Gietjerk gaat het om een stik van zo'n 15 bij 15 meter. De vlam die kwam onder een houten loodswal terug. De brandwacht had de berm en de groen goed wiert maken. Het verkeer hier geen hinder van deze brand. Feyenoord neemt bij de komende twee uitwedstrijden geen eigen supporters mee. De maatregel volgt naar de ongeregeldheden snijden in het Kooistadion bij de wedstrijd tegen SC Cambuur. Daarbij rekken zo'n Cambuur supporters verwoenen door vuurwerk van Feyenoord hooligans. Riemer van der Velde, oud-voorzitter van SC Heerenveen, zegt de wedstrijd voor de televisie en had een oplossing die nevens hem voor altijd werkje zal.
6: Ik roep al heel lang dat je ophouden moet met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf. De overheid, de burgemeesters, de clubs bij Mekwander, die moeten stoppen met de uitsupporter. Dan is het probleem opgelost.
4: Wat ik wel bijzonder vond, Erit, is dat Riemer in de reportage die we niet kregen, de naam Jan Rietstra neemde.
0: Ja.
4: En dan is vannacht is zijn pleats afbaand.
0: Zijn is nooit oor en in niets dan.
4: Er is meer geen.
0: Ja, dat is toevallig. Fijke, dank u wel. Er komen al heel wat koffieplaten binnen, zei ik, hè?
4: Ja, zeker.
0: De artiest die staat niet eerst, die zit in Ardeboon, Joen.
4: Oh, nou, dat is wel heel nieuwsgierig.
0: Dat is Dolly Parton overregen. Die zit net in Ardeboon, Joen. Dat kunnen we in elk geval vrij definitief wel
4: dat kan wel stellen.
0: Constateren.
4: Zo, Gerbrecht van Dekker nog wel eens een
0: keer. Ja, dat zou kunnen.
4: Ja.
0: Die staat eerst.
4: Nou.
0: Want eerst is het iets voor het Waberjocht. Tjitske, wie ben ik? Goeiemorgen.
7: Een hele goeiemorgen.
0: Ja, er komt wat ja, de Corgiel is al kondigen, dus er komt wel qua waar, maar het is nog wel relatief rustig, hè?
7: Ja, dat klopt. Het is nog heel kalm waar en het is buisboppen de provincie ik nog aardig helder. Nou, de eerste wind die stiet er ik nog heel tiert, is zwak ontmatig. Wien krijgt fjouwen boppen de eilanden en de temperatuur, ja, die binnen wat onderhege kant kunnen we stellen. Op de watereilanden is het al 15 graden plus. Dwaaim zit op 14,8, dan op 14,6. Akrum is dik hard 14 graden, wils het in Laaksem 15,3 graden is. Friskepjan het 14,1 op de thermometers die in je bakkenveen zitten te krek weer even onder. Dus ja, die temperaturen die binnen nou wat onder hege kant. En dat rint ik zeg in de wijde man die het wel weer op. Had die zinnen er razend weer mooi bij is. Al zit er wol, komt er wol wat bewolking voor Del. Had ik dan nou even naar de radar sjug, dan sjug ik boppen het noorden van Frankrijk, dat er al een eerste steuring zit. Maar dat verpiet het, wielst het onderwijs is nu Usta. Dus zoe onder het begin van de midden, of in de rin van de midden, een lokale bui op ons steen kennen op deze zwakke steuring. Maar dat is net weer wat van hem met qua Rijnwetter. Nee, want de zinnen die bloed er eigenlijk voor het grootste pad wel bij. Jouw wij de man die het hebben erbij, zo'n zandje of 18 graden. En dan in de midden zult kwik oproem naar 24 tot 28 graden. Maar die luchtvochtigheid neemt erbij ik taak de komende uren. En dat betekent dus dat de 24 graden zaten we die juster hier. Ja, dat viel toch wel goed. Echt oorzaam. En nou, dan komt dus nog een paar graden bobop. Plus dat toch wel aardig brotsig onviel. Dus van de midden, je kent wel echt eens even benauwd wezen. En verder, ja, wolken, zinnen en een omheen gegeven de temperatuur. Een lokale bui in de midden, maar het echte minnenwaarde hebben we pas eigenlijk in de jongtijd verwachten. En in de nacht dan loopt er eigenlijk een heel complex vanuit het zuiden wij uw kant op. Er kan lokaal behoorlijk wat rijnwetten bij zitten, tongen zitten bij, hagel is net uitsletten en er zitten windpoesters bij. In de jongtijd nog zo'n 21, 22 graden en in de nacht uiteindelijk een graad of zandje als minimumtemperatuur.
0: En daarna dan gaan we op naar de Vreta. Daarna het weekend van zelfs.
7: Ja.
0: Ja, wat is er dan?
7: Nou, dan zeg ik wel compleet oren temperaturen in elk geval. En ik een oor waartype. We bloeien wat in het wikselende waartype. Maar Sonoma is even een bui. Maar dan ben ik zeker wel droegerietes. Nou, om maar morgen mij uiteind te zetten. Morgen het eerste part van de dag is het nog droeg. En rint de temperatuur nog op naar zo'n 18 of 19 graden. Maar een zuidwestelijke wind die dat matig wordt. Soms vrij krachtig is. Het tweede part van de dag, dan hebben we te krijgen vanuit het zuiden wij weer mij tonger buien. En dan stekt er ik weer wat meer wien op. Dus dan hebben we wienpoesters, ontzwieren wienpoesters. Er kan lokaal hagel bij de buien zitten. En ik dan zou er lokaal aardig wat rijnwetten vallen kennen. De maximumtemperatuur komt dan ik uit op zijn 21 tot 23 graden. Een stuk leger als joert. Maar ik moest het nog wel wat neer onvielen kennen. En dan hebben we in de nacht naar sneuren al weer te krijgen maar een nije steuring. En er zit dan ik behoorlijk wat wien op. Wien krijgt size, misschien zelfs zone even in het noordwestelijke kustgebied. Dus ja, we krijgen wel te krijgen mijn oren waartype. Nou, en dan de dagen daarna in het weekend en ik 21 of 22 graden als maximumtemperatuur. Alle dagen wel eens even de zinnen erbij, maar de sco ik wordt buienoer. En ik in de joentiet hebben we te krijgen maar meer buien en een nije steuring. Sneurt de jong en in de nacht naar snijden. Ik wien krijgt zijs als zon in het kustgebied werd. Dus ja, het wordt al een keer wel wat onlijger. En ik op mijn hebben we te krijgen met tongerbuien en een behoorlijke zuidwester. Maar windkracht size Assan in het kustgebied. Dus ja, die temperaturen die zullen niet onder een tag in. Alle dagen scoren er wel eens even enkele buien hoor. En die wind die zal ik vallen mee van hem vier litten. Dus ja, het wordt oorwaren, Irit.
0: Oh, dat liep het maar duidelijk, ja.
7: Ja.
0: Jitske, dank je wel.
7: Hey, graag die en ontdagend.
0: Niet voor de koffieplaat. Een drankplaat eigenlijk.

0: vol gas. En de beulen vol met drank, wie dat. En vol gas, die zit Jon dus bij de Gondelveert in Oudeboorn. Dat stuurde Erik Huus en die wil daarom graag deze jaren de beulen vol met drank.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, hij is hier te popelen. Dan hebben we het over roeier Jan van der Bij uit Jennewoord. Sneun, dat begint voor hem en collega Jorn Salvedaar van Moldaam het wereldkampioenschap roeien. En beide Friezen die zitten in de Holland 8 en komen sneun voor het eerst in actie in de voorrondes. Snijden dan binnen de hele finales en ook de finale. En van der Bij die keer net wachtje om het keusje van Verlien hier te verhelien. Want doen woon hij en zijn collega de wereldtitel. Het WK is dit jaar extra speciaal omdat het in eigen loon is.
3: Ja, dat is super bijzonder. Ja, wie had er ook als ploeg wel overhand, want er staat eigenlijk meer druk op dan dat we daarvoor hier.
4: Zelfs als voor de Olympische Spelen?
3: Nou, dat vergelijkbaar mij. Ik denk dat er bijna een volle meesten komen als in Parijs. Dus ja, die druk viel wel. En we gaan na je ploeg. Hè? Dus er zitten een paar jongens in die worden uit Parijs west binnen. Maar ja, we gaan gewoon voor jou na je erin zitten. Ja, dat is misschien wel een wen. Dus ja, dus ik voel me ook op praten. Nou komt mij een gouden medaille gisteren naar het volgende WK, maar ze is een verdediger. Dus iedereen is kritischer. Er wordt meer van die verwacht. Er komt meer media op. Ja, meestal verwacht je misschien meer dingen van die. Dus ja, het is al een beetje chef hoe je daarmee om. En ja, dat maakt dit WK wel wat spannender. Ja.
4: Hoe zus naar je hem kansen? Als regerend wereldkampioen ben je hem de torenhege favoriet? Zus dat ik zag?
3: Een torenhoog ook net, ook eigenlijk nooit zitten. Het mag nog maar gebeuren. Dat is ook de spanning die mij komt, denk ik. Er is niet één van ons die denkt, oh, het wordt een makkie. We hebben gewoon een heel, ja, heel goed seizoen nodig gehad. Dus ja, we zijn wereldkampioen Shanghai geworden. Toen ben we naar Sevilla gegaan, waar we eigenlijk eerst piekt hadden als wereldbeker in. Dat ging hartstikke goed, maar ja, dan piekt. Dus we wisten net wat andere landen door. Toen ben we heel Lucerne in de gang, dat is de andere wereldbeker. En daar hebben we heen getraind. Dat is dus echt lukt. En nou ja, we hebben aangesproken, maar zijn van verschillende omstandigheden winnen kennen. Nou, daar heb ik op getraind. Nou, dat jouw gewoon heel veel vertrouwen in een ploeg. Dus ja, er is heel veel vertrouwen dat het kan.
4: Ja, het roeiboen had natuurlijk hier ook extra klam op lijn. Van ja, het moet nou gebeuren. We willen in eigen land Shen litten. Dus zij is het al, je bent een regerend wereldkampioen. Ja, als dat al hier optelst, dan mag je Holleman cool Shen te houden.
3: Ja, nou zo, wie had verder gewoon, wie had EK Oesloen. Dus toen ben we op Huchtergang. Dus zitten we eigenlijk 3 weken ja, met z'n allen opscaped. En met z'n allen bedoel ik eigenlijk alleen het Nederlands team. Zitten we in een berghotel. Ja, dus dan kreeg ik heel veel om elk OH.
4: En hoe heim dat als team die? Een heim ding, oorzaas die? Een heim om vooral die mentale kant te beluchten. Hoe heim dat ompakt?
3: Nou, we hebben gelukkig dat we heel veel met elkaar praten. En we hebben, ja, van Parijs hebben we ook al een psycholoog ben in, ja, in Hoeshel eigenlijk. En daar doen we dan gewoon bepaalde sessies mee, zodat de jongens direct wat onwennen kennen. Nou, en we hebben wat andere garders zoals mezelf die hun eigen ha. Dus ja, en vooral mij nemen van oké, wat komt er eigenlijk bij en welke dingen is voor ja en wat nee zijn. Nou, dat ben ding best eigenlijk hoe praat, maar ik hoor ja, hoe mooi het wijzen kennen. Want dat is ook heel belangrijk. Van ja, wie mij in eigen land racen, wie ben regerend wereldkampioen. De finale dagen van huis ben helemaal uitverkocht. Dus het weekend wordt smoor er ook. Ja, dat is echt geweldig, snap je? Dus ja, mijn strakke energie uit hellen, dat er gewoon iets heel niks is, was mijn meisjesgist. Ja, en dan ben ik heel benieuwd wat het wordt.
4: Had je een idee hoeveel mensen dat er voor die komen?
3: Nou, Parijs wint er iets van boven de 100. Dus,
4: alleen nog voor die?
3: Ja, dus dat zullen er hier en dan wel hetzelfde of iets meer worden. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, is alleen maar leuk.
4: Ja, al die drukken dan het wie je dan zwagen dat er ook wel voor, hè?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, maar dat maakt het ook hartstikke mooi, toch? Ja, dat was gewoon iets en niks. En dat is gewoon heel leuk dat mensen die dingen steunen willen en dat een beetje mij kregen. Ja, ik zei, ik wil dat nooit zien hier. Dus ja, voor mij is het wel heel mooi als die zien hier in eigen land goud zo stijl kennen. Dus ja, het lijkt me alleen maar mooi.
0: En het winnen van roeier Jan van der Bij.

0: Propaganda en Eye to Eye of Duel. Dan, heel wat oors. Het is 8 minuten voor zo'n aasende eerst feiken natuurlijk, maar het nijs uit de oren media. Maar eerst maar wat hebben we over Oekraïne. Of eigenlijk over squallen meubels die naar Oekraïne taggen, tassillen. Ja, dus je had er altijd de squall bent zelfs dat een goed idee vinden. Ik had om squallen in Kortste Tillen. Leerlingen van basisskwallen Oranje Nassau in Kortste Tillen. Die hadden 100 uur mouwen stutsen voor Oekraïne. Squallen die kregen deze simmer nijmobulair. En de oude tafels in Slon, die binnen skonken on de Friese Rijders, een helporganisatie. Het meubilair dat werd naar Oekraïne gebracht en dat een 12 lippen krijt op squallen. Dat is iets wat de squallen in het dorp heel graag voer, vertelt Mattie van Essen. Zij is directeur van diezelfde squallen.
1: Voor de vakantie hebben wij al ons oude meubilair in dit lokaal neergezet, omdat we in de vakantie het nieuwe meubilair kregen op deze school. En we wilden dit graag heel graag op een juiste plek brengen. En zo hebben we het hier eerst opgestapeld, bij elkaar gezet, om het te kunnen doneren aan de Friese Rijders die het naar Oekraïne voor ons gaan brengen.
2: Ja, je hebt gekozen voor de Friese Rijders. Waarom de Friese Rijders?
1: Nou, omdat de Friese Rijders hebben wij een goede contactlijnen mee. Zij vroegen ook om oud schoolmeubilair, wat ze daar weer kunnen inzetten in Oekraïne. En wij vinden dit dus heel iets moois om kinderen ook te vertellen van jullie tafeltje en jullie stoeltje kunnen we in Oekraïne nog een tweede kans, een tweede leven geven. Want daar zijn kinderen die het nodig hebben. Willen jullie meehelpen om het daarheen te brengen? En dan kunnen ze het niet helemaal heen brengen, maar wel meehelpen met inladen, zoals je ziet.
2: Ja, ze helpen inderdaad alle jaar goed mij, alle spierballen, hazen hier. Wat vinden de bijna zelfs van?
1: Die vinden het heel mooi dat je je tafel en je stoel, waar je zelf jaren aan gezeten hebt, waar wij gewoon met heel veel plezier ook aan gezeten hebben, kunnen geven aan mensen die het echt nodig hebben. En dat zetten ze zich graag voor in, zoals je ziet.
2: En het lokaal stond je eerst helemaal vol. Het gaat aardig vlot.
1: Het gaat zeker heel vlot. Had ik eigenlijk ook niet gedacht. Maar vele handen maken licht weg, zoals je ziet. En ze worden goed gecoacht. Dus het gaat heel mooi zo samen.
2: En had je enig idee om hoe volle tafels en stoelen het gaan?
1: Nou, pak een beetje grote tafels, 60 stuk, grote stoelen, 60 stuks. En wat kleine tafels en stoelen rondom de 20 stuks, denk ik. Maar samen leek het heel wat. Maar omdat ze goed samenwerken, volgens mij is het ook zo klaar. Dus heel fijn.
2: En er binnen oude meubels van je squallen, oude tafels, oude stoelen. Je mag al je nijspul nou krijgen?
1: Ja, in de zomervakantie hebben we allemaal nieuw speel gekregen. We hebben dat allemaal mooi ingericht. Dus wij zitten weer aan mooie nieuwe tafels en nieuwe stoelen. Dus dat is ook mooi voor ons.
0: En de leerling die hoopt hem zelfs mij om alles in de karren te krijgen. Dat zei ik Ronja en Janna. En ze weten wel waarom dat zo wichtig is.
3: Omdat wij stoelen en tafels naar Oekraïne gaan brengen. Omdat ze heel veel oorlog hebben.
2: Ja, en jullie hebben op school allemaal nieuwe tafels en stoelen gekregen. Wat vinden jullie ervan dat dit nu naar Oekraïne gaat?
4: Best wel fijn en leuk en zo.
2: Ja, en jullie mogen ook nog helpen met het versjouwen van de tafels en de stoelen.
4: Ja, dat is heel leuk.
2: En wat vinden jullie daar zo leuk aan dan?
4: Want dan kunnen we ook de kinderen van Oekraïne helpen.
2: En lukt het allemaal wat om al die tafels mee te sjouwen?
4: Ja.
2: Heb je wel spierballen voor nodig natuurlijk?
4: Ja.
2: En doen jullie het dan allemaal alleen of hebben jullie ook wel een beetje de hulp van elkaar?
4: Ja, hulp van elkaar.
2: Deze tafels die gaan naar Oekraïne toe, zoals je al zei. Wat vind je daarvan dat de kinderen daar straks ook aan jullie tafels zitten?
4: Heel leuk. Want dan hebben ze ook hele leuke spullen. Dan kunnen ze ook heel goed werken.
0: En dat zijn dus Ronja en Janna die het onthelpen vinden bij het inladen van al dat squallig woord.
5: De media van de morgen.
0: Fijke, de orenmedia.
6: Ja, er is vooral juster vanzelfs een heel soort stilstien biedt verstijl.

0: De dirigent is hier ervoor. Heel strak. Wiering te Jaan. Ja, dit is fantastisch. Wie ik op fysiek van Koning Charles en Koningin Camilla. Die heb ik in die video geplaatst op sociale media. Mijn persoonlijke boodschap. Herinnerend aan de grote Dolly die vreugde, troost en inspiratie bracht aan zoveel. Waaronder de miljoenen kinderen die gratis boeken kregen via haar Imagination Library. We zullen je altijd eren. Nou ja, inderdaad, ze stien even stil bij dat project van Dolly Parton. Hè, die voor vergezen boeken zorgen voor Ben. En dat is maar een van de nijlittenskippen van Dolly Parton. Nou, ik denk, ik vond deze wel heel mooi. Ik denk, ik ga hem toch even jaren. Ja, dan geven we even rond naar de hudde realiteit. Kevin Haast, Sisse. OM kiest voor harde lijn bij blokkade snelweg door XR. Deskroot Trouw Oe, het Inbeer Ministerie, het juster een taakstraf van een mannen celstraf onder betingst. Zijn zijs snel diek blokkeerders van Extinction Rebellion Eerske. Veel mag onder het mom van het recht op vrije meningsuiting. Zelfs het blokkeren van de snelweg. Zo blijkt uit uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar natuurlijk zit daar wel een grens aan. Want het ministerie heeft die grens nou dus onjong. Van het houdt een keer op. De bezetting van de A12 bij Utrecht op 24 april. Ja, meestal van Extinction Rebellion die ging vooraan rijden. En die hield iets stadiger. En uiteindelijk blokkeerden ze dus die sneldiek. Ja, en ik dat dierlijke ongeluk, dat ontstier in de file, die dus ontstier naar boerenprotesten, dat hang als een zwarte tekken over deze rjochtzaken, dat schroot de kranten. En de advocaat van Extinction Rebellion neemt het eind ik nog een beetje op via een omwij voor die boeren. Het is vreselijk wat er in Brabant is gebeurd, maar een vrouw die mogelijk niet oplette is opgepakt en niet de boeren die de file veroorzaakten. Ja, we zien het dus die mensen van Extinction Rebellion daarmee vrij te pleiten. Maar goed, de uitspraak die volgt in kwarten. Dus dan zullen we zien hoe de rechter hier over denkt.
1: Fijke, dank u.
2: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Bouw of metaalproject.
5: Staal digitaal.
4: Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
4: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Personeel tekort. Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
7: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
11: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
10: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu.

0: Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
1: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En ja, dat kwam er gewoon even los.
0: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De monumentale plaats Vijverzaten bij Jelsum is vannacht volslijn afgebrand. Dan gaan we het Asnoer in Friesland van de Molen. En jumpen Asnoer bij de Pointer Sisters.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Friesland van de Moorn.
17: My Erit Science.

0: Even de lof in mij, de Pointer Sisters. En jump.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Hetzelfde denk ik wat iedereen denkt, hè. Afschuwelijk. En onacceptabel.
0: Ja, Riemen van der Velde, wie dat. Het vuurwerk in supportersvakken, dat geeft alle grenzen oren. Neffens Riemen van der Velde, de oud-vastzitter van SCRVN. Het wel wat ideeën, hoe moet je dat nou oppakken, kin? Die ideeën die juist aasten hier in Friesland van der Moorn. We hebben het ook een grote bron in Jelsum. Het gaat om een monumentale pleert daar.
4: Ja, bij omkomst die al... Wie het al een volledig uitsleerende bron. En ja, helaas is het hele pand ik verlende gien.
0: Ja, de bronwacht die vertelt er aast een vierder oor. Feike, daar bist de kronten, de oren media bij,
5: ja,
0: Delwest.
5: Zeker.
0: Is daarin te vinden.
5: Ja, hield hij vaker verdienen om je even te zien de prullenbak, omdat de politie het net onken. En effecten van het strengere Europese asielbeleid die blowen voor Nederland uit.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst die het van het Waberjocht, Tietske Wiebenga. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Nou, Joet, hebben we nog een simmerske dij, maar geregeld zinnen en nou en dan bewolking. Hierbij warmt het op naar 24 rond 28 graden en vielt het brotsig om. De wien is eerst eerstelijk en wordt letter op de dij meer westelijk en zakkert in trogsneed aan. Van de middag is een lokale simmerske bui mogelijk, maar de zwiere tongenbuien komen in de nacht. Hierbij kunnen een soort rijnwetter in kwartetiert vallen. Morgen is er eerst droeg waar, maar zinnen en maximaal 23 graden, maar in de middag volg je op een nijtongenbuien. En binnen Jibby Ek zwieren wienpoesters mogelijk.
0: Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen uitsupporters mee. Naar de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd in Cambuur. Tijdens die wedstrijd binnen zo'n Cambuur supporters woonrekken trog vuurwerk van Feyenoord supporters. Riemer van der Velde, de oud-vastzitter van SCRVM, die ziet die wedstrijd te zien van de televisie. En Arjen de Boer die zocht hem op en vroeg wat hij tocht, doet hij al dat vuurwerk zeggen dat ik in de supportersvakken te lonen kan.
3: Hetzelfde denk ik wat iedereen denkt, hè. Afschuwelijk. En onacceptabel.
7: Onacceptabel. En wat vind je dan van het feit dat die wedstrijd gewoon trotspiel is?
3: Let ik daar geen oordeel over aan. Want ik begreep dat wanneer je met dat soort gekken in een vak, als je die eruit haalt en je had net een goede ME ter beschikking, dan had je denk ik wel problemen. Dus het is een laffe beslissing, want ik vind dat je stop je matten en de consequenties maar aanvaarden, maar het bloed wel een moeilijke.
7: Ja, het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, want dit gebeurt net alleen nog bij Cambuur, maar dat gebeurt ook bij in volle meer voetbalstadions. En nou, ha jou de oplossing?
3: Ik roep al heel lang dat je ophouden matten met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf, de overheid, de burgemeesters, de clubs bij me kwamen, die moeten stoppen met de uitsupporter, dan is het probleem opgelost.
7: Maar dan willen dus de goeien, willen straft, toch de kweren?
3: Ja, we praten al heel veel jaren over de ellende in stadions. Het is net alleen de vuurwerk, het is alles met me kwamen. Het is een enorm gedoe, de uitsupporter. Nou, en ik vind alleen nog dat je uitsupporters meenemen maten als dat net de meesten binnen. Dus ik zou zeggen voor de toekomst, zorg je dat je een hoe noem je dat, een vriendschapsverdrag sluiten en dan kun je bij me kwam erop zitten. Nou, en staat het nou geert, ken het absoluut net langer.
7: En welke partijen zoen dan dat vriendschapsverdrag oorsluiten, matten?
3: Nou, de clubs, de overheid, sponsors, het publiek, je moet het met me kwam erin wijzen. We kunnen alleen nog maar bij me kwam er op visite komen of we met respect, sympathie en eerbied om me kwam er praten. En op deze manier, dit is een beestachtig gebeuren wat er in het worden gebeurt. In die vakken zitten vierstevolle, verkeerde mensen en dat moet je net willen.
7: Nou is het zo, voor het eerst een lange tijd zit de Friese derby weer op de voetbalkalender. Ken dat dan voor mij uit supporters?
3: Natuurlijk zullen we dat graag willen, hè? Dat is duidelijk. Maar als je aannemen wat ik zijn ha, dus geen uitsupporters meer, dan moet ik Cambuur en Heerenveen voldoen aan de eis van goede supporters. Dus dan moeten we als een haas aan het werk om een vriendschapsverdrag uit te sluiten, om op een respectvolle manier mijn begon erom te gaan. En als dat kan, dan zou ik dat mooi vinden. Maar als dat net kan, ja, dan geldt het regime. Uit de bal is niet toegestaan.
7: Dit plan, is dit nou het ei van Columbus?
3: Nou, als je zonder uitsupporters bent, dan ben ik ervan overtuigd dat de ellende van de uitsupporters is. Het gaat erom dat we van die ellende willen. Nou, het zijn twee dingen in voetbal wat mij altijd gigantisch irriteert. Als ik naar huis rijd. Of een Verlena, want ik schurf er hekel aan. En heel vaak kom ik thuis en dan zeg ik mij dat uitvak. Dat is toch niet een film in hoe vervelend dat altijd is. En dan gaan wij, de heren Verenigde Gemeente, dat we het volkslied zingen. Ik ga bijna nog nooit meemaken dat we op een normale manier meemaken het Fries volkslied zingen kennen. Want de Sjempartij die schreeuwt er altijd tussen trop. En als ze nog een eigen clublied zong, vind ik prima. Maar ze willen alles om te klieren. In het uitvak zitten vissen te vaak supporters die alleen maar klieren willen. En die wil ik weigeren.
7: Nou ben er ook gewoon die zei van ja, een stukje rivaliteit, dat is juist mooi. Het mooiste is wel dat er ook uitsupporters binnen in het stadion. En dat de een van ploeg A is en de andere van ploeg B. Dat maakt het spultje alleen nog maar mooier, de beleving.
3: Ja, dat is een droom, meneer Arjen de Boer. Want dat ga je wel eens oors maar maken. Het is bijna nooit oors. Het is bijna nooit leuk. Het is bijna nooit gezellig. Vroeger weer had ik een ouder in van Cambuur One of alleen hier. Dan kwam ik in de bestuurskamer bij Cambuur. En daar stond er Janneke Douma. En dan zong ik samen met Jan Rietstra nog even een verske over zijn boordje in Leuward. En dat maakt kennen een ouder in. Maar de supporters, die maakt op een andere manier met me kwam eromheen. Dat kent ze net langer.
1: De media van de morgen.
0: Ik zag dat ze er konden van die hart feiken.
5: Ja, inderdaad.
0: Kijk het zijn welke? De trouw net in elk geval?
5: Nee, die hiek niet schrijft al. Die Extinction Rebellion, de straffen die dat zijn, zei ze meestal daarvan eerst binnen. Ik heb ook de Telegraaf voor mij lezen. Asieldeal geen wondermiddel. Schroot dus de Telegraaf. Het nieuwe asiel- en migratiepact, zo maak ik het zeggen, van de Europese Unie. Dat liet net voor een dadelijk staan schok-effect. Nederland die zegt in juli haast 2000 asielziekers aankomen in Ter Apel. En daar ben ik nog eens 1000 verzieken van nijreizigers ben registreerd. Dat ben dus de eerste asielziekers na de inviering van dat pact. En die ontallen die ben vergelijkbaar mij begin dit jaar doet dat pact er nog net weer. Door het migratiepact is het Europese asielstelsel op papier al eerst flink strenger worden. Het is de bedoeling dat asielziekers al bij de boetengrenzen screened en eventueel vastzet worden. De asielprocedure moet boppen dat sneller verrinnen en het nijreizigen moet dreiger worden. En uiteindelijk zullen er dan ook minder mensen naar Nederland komen maten. Nou is hier ik nog een oorcomponent is sprake van, want wonlanden om eens heen, zoals Duitsland en België, die hebben gelijks dat nijreizigen hebben ze al maatregelen opnomen. Daar zijn ze strenger in worden. En daardoor, wij hebben het net in, want ja, dat waren kiemen het toen strengere maatregelen. Er waren geen meerderheid voor te vinden. Maar het aankomen allerhande politieke spultjes. En daardoor is Nederland eigenlijk nog maar onttrekkelijker worden om hinnen te gaan om asiel aan te vregen. Dus en het zal gewoon ik een eer dworje voordat alle EU-lidstaten alle zaken daadwerkelijk voor mekaar krijgen. En we zullen dus nog even geduld hermaten wat dat onbelangt. Dan ging ik even naar de politie, want die kende stapels onjefters hield iets dreiger on. In 2024 had de politie meer dan 60.000 onderzieken vanwege capaciteitsgebrek stillijn. Dat ben wel een heel soort.
0: Dat klinkt als een soort, ja.
5: Nou, en dat toch de blinkende data van onderzoeksjournalistiek platform Pointer. Die hebben ze opgeregen bij de nationale politie. Ja, en dat aantal van dik 60.000, dat is 2,5 keer zo vol als in 2020. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, die zal nog maatregelen nemen. Hij zegt, er komt 114 miljoen euro vrij om de politiecapaciteit te versterken. Er verdwijnen dus ik hield niet meer onjefters van zwidderen misdroon, zoals mishandeling, wenninginbraak en bedrieging in de prullenbak. En wil ze het onjeften ijs een beetje toch wel licht daalt is. Ja, misschien is het dat ik wel een beetje weten van ja, het heeft toch geen doel dat ik onjefter door dat ze al net meer naar de politie gaan. Dat weet je net vanzelfs. Maar het is dus het te krijgen. Maar het capaciteitsgebrek bij de politie. En daar wordt nou dus wel wat ondien.
0: Nou, dat is op zichzelf goed
5: nieuws voor deze. Dat is
0: goed. Ja. Het is, 18 minuten oer zon. Aast dan hadden we het oer die bron in van het monumentale pon van dus
5: Vijverzaten van Jan Rietstra.
0: Ja, precies.
5: Ja.
0: De eerste aast meer over de bronwacht. Die had daar wel wat over te vertellen. Eerst is het iets van muziek van Teddy Swims.

0: Danny Swims en Break Up in Reverse.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Dan die bron. Ik hier die tas zijn, dus we willen hebben. Bron bij Vijverzata, ze heet dat monumentale pon. Dus even, Shin, daar moet je voor de tekst van gaan natuurlijk. Dat is dan ik wel handig. Ja. Tenminste. Nee, nou echt. De monumentale pleet Vijverzata bij Jelsum, die is vannacht volslijn afbaand. Die pleet die weer eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die dient wat nog verstoren. De pleet die stier soms investeren leeg. Wat er vannacht nou betiert, kijk, bad is, dat vertelt Sietske Balt. Zij is van de bronwacht.
2: We staan hier bij Jelsum. Daar hebben we vannacht om 1:30 alarmeerd voor een brand in een pleet. Het blikt de Vijverzata te wezen, dat is een monumentale pleet uit 1890. Ja, bij onkomst die al weer het al een volledig uitsleerende brand. En ja, helaas is het hele pand ik verlenen gegaan.
3: Ja, je werd alarmeerd en toen weer dan grote brand.
2: Ja, er waren eerst alarmeerd naar middelbrand. Maar toen de eerste tankauto spuit hier onrieden kwam, toen sloegen de vlammen al uit het dak van de skworren. En toen is er meteen opskaald naar grote brand.
3: Ja, en wat ga je hem allemaal inzetten?
2: Ja, grote brand, dat betekent dat er minstens 3 tankautospuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij, het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en waar we precies inzetten moeten.
3: Ja, ik zou zeggen dat de dik afgesloten is. Waarom is dat?
2: Ja, de dijk tussen Ljouwert en Stiens is ter richting van Jelsum afsluiten. De pleet zit direct onder die dijk. En de reek en wat vliegvuur, dat gaat over de dijk heen. Dus ja, voor de veiligers hebben we die dijk nu afzet. Ja, en hopelijk kan dat op die het weer open voordat de spits begint. Maar dat moeten we even afwachten zien.
3: Ja, en hoe is het voor de omgeving? Of hoe is het voor de omjouwing?
2: Ja, nou, gelukkig, dat is een geluk bij een ongeluk, zit de wien gunstig. Dat wil zeggen dat het net richting omlezende wenningen gaat. De reek gaat over de diek heen, richting de vleerbasis die in Jonker leidt. Nou, die is informeren en die hoort daar rekening mee.
3: Ja, het is een monumentale pleet. Ja, wat hoort dat in?
2: Het is een monumentale pleet uit 1890 en ook de tuin is ook monumentaal. Ja, wat dat precies inhoudt voor hoe dat nou verder gaat, dat is mij op dit moment net bekend. Maar ja, het is spietig dat dat verlenen gaan is.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jel Wachten. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. De monumentale pleats Vijverzaten bij Jelsum is vandaag volslein afgebaat. De pleats weer eer eigendom van de bekende ondernemer en Cambuur-Jiltschitter Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De pleats die is soms investeren leeg. De brand in het Rijksmonument uit 1890 begon in de score achter de wenning en vrijde daarna rap uit naar de wenning zelfs. Het pan is instwaad. Om de brand te bestrijden waren een soort materieel inzet, zei Sietske Balt van de brandwacht.
14: Ja, grote branden betekent dat er minstens 3 tankauto's spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij, het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
13: Het zijn brandmeester is Nies Krijkjoen. De brandwacht had er alles aan dien om de monumentale tuin van de pleats te behouden. Om de brandstichting net uitsluiten wordt, zal de politie onderzoek dwaan. De dijk tussen Ljouwert en Stienswaard vanwege de brand afsletten, maar is intussen weer open. Wetterskip Friesland krijgt meer ruimte om wetter uit de IJsselmaar in te litten. Door de verwachte rein en een aannemende vraag naar wetter kan de Friese boezem weer trotspield worden. Dagsbloemen benam de lege groenwetterstanden een punt van zwaarig. Die binnen op grondplakken vergelijkbaar mij als of zelfs leger als in het extreem droege jaar 2018. Voor Westel is langere tijd rein nodig. In het Rengerspark in Ljouwert is Justioen een nieuw monument voor omkomen Friese militairen ontbleten. Het is een nijteens om alle Friese militairen die nijf 1944 omkwamen binnen bij een buitenlandse missie. Er is al een monument, de Derenwacht, maar dat is die alleenig symbool voor de verstoorde militairen in Nederlands-Indië en Nijguinea tussen 1944 en 1962. Voorzitter Roel Sluiter van Stichting Indië Monument Friesland hoe dit nieuwe monument.
15: Het is het nieuwe monument, is het monument voor alle Friese militairen die zijn omgekomen bij buitenlandse missies na 1949. Dus met die twee gecombineerde monumenten herdenken wij nu alle Friese militairen die bij buitenlandse missies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
13: Feyenoord neemt bij de komende 2 uitwedstrijden geen eigen supporters mee. De maatregel volgt naar de ongeregeldheden snijden in het Kooistadion bij de wedstrijd tegen SC Cambuur. Daarbij rekken zo'n Cambuur-supporters verwoende door vuurwerk van Feyenoord-hooligans. Riemer van der Velde, oud-voorzitter van SC Heerenveen, die zegt de wedstrijd voor de televisie en had een oplossing die nevens hem voor altijd werkje zal.
11: Ik roep al heel lang dat je ophouden moet met de Utsipatter. Dus in één keer van bovenaf, de overheid, de burgemeesters, de clubs bij me kwamen, die moeten stoppen met de Utsipatter. Dan is het probleem opgelost.
13: Zo simpel kan het wezen.
12: Dat is ik zo. Wat zei het, Fijke? Maar we gaan maar eens wat Dolly Parton draaien.
13: Dat lijkt mij een goed idee.
12: Maar het leeft dan iets, was net alle dagen in jest.
13: Nee, ze hebben natuurlijk een heel soort werk. Ja. Dus ze hebben meer strijd toen ze noemen ze Skreun en alleen van zelfs, ja. Maar ik voor oren. Dus ja, we maar eens even zien hoe dat.
12: Ik heb wel een idee.
13: Heeft wel een idee.
12: Ik heb meerdere ideeën, maar ik verstaan natuurlijk ook altijd iemand van suggesties.
13: Ja.
12: En dat bij 4-0-6-20, Fjouwer, Njoggen, of de Omroep app.
16: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker houdt.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toe in toekomst keer.
19: Waar kan ik van over werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
21: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
16: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
22: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
23: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
24: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
23: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Friesland van de Moor. Erit Science.
26: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: Cor de Giel zorg ik bij het KNMI steen. Tenminste, Cor de Giel komt er aan. Tjetke Wiebinga, goeiemorgen.
27: Ja, een hele goeiemorgen.
12: Wat hoe liek het dat krijgt?
27: Ja, nou ja, als je het nou naar boppen zuggen, dan denk je nou, waar dat vernedert die Cor de Giel. Maar als je goed zuggen richting het zuidwesten, dan zul je wat hege bewolking opkomen. En ja, die hege bewolking die je hebt nou bij een zwakke steuring die het boppen het noorden van Frankrijk en het zuiden van Engeland leidt. Nou, daar zit wat tongenbuikers op. Maar hoe noordelijker deze zwakke steuring komt, hoe meer dat er verpieter is. Ziel. En bij u zullen het dus echt gaan om wat hege bewolking. Nou, er komen straks wel wat onstabiele stapelwolken erbij. Want ja, die Cor de Giel, die is zeker aljong, maar die is echt aljong voor de komende nacht. Joert Oedijs, dan hebben we eerst nog het opperin van de temperatuur. 24 rond 28 graden heb ik steen mij help van de zinnen. Jouw is de man, het is al een graad of zandje, een achtje. Maar de luchtvochtigheid neemt ik daar. En dat betekent dus dat we Joert toch wel echt wat brotsige omstandigheden hebben. De wien, nou nog eerstelijk zwak ontmatig, wordt van een beetje wat meer zuidelijk ont zuidwestelijk. Maar neemt dan wel wat meer aarde. Dus zullen van een beetje een zwakke wind komen te steken. Ja, en maar die hege temperatuur en die hege luchtvochtigheid, ja, dan viel het toch echt wel behoorlijk neer aan. Nou, dus zo van een beetje alles even een hele zwakke of een lokale bui vallen kennen, tongenbui ontsteen kennen, maar dan heb ik het echt door een heel lokaal exemplaar. Het valt net uit te sluiten en dat zit nog heel tijd op datzelfde zwakke steuntje als wat nou richting het zuiden van Nederland scoot. Nee, maar die Cor de Giel, die is al jong voor de tongenbui en werd we vannacht mee te krijgen hebben. Zodat het nou liek het zette Cor de Giel van nou in januari vannacht uiteind ont 6 uur morgen hier. En dat geldt benamen voor dat er toch zo'n heel soort rein werd te vallen kennen in een kwartetiert. Nou, dus ken wat windpoesters bij zitten, maar nou wordt er daar nog net een heel soort van verwachten. Nou, aan de koers wat hagelmijnen onderen komen, maar ik daar wordt net een heel soort van verwachten. Maar het is benamen het rijnwetter wat toch wel een heel soort wijze kent lokaal. Ja, en jong, dan hebben we eerst nog te krijgen. Maar ja, een soort stilte van de storm. Het is heel kalm waar. Er is wel wat hege bewolking. En het viel brotsig om met 21 en 22 graden. Ja, en dan vannacht hebben we dus te krijgen. Maar die buien hier niet.
12: En die buien, die ken ik wel even onhoren, volgens mij, hè?
27: Ja, nou, die buien, die zullen dus in de rin van de nacht dus verder loeken. Dan hebben we morgen hier even, nou ja, dat het even op asem komen kennen. Want ja, het is even droeg. De zinnen litten weer even zien. En we vielen nog heel tijd dat we in die vochtige lucht zitten. Dus dan zijn 18 jochentje graden in de maandtijd. Daarbij stiet een zuidwestelijke wind die zwak ontmatig is. Maar dan in het tweede part van de dag, ja, dan zullen we dus vanuit het zuiden wij weer op nieuwe buien opkomen. En die binnen wat pittiger. Dan ben ik wat lokaler. Er zit tongen bij, er zit haag bij. Maar ik moet midden, dan zou er ik zwiere wienpoesters bij zitten kennen. Dus dan binnen het wat pittiger buien lokaal. De temperatuur erbij is zo'n 21 om 23 graden voor de buien uit. En in die buien, ja, dan verzelden ze een paar graden leger. Maar ja, morgen het de dij dus eigenlijk twee gezichten.
12: De dagen daarna, hoe liep het dan?
27: Ja, en als je, dan komen we echt in een wikselende rite. En dat komt omdat er, ja, er wordt vrije baan maken voor de lege drukke bieren niet vanuit het westen waar uw kant op komen. We staan nu nog onder invloed van hege drukke bier, maar die leidt heel noordelijk in Scandinavië. En die schoten komen de dagen naar het eerste tafut. Ja, en dan is er een heel soort rondte vrij voor de lege drukke bieren niet vanuit het westen waar uw kant op komen. Nou, de volg je drink een peer in het weekend. Ik heb ze nu op een stik of twee treien achter elkaar. Maar de meeste gevallen die spiel je hadden wat meer aan in de juntiet en in de nacht. Weet je dus dat dan ik de meeste wiensteen ken. Wien krijgt size Assan in het kustgebied. Maar dan ik geregeld rijnwetten. Maar ik oedijs liek het net heel nog droeg te bloemen. Er is een afwikse verwolking en zinnen en een buiken. Op sneeuw zie je er een zuidwestelijke wind die matig ontkrijftig is. Dus ik behoorlijk onwijzig waar ze ken. En dan een temperatuur van 21 graden. Op snijen komt er nog een graad bovenop. Maar hetzelfde waarbeeld, al dat de wien het dan wat rijstiger om. Maar op Menje, ja, dan hebben we wettenkrijgen, maar tongerbuien vanuit het zuidwesten wij. Een stevige zuidwester, ik dan wienkreft size Assan in het kustgebied, maar dan temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. Dus ja, van morgen al kunnen we eigenlijk zissen van alle dagen wel rijnwetter. De zinnen litten zien en de temperaturen binnen normaal voor de tijd van het dier. En in de nacht ben ze samen bij de 14 à 15 graden.
12: Ditske, dank u wel.
27: Hey, een mooie dag verder.

0: Voor alle markten thuis natuurlijk, Dolly Parton. Dit is een cover uit 2001 van een nummer dat u kwam in 1993 van Collective Soul. Shine heet het. Fijke wil wat zeggen.
1: Ja, zeker. Die stuurt de vinger op. Ja, want we hinten op Dolly Parton. Ik zeg nog een heel mooi verhaal voorbij komen. We kennen al jullie hit I Will Always Love You.
0: Ja.
1: De het, net alleen zelfs, maar voor zelfs ik, Whitney Houston, had er een enorme hit mee scoort.
0: The Bodyguard.
1: The Bodyguard, de film The Bodyguard. En alleen nog, Elvis Presley, hier ik belangstelling voor dit nummer.
0: Oh.
1: Zie het eigenlijk wel een beetje voor hem skreun. Alleen nog toen zou het dus Safir wezen. En toen had de manager van Presley, die stuurde daar een stakje voor. Want die zei, ja, maar dan wou ik alle rjochten hè. En toen werd het heel gauw gebeurd. Want ze zei, ja, ik scroot het noemer. Het is mijn noemer. Het ben mijn rjochten. Dus, en daar kunnen we net hoe onderhandelen.
0: Nee.
1: Dus Elvis had nooit een hit scoort. My I Will Always Love You. Ja, misschien een eigen dochter. Want ja, Dolly Parton die had mij de dochter Priscilla Presley praat. Zij vertelde me dat Elvis helemaal gek was op het nummer. En voor haar I Will Always Love You zong. Terwijl ze de trap van de rechtbank afliepen. Waar ze in 1973 met hun scheidingspapieren hadden getekend. Nou. Ik zei zijn dochter, het is zijn vrouw. Natuurlijk, ja. Priscilla Presley, ja. Excuus. Ja, dus ik denk, ja, dat ben van die verhalen die ik nou opdoeken. En ben wel hele mooie verhalen.
0: Heeft u wel eens afgeregen hoe het klinkt als Dolly Parton een cover daarzoe?
1: Nou,
0: de grootste hit. Van Jerry Lee Lewis.
1: Nou, ben benijd.
0: Ja, dat was. Ben dat het harkers er een keer wollen?
1: Ja, dat ben ik heel nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig, maar het is harkers dat ik dan.
0: We duiken het plaatakkie wien.
1: Jazeker.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
0: Maar eerst gaan we het door Jan van der Bij, Eugene Woord. Sneunde begint voor hem en collega Jorn Salveda van Mildaam het Vrood Kampioenschip roeien. Beide Friesen die zitten in de Holland 8 en komen voor het eerst in actie in de VAR-rondes. Snijn, dat binnen dan de hele finales en dan is het de finale. En van de beide kinderen het wachtje om het keuze van verliezen te verhelien. Doet won hij en zijn collega's de vrouwtitel. 2K, dat is dit hier extra speciaal omdat het in eigen loon is.
4: Ja, dat is super bijzonder. Ja, wie had er als ploeg wel uw hand van? Er staat eigenlijk meer druk op dan dat we daarvoor hingen.
5: Zelfs als voor de Olympische Spelen?
4: Nou, dat vergelijkbaar mij. Ik denk dat er bijna een volle mensen komen als in Parijs. Dus ja, die druk viel wel. En we gaan naar je ploeg. Hè? Dus er zitten een paar jongens in die worden naar Parijs West binnen. Maar ja, we gaan gewoon voor jou naar in de ring zetten. Ja, dat is misschien wel een wen. Dus ja, dus ik voel me ook op praten. Nou komt mij een gouden medaille gisteren naar het volgende WK. Maar ze verdedigen je. Dus iedereen is kritischer. Er wordt meer van die verwachten, er komt meer media op. Ja, meestal verwacht je misschien meer dingen van die. Dus ja, het is wel een beetje chef van hoe je daarmee om. En ja, dat maakt het dit WK wel wat spannender, ja.
5: Hoe zus naar je hem kozen? Als regerend wereldkampioen ben je hem de torenhege favoriet? Zus dat ik zag?
4: Een torenhoog ook, ook eigenlijk nooit zitten. Het mag nog maar gebeuren. Dat is ook de spanning die mij komt, denk ik. Er is niet één van ons die denkt, oh, het wordt makkie. We hadden gewoon een heel goed seizoen nodig gewoon. Dus ja, we zijn wereldkampioen Shanghai geworden. Toen ben we naar Sevilla gegaan, waar we eigenlijk eerst piekt hadden als wereldbekeringen. Dat ging hartstikke goed, maar ja, dan piekt. Dus we wisten net wat andere landen doen. Toen ben we heel Lucerne in de gang, dat is de andere wereldbeker. En daar hebben we heen getraind. Het is dus echt lukt. En nou ja, we hebben afgesproken, maar het zijn verschillende omstandigheden winnen kennen. Nou, daar hebben we echt op getraind. Nou, dat jouw gewoon heel veel vertrouwen in een ploeg. Dus ja, er is heel veel vertrouwen dat het kan.
5: Ja, het roeiboen had natuurlijk hier ook extra klam op lijn. Van ja, het moet nou gebeuren. We willen in eigen land Shen litten. Dus zij is het al, je bent een regerend wereldkampioen. Ja, als dat al hier optelst, dan mag je allemaal cool Shen te houden.
4: Ja, nou zo, wie had verder gewoon, wie had EK Oesloen. Dus toen ben we op Huchtergang, dus zitten we eigenlijk 3 weken ja, met z'n allen opscaped. En met z'n allen bedoel ik eigenlijk alleen het Nederlands team, zitten we in een berghotel. Ja, dus dan kreeg ik heel veel om elk OH.
5: En hoe heim dat als team die? Een heim ding, oorzaas die, een heim om vooral die mentale kant te beluchten. Hoe heim dat aanpakt?
4: Nou, we hebben gelukkig dat we heel veel met elkaar praten. En we hebben, ja, van Paris hebben we ook al een psycholoog ben in Hoesheil eigenlijk. En daar doen we dan gewoon bepaalde sessies mee, zodat de jongens direct wat onwennen kennen. Nou, en we hebben wat andere garders zoals mezelf die hun eigen ha. Dus ja, en vooral mij nemen van oké, wat komt er eigenlijk bij en welke dingen is voor ja en wat nee zijn. Nou, dat ben ding best eigenlijk hoe praat mij koer, ja, hoe mooi het wij ze kennen. Want dat is ook heel belangrijk. Van ja, wie mij in eigen land racen, wie ben regerend wereldkampioen. De finale dagen van huis ben helemaal uitverkocht. Dus wie kan het smoorder ook. Ja, dat is echt geweldig, snap je? Dus ja, mij strek energie uit hel je dat er gewoon iets heel uniek is zoals mijn meisje. Ja, en dan ben ik heel benieuwd wat het wordt.
5: Had je een idee hoeveel mensen dat er voor die komen?
4: Nou, Parijs wint er iets van boven de 100. Dus,
5: Alleen nog voor die?
4: Ja, dus dat is hetzelfde hier en dan wordt hetzelfde of iets meer worden. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, is alleen maar leuk.
5: Ja, al die drukken dan het wier, dan zwagen dat er ook wel voor, hè?
4: Ja, zeker, zeker. Ja, maar dat maakt het ook hartstikke mooi, toch? Ja, dit was gewoon iets unieks en dat is gewoon heel leuk dat mensen die dingen steunen willen en dat een beetje mij kregen. Ja, ik zei, ik wil dat nooit zien hier. Dus ja, voor mij is het wel heel mooi als die zien hier in eigen land goud zoest heilig kennen. Dus ja, het lijkt me alleen maar mooi.

0: Uit de tijd dat ze nog wilde hoen winnen. De Beatles vanzelfs en Hebel Dog, wie dat? In de Waskemaar, de Iepen is letterjoerd officieel een nij squalplein. Of eind, zo niet ze kennen, dorpsplein. Want het doel is dat net alleen de squalbeen, maar dat hield het dorp de gebroek van makkert. Antonia Porte is directeur van de basisschool in Waskemaar. CBS De Paardwiezer is dat. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want je wint wel taal een nij squalplein dan?
1: Ja, ja, dat klopt. En nou ja, ik ben inderdaad de directeur van de basisskwallen. En wij zitten in een gebouw, dat nemen we de Boekenbeam. Tegere met een bennenopvang en met een peuterspeelzaal. En zo broeken we eigenlijk met drie partijen het kwalplein wat ervoor voorluidt. En nou, dat wiebelt daar aan vernijing en ik wat vergriening. En dat daar moesten wat met dieren worden. En nou is dat eigenlijk wel een heel mooi project, want dat is grotendeels gecoördineerd door een werkgroep. Maar zo'n vrijwillige ouders en die hebben eigenlijk het hele project begeleiden. Van de financiering omvreedje tot de begroting bijhouden, de uitvoering plannen. En nou, als het dan uiteindelijk uitvoerd werd, dan kwam er natuurlijk een heel soort mooie planten op het plein. En dan hingen we een hele droge simmer. Dus die ben eigenlijk de hele simmer aan het gieterien geweest. En nou nog werd drok met de evening. Dus dat is wel heel bijzonder dat we samen ook zo'n mooi project hebben wat nou eigenlijk ik zou coördineerd is door de ouders van Waskemaar van
0: het dorp. Het plein is nog green, het greener plein.
1: Ja, het is nog green. Het is lukt inderdaad. Ja, ja, ja. We hebben er wel werk van hand, maar als je dan nog met name dan de ouders en de benen om het green te houden, maar het is lukt. Ja.
0: Ja, nou, vanzelfs, je ziet het al binnen verschillende partijen belutsen bij dat squalplein. Ouders, ik niet mij denken daarover. En hoe gaat dat dan? Rennen die ideeën heel erg uit in? Of vindt eigenlijk iedereen wel een beetje hetzelfde?
1: Nou, we hadden wel dezelfde ideeën over hoe het plein eruit zien moest uiteindelijk. Maar om dat uiteindelijk tot uitviering te brengen, dat is gewoon een heel groot project. Want een nice squalplein bouwen, daar je hebt een heel groot stukje financiering bij. Dat betekent een soort fondsen overregen. Dit plein is maar mogelijk, maakt het er een heel soort verschillende uiteenlopende fondsen en subsidies. En met name dat omvragen van de financiering en het bijhouden van de begroting, daar zit een heel soort werk in. Dus dat is wel heel bijzonder dat die ouders daar is, nou ja, samen maar helpen, samen met waande beest binnen. Ja.
0: Dan hij een heel traject, gewoon dus de tarering, het omvregen van de subsidies, ja, ja. Die planten die dan nog een beetje green blauw maken. Ja. En dan is het eindelijk zover dat de opening is van een beetje. Wat hij hem dan betocht? Hoeveel je neemt dat onder die opening van het Nijenplein?
1: Ja, nou, we hebben uiteindelijk met Nice Squalplein allereerst hebben verschillende doelen in hand. Hè. Dus we hebben het wat greener maken. Het moet natuurlijk een geweldig watersplak worden voor de band. We hebben dus best hier om de Friese taal op het plein daar rond komen te litten. Maar wat ik een heel belangrijk doel vond, is dat het een inclusief plein wordt. Dus het is een plein wat toegankelijk is voor alle band. En ik ben die eventueel in een rolstoel zitten of een visuele

0: wij eerst het plein nog even mooi Ierpje kennen. En nou, aansluitend aan de pleinopening hebben wij een informatie- en inloopavond in het gebouw. Dus dan litten alle partijen die doggen dat waren Ierpen. Nou, dan maait wat mij betreft dan wel reinen. Ja.
1: Directeur Antonia Porte van de Paadwiezer, CBS de Paadwiezer in Waskemar.
2: De media van de morgen.
1: Fijke, het Nijsutoren Media.
3: Opnieuw raast de BMW over de Zeeuwse weg. Dat schroot het AD. De politie had juist daaronder ziek dingen op het plak. Die vogelwaarden werden op 11 juni treien ben en een squaldirecteur deerrieden waren. Auto riet viersten te hut. Uri Diek koerde bocht net helje. Vleeg dus van de diek het fietspaard op. En daar wie kreeg een klasse ben. Die wien even fotwest. En die fietsen daar dus. En hij is de dwars erheen rieden. Maar dus fjouwe deren als gevallig. En de politie die had die auto nou op kalefateren. En die had juster had ze dus testen die aan mij die auto. Van hoe koe dit gebeuren. En het wie geen tafel dus dat juster die is. Want de waarsomstandigheden die wien krekdiek als dus op 11 juni. Nijbesteen, die wie een uitnodigen om de bijkomen te zien. Een deal had er ik broek van maken. Henk Bombezen die wil gewoon alles weten van hoe kennen dat mijn ben of mijn partner. Hoe is dat gebeurd? Orenbezen, die kon het net onzien. Dat valt ik te begrijpen vanzelfs. En de politie die is dus met die auto, vier roeren lang, hebben ze allerhande testen dienen. En de vertachte het in een week voor het ongeluk zandje verkeersoetreding begon. En hij negeerde een reed waarschuwingslampje voor een stikkende stuurbekrachtiging. En hij hief filmpjes op zijn telefoon dat hij hem zelf ontfilmde wie onder het rieden mij hege snelheid. Dus dat maakt het voor de verdachte in elk geval net beter op. Maar de grootste slachtoffers zijn vanzelfs dus de dierlijke slachtoffers en hun nijbesteen.
1: Kijken. Het is hartstikke iets voor het nieuws van de NOS. Dat komt er aan. Maar cool.
4: Personeel tekort. Zit net langer met de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
10: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
9: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
11: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want de beelden zijn echt verwoestend.
9: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips die onmisbaar zijn.

0: zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met twee auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct twee verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aast in Friesland van de Moorn, ik heb dat ontroeren oor die bron. Voor vannacht in de monumentaal poorn bij een Cambuur oudgediende. De eerste aast niet meer, hoor. En ik hier al een beetje thuis zijn, hè? Dolly Parton, die heeft natuurlijk heel wat noemers. Ik heel veel mooie covers heeft ze uitgebracht. En dan wie om mij de vraag... Want hij de vraag, wist al hoe dat klinken soort Dolly Parton, de bekendste hit van Jerry Lee Lewis jongt. Ja, en die bekendste hit is natuurlijk...
2: Hey, balls of fire!
1: Hoe die klinkt in de versie van Dolly Parton, dat jesta's in Friesland van de Moorn.
3: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
4: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keren.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
12: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's is de Far Else.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vadai. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
15: Friesland van de Moorn.
16: Mooi, Erik.

0: Nou ja, zo klinkt dat dus. Dolly Parton en Great Balls of Fire.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Als een bekende artiest overleed, dan shurst ik de verkeep in één keer boef omheeg. Dus de LP's en CD's.
0: Ja, dat doorblikkend dat Dolly Parton nog altijd populair is. Ek in de CD-winkels dus. Aast dan jij was even hoe dat eigenlijk klinkt. En we hebben het ook over een nieuw monument voor Friese militairen.
4: Hij had net een graf hier in Friesland. De urn staat in Engeland. Dus het is voor mij fantastisch om hier dan ook even naar dat te kennen.
0: Eigenlijk dat verhaal aas niet in Friesland van de Moorn. Feike, was de grens een beetje oorlog, hè?
5: Jazeker. Rusland die zet een Duitse journalist op een opsporingslist vanwege haatzaaien. En een wethouder in Oldebroek die leidt onder vuur naar een bijzondere vakantiefoto met een Kalasnikov.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waarbericht in kwart. Tietske Wiebenga.
6: Een goeiemorgen. Nou, Joet, hebben we nog een simmerske dij, maar geregeld zinnen en nou en dan bewolking. Hierbij warmt het op naar 24 rond 28 graden en vielt het brotsig om. De wien is eerst eerstelijk en wordt letter op de dij meer westelijk en zakken in trogsneed aan. Van de middag is een lokale simmerske bui mogelijk, maar de zwierentongen buien komen in de nacht. Hierbij kunnen een soort rijnwetter in kwartetier vallen. Morgen is er eerst droeg waar, maar zinnen en maximaal 23 graden, maar in de middag volg je op een nijtong buien en binnen Jibby Ek zwieren wienpoesters mogelijk.
0: Bij de jaarlijkse bedenking van de Friese militairen die in Nederlands-Indië en Nijg-Guinea omkwam binnen, is Jastroen een nieuw monument ontbleerd. Het monument dat is daar nijt is, om Friese militairen die Nijg-Njochtje 44 omkwam binnen bij boetenlosse missies. Maar dit monument komt er in centraal en blauwend plak voor alle Friese militairen bij de boetelosse inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Dat vertelt voorzitter Roel Sluiter van de stichting Indië Monument Friesland.
7: Het is het nieuwe monument, is het monument voor alle Friese militairen die zijn omgekomen bij buitenlandse missies na 1949. En dat staat naast het al bestaande monument. En dat was voor de omgekomen Friese militairen die vooral in Nederlands-Indië, Indonesië, zijn omgekomen tussen 45 en 49. Dus met die twee gecombineerde monumenten herdenken wij nu alle Friese militairen die bij buitenlandse missies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
8: En waarom juist nou ik een extra monument? Zodat ja, het monument is voor alle Friese militairen.
7: Ja, nou, we hebben daar lang over nagedacht. Het is heel lang natuurlijk heel exclusief geweest voor de militairen die in Indonesië zijn gevallen. Maar ja, dat is een denkproces. Het gaat langzaam. En het had ook vorig jaar gekund of 2 jaar geleden. Maar het is nu is het zover. En nu staat het er. En het is een mooi monument geworden.
8: Jo, Helle, in jouw tas sprak ik even aan dat het eindelijk nog heel actueel is. Dat jo, Helle, de oorlog in Oekraïne aan. Is dat ik juist de reden dat je hem, ja, dit monument eigenlijk een beetje uitbreidt had?
7: Nou, ik heb die oorlog niet genoemd. Maar wel de dreiging natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we zitten in een rare, gespannen situatie in West-Europa. Ook in Nederland, ook in Friesland. We hebben te maken met rare droneaanvallen, buitenlandse inmengingen op allerlei terreinen. Het is zeer onrustig in de wereld. En ja, kijk, we hopen dat niet natuurlijk. Maar dit is een levend monument, omdat hier mensen door de levenden herdacht worden. Maar als het de onrust toeneemt en tot gewapende conflicten uitmondt, ja, dan kan er zomaar een steen naast komen natuurlijk. Dat hopen we niet. Maar dan is het monument is er al.
8: Nog even, wat staat er op het monument? Nam, maar van waar, wat voor nam?
7: Dat zijn de namen van mensen uit Korea, Libanon, Afghanistan, Irak. Dus alle buitenlandse missies en de namen die daarbij horen.
8: Marijn de Jong, je bent de mem van Martijn die op de naar je bedenking stiet. Hoe bijzonder is het voor jou dat er nou een extra bedenkplak is?
4: Het is voor mij heel erg van belang, omdat het nou een plak van erkenning is hier. Er zijn overal in Nederland wel bedenkingen, ik mooi Martijn. Maar hij is hier in Leeuwarden binnen. En dit is voor mij dus ik een plak wat ik wel hinnen ken. Want hij had net een graf hier in Friesland. De urn staat in Engeland. Dus het is voor mij fantastisch om hier dan ook even naar dat te kennen.
8: Een extra bedenkplak, is het dan ik een plak dat jou vaak opziet jezelf?
4: Wel zeker, dat ken ik dan. Ja, ik kom hier regelmatig. Dus het is zo mooi dat ik even je langs fietsen ken en even bij hem bij ze ken, even Tjen ken, even dag zezen. Ja, dat is belangrijk.
8: Ja, Dus Joost van Dij, misschien ik wel emotioneel dat je vertelde mij dat is ik sinds Tjerdai. Hoe hij dan taal heeft naar Sandai?
4: Heel Orie en ik altijd weer augustus een hele slechte maand voor mij. Omdat ik wist dat in augustus dit er ons hier te komen. Maar dit hier voel ik dus de extra spanning. Ik ben weer heel erg nerveus. Hoe dit rinnen zo. En wij zijn dus nou ja, kwartlien onjekken. Om dat we al jaren kregen dat dit monument dus hier van hun onthuld worden zal. Dus ik ben gespannen, ja, ja.
8: En nou, ben nou krijg naar de plechtigheid. Valt er dan een les van je scouters? Of is het juist nou extra bijzonder?
4: Het is extra bijzonder, hè, wat ik zei, omdat het hier in Ljouwt is. En ik vond het heel erg bijzonder dat na de onthulling dat de vlag mij oorhandig is. En dat is een eerbetoon van de nabestaanden die de vlag daarin krijgen.
1: De media van de morgen.
0: Fijke het Nijse Torenmedia.
5: Ja, Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst. Een rechter in Moskou die veerde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Zuid-Eerst-Europa-correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. En dat wie vanwege haat zaaien. Wat is er aan de hand? Hij helle begin augustus de woede van het Kremlin op zijn hals door een vraag aan de Oekraïnse president Zelensky. Hij vroeg hem van wat kan Europa bijdragen aan het deden van Russen? Daarna corrigeerde hij hemzelf wel. Hij zei, ja, ik doelde op Russische militairen. Dus net Rus niet algemeen, maar Russische militairen.
0: Mm.
5: Nou, dat is in Rusland compleet verkeerd vallen, deze opmerking. En ja, hij zei het nou zelf, ik, hè, van ja, Rusland dat burgers vermoord is prima. Maar waag het niet om te vragen wat Europa kan doen om deze slachtingen te stoppen. Vragen hoe je het doden van moordenaars kunt steunen is fascisme. Ja, zo reageert hij dus weer op dat hij op die list geplaatst is. En ja, de kranten die bloot ik achter hem steen. En ja, ze is er wel van, ja, die vraag wie misschien net ze heel gelokkig stelt. Maar ja, de Russische zaak tegen hem is een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse parsen en een aanval op de parse vrijheid. Dan het de wethouder Tom de Nooier van Christelijk Verbond Oldebroek, die het wat u te lezen. Die wie met vakantie in de pro-Russische regio Transnistrië. En ja, hij had hem fotograferen laten met een officierspet van het Russische leger en een Kalashnikov in de hand.
0: Oei.
5: En dan ik nog voor vlaggen van het pro-Russische Transnistrië. Hè. En ik nog die van Dynamo, en dat is een sportclub uit Moskou. Dus dan stierde ik nog een vakantiegenoot naast hem. En dat is Jedder, gemeenterietskandidaat voor Forum voor Democratie, Marlon U. Ja, die wie in Almere kandidaat. En die is in juni veroordeeld aan voorwaardelijke een vangenisstraf onder betingst vanwege mishandeling. Dus ja, dit wie net heel gelukkig vakantieplaatsje. Hij wil ik net reageren, doe ik de Volkskrant hem bellen. Hij zei, dit betreft een privéreis, daarom doe ik daar verder geen mededelingen over. En dit contact is wel, die foto is wel fut, helft van sociale media. Maar ja, wat één keer op internet stiert, dat bloot zelfs. Dus ja, dit plaatsje is dan echt nog wel te vinden. Ja, en nou, ze de oren. Gemeenteraadsfracties derde, die ben natuurlijk wel ondien. Die zegt, ja, wij vinden dit schokkend. Het is vakantie, het is privé, maar er zijn grenzen. Deze foto heeft een militaristische uitstraling. En ze onderhouden nauwe banden met Rusland. Dus de wethouder, het wat u te lezen.
0: Nou, ze is dat wel.
5: Ja.
0: Goed, Fijke, dank u wel. Aasen, dan ben we in de platenzaak. Ze hebben hier al nou wat van Dolly Parton verkocht voor de derde dagen. Dat is heel grif. Eerst meer rode muziek van Sam Fender en Olivia Dean.
2: Where is it van?
4: Wat is dit van de radio?
1: Goeiemorgen.
9: Mooi dat je de radio aan hebt.
1: Dit is Omroep Friesland.

0: Sam Fender en Olivia Dean. En die twaalfde Olivia Dean, die hier is een concert. En iets voor het ze even wat Dolly Parton muziek draait. Zelfs vanwege het festival van Dolly Parton. En dat is eigenlijk wat we nodig hebben.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Want ik, Friesland zit er op eigen manier stil bij. Onder andere in de platenzaken. En de vraag is dan natuurlijk, wordt er nou eigenlijk extra muziek? Wordt er meer muziek verkocht van Dolly Parton als oors? Dan weet ik net hoeveel er gewoon van verkocht wordt. In een platenzaak in Snits, in elk geval, zoemt het versterken meer cd's en lp's over de Twaanbank. De eigenaar, Robert Amsterdam, heet die. Die verneemt dat al vaker baat bij bekende artiesten en sterren. En Parton, dat wie nevens hem een grote naam, maar muziek die het bij meerdere generaties oorsloeg.
2: Mensen weten, ik wel, ze is op een feest of dan is het altijd Jolene dat ze draaien. Of van 9 tot 5. Er zijn altijd feestknallers binnen dat.
3: En doet jou het nice jen? Wat dacht je toen?
2: Een groot verlies. Ja, een groot verlies. Jammer. En het frappante is dat als een grote naam, dus als een bekende artiest overleed, dus dat hier dan dus van Rob de Nijs tot Michael Jackson, nou dus ik, dan just ik de verkeep in één keer boef omheeg, dus de LP's en CD's. En het was toch wel mooie muziek, zo denken ze dus altijd. Dat moet ik toch maar hebben.
3: Ja. En is dat Joert dan echt het geval? Want ze is juist wie het bekend maken.
2: Ja, als ik dan surf van de Moorn dan in de winkel Iepen. Wij verkoop je ik via internet. En als juist en in de winkel van nou correct nog een cd van Dolly Parton. En de LP's en de CD's, dan hele stapels. Ja.
3: Hoe kan het dat ze zo enthousiast ontvangen wordt, dat ze dat mensen haar zo leuk vinden?
2: Toegankelijk muziek. Het is country, het is easy muziek. Het is wat 70s, wat 80s eigenlijk. Voor elk wat wils. Voor alle leeftijden eigenlijk wel. Ja.
3: Wat vind je er zelf van? Had je zelf persoonlijk gedachten van haar? Of herinneringen om de muziek?
2: Nee, eigenlijk net. Nee. Komt ze in een café of een discotheek, dan draai je dat. Dus dan is het hetzelfde. Dat is eigenlijk mijn enige persoonlijke ervaring. Maar ik heb dus helemaal niks van Dolly Parton. Dat net. Maar hij past wel in het rijtje. Kenny Rogers, Willie Nelson en Dolly Parton enzovoort.
3: Je hoort ook al wat van haar verkocht dus?
2: Ja. Wat ik al zei van de cd's en de lp's. Dus en via internet, maar ik hier in de winkel.
3: Hoeveel hij je de lezen van Dolly Parton?
2: Een stuk of 30. Dus eigenlijk stiekem maar. Alle standaard altijd hek wel 30 lezen. 20, 30, want dat verkeep het altijd. Ja, goede wijn behoeft geen krans.
3: En wat is nou het allermooiste muziekje van haar?
2: Het mooiste muziekje? Ja, dan denk ik toch van 9 till 5. Ja, dat is toch mijn persoonlijke favoriet dan.
0: Ja, die staat er altijd om.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hey, Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Een minuut hoor Jel van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. De monumentale pleert Vijverzaten bij Jelsum is vannacht vol slijn oorbaand. De pleert weer in eigendom van de bekende ondernemer en Cambuur-Jilschitter Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De pleert stier soms zijn vestiaire leeg. De brand in het Rijksmonument uit 1890 begon in de squarre achter de wenning en vrijde daarna rap uit naar die wenning. Het pan is compleet instwaard. Om de brand te bestrijden waard een soort materieel inzet, zei Sietske Balt van de brandwacht.
17: Ja, grote branden betekent dat er minstens 3 tankautospuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij, het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstandshelden, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone-team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wetten precies inzetten moeten.
16: Het zijn brandmeester is intussen jong. De brandweer gaat er alles om dienen om de monumentale tuin van de pleets te behouden. Om de brandstichting net uitsluiten wordt, zult de politie onderzoek doen. De dik tussen Ljouwt en Stiens waard vanwege de brand afsluiten, maar is intussen weer open. De Oppenhuizerwei in Snits gaat van manje 4 oktober af voor ongeveer een jaar dicht. De wichtige taakongsdiek wordt volslijn weer ingericht en krijgt onder andere een fietsstritte, meer green en een nieuwe rotonde. Ook de Willem-Lodewijkstritte en de Jousterkade worden aanpakt. Verkeer wordt onder het werk omlaat over de Roenwei. De werkzaamheden moet in april takkelmeer klaar wijzen. In het Rengerspark in Ljouwert is juist een nieuw monument voor omkomen Friese militairen ontbleten. Het is in Nijteens om alle Friese militairen die het Nijantje 44 omkomen binnen bij een buitenlandse missie. Er is al een monument, de Derenwacht, maar dat is die alleenig symbool voor de verstorende militairen in Nederlands-Indië en Nijguinea tussen Nijantje 44 en Nijantje 62. Voorzitter Roel Sluiter van de Stichting Indië Monument Friesland over dit nieuwe monument.
18: Het is het nieuwe monument, is het monument voor alle Friese militairen die zijn omgekomen bij buitenlandse missies na 1949. Dus met die 2 gecombineerde monumenten herdenken wij nu alle Friese militairen die bij buitenlandse missies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
16: De harde tafels in Stwon van basisscholen Oranje Nassau in Kostertille krijgen een nieuwe bestemming in Oekraïne. In steen van het oude meubilair Futterdwaan wordt het doneerd aan helporganisatie De Friese Rijders. In Oekraïne wordt het meubilair op een nieuwe broek op Skwallen. Oranje Nassau-scholen had je bewust voor kiezen, zei directeur Mattie van Essen.
1: Voor de vakantie hebben wij al ons oude meubilair in dit lokaal neergezet, omdat we in de vakantie het nieuwe meubilair kregen op deze school. En we wilden dit graag heel graag op een juiste plek brengen. En zo hebben we het hier eerst opgestapeld, bij elkaar gezet, om het te kunnen doneren aan de Friese rijders die het naar Oekraïne voor ons gaan brengen.
16: Nou, mooi initiatief toch?
3: Ja, Fijke, dankjewel.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsenie.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk gemaakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
21: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
25: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
15: Er komt een korte giel aan hier in Friesland. Alle reden om eens even te heren bij het Jitske Wiebenga. Goedemorgen.
26: Ja, een hele goede morgen.
15: Wat hoe liek het dat krijgt?
26: Ja, nou ja, als je het nou naar boppen zuggen, dan denk je nou, waar dat vernedert die koorde giel. Maar als je goed zuggen richting het zuidwesten, dan zul je wat hege bewolking opkomen. En ja, die hege bewolking die je hebt nou bij een zwakke steuring die het boppen het noorden van Frankrijk en het zuiden van Engeland leidt. Nou, daar zit wat tongenbuikers op. Maar hoe noordelijker deze zwakke steuring komt, hoe meer dat het verpieter is. Ziel. En bij u zullen het dus echt gaan om wat hege bewolking. Nou, er komen straks wel wat onstabiele stapelwolken erbij. Want ja, die koorde giel, die is zeker aljong, maar die is echt aljong voor de komende nacht. Joert Oedijs, dan hebben we eerst nog het opperin van de temperatuur. 24 tot 28 graden heb ik steen mij help van de zinnen. Jouw is de man, die is al een graad of zandje, een achtje. Maar de luchtvochtigheid neemt ik daar. En dat betekent dus dat we Joert toch wel echt wat brotsige omstandigheden hebben. De wind, nou nog eerstelijk zwak ontmatig, wordt van een beetje wat meer zuidelijk ont zuidwestelijk. Maar neemt dan wel wat meer aarde. Dus zullen van een beetje een zwakke wind komen te steken. Ja, en maar die hege temperatuur en nee, die hege luchtvochtigheid, ja, dan viel het toch echt wel behoorlijk neer om. Nou, dus zo van een beetje alles even een hele zwakke of een lokale bui vallen kennen, tongenbui ontsteen kennen, maar dan heb ik het echt door een heel lokaal exemplaar. Het valt net uit te sluiten en dat zit nog heel tijd op datzelfde zwakke steuntje als wat nou richting het zuiden van Nederland scoot. Nee, maar die koorde giel, die is al jong voor de tongenbui en werd we vannacht mee te krijgen hebben. Zodat het nou liek het zet de koorde giel van nou in januari vannacht uiteind ont 6 uur morgen hier. En dat geldt benamen voor dat er toch zo'n heel soort rijn werd te vallen kennen in een kwartetiert. Nou, dus ik ken wat windpoesters bij zitten, maar nou wordt er daar nog net een heel soort van verwachten. Nou, de koers wat hagelmijnen onderen komen, maar ik daar wordt net een heel soort van verwachten. Maar het is benamen het rijnwetter wat toch wel een heel soort wijze kent lokaal. Ja, en jong, dan hebben we eerst nog te krijgen. Maar ja, een soort stilte van de storm. Het is heel kalm waar. Er is wel wat hege bewolking. En het viel brotsig om met 21 om 22 graden. Ja, en dan vannacht hebben we dus te krijgen. Maar die buien hier niet.
15: En die buien, die ken ik wel even onhoren, volgens mij, hè?
26: Ja, nou, die buien, die zullen dus in de rin van de nacht dus verder loeken. Dan hebben we morgen hier even, nou ja, dat het even op asem komen kennen. Want ja, het is even droeg. De zinnen litten weer even zien. En we vielen nog heel tijd dat we in die vochtige lucht zitten. Dus dan zijn achtje een jochentje een graden in de maandtijd. Daarbij ziet een zuidwestelijke wind die zwak ontmatig is. Maar dan in het tweede part van de dag, ja, dan zullen we het dorst vanuit het zuiden wij weer op nieuwe buien opkomen. En die binnen wat pittiger. Ben ik wat lokaler. Er zit tongen bij, er zit haag bij. Maar ik mooi midden, dan zou er ik zwiere wienpoesters bij zitten kennen. Dus dan binnen het wat pittiger buien lokaal. De temperatuur erbij is zo'n 21 om 23 graden voor de buien uit. En in die buien, ja, dan verzelden ze een paar graden leger. Maar ja, morgen het de dij dus eigenlijk twee gezichten.
3: De dagen daarna, hoe liep het dan?
26: Ja, en als je, dan komen we echt in een wikselende rite. En dat komt omdat er, ja, er wordt vrije baan maken voor de lege drukke bieren niet vanuit het westen waar uw kant op komen. We staan nu nog onder invloed van hege drukke bier, maar die leidt heel noordelijk in Scandinavië. En die schoten komen de dagen naar het eerste tafut. Ja, en dan is er een heel soort rondte vrij voor de lege drukke bieren niet vanuit het westen waar uw kant op komen. Nou, de volg je drink een peer in het weekend. Ik heb ze nu op een stik of twee treien achter elkaar. Maar de meeste gevallen die spelen hadden wat meer aan in de joentiet en in de nacht. Weet je dus dat dan ik de meeste wiensteen ken. Wien krijgt zijs, Assan in het kustgebied. Maar dan ik geregeld rijnwetten. Maar ik oedijs liek het net heel nog droeg te bloemen. Er is een afwikse verwolking in zinnen en een buiken. Op sneeuw zie je een zuidwestelijke wind die matig ontkrachtig is. Dus ik behoorlijk onwijzig wijzen ken. En dan een temperatuur van 21 graden. Op snijen komt er nog een graad bovenop. Maar hetzelfde waarbeeld, al dat de wien het dan wat rijstiger om. Maar op Menje, ja, dan hebben we wetterkrijen, maar tongerbuien vanuit het zuidwesten. Wij een stevige zuidwester, ik dan wienkreft size Assan in het kustgebied, maar dan temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. Dus ja, van morgen al kunnen we eigenlijk zissen van alle dagen wel rijnwetter. De zinnen lid hem zien en de temperaturen binnen normaal voor de tijd van het dier. En in de nacht ben ze samen bij de 14 à 15 graden.
3: Jitske, dank u wel.
26: Hey, een mooie dijfje.

0: Kurt Nielsen en She's So High. De monumentale Pleats Vijverzaten bij Jalsum is vannacht volslijn afbaand. De Pleats vier eer eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die tient al zijn jongen verstoor. De Pleats die soms investeren leeg. Wat er van de morgen betiet bad is, vertelt Sietke Balt van de Bronwacht.
1: We staan hier bij Jalsum. Daar hebben we vannacht om een uur of drie alarmeerd voor een brand in een Pleats. Het blikt de Vijverzaten te wezen, dat is een monumentale Pleats uit 1890. Ja, bij onkomst die al weer het al een volledig uitsleerende brand en ja, helaas is het hele pand ik verlend gegaan.
2: Ja, je werd alarmeerd en toen weer dan grote brand.
1: Ja, er was eerst alarmeerd naar middelbrand, maar toen de eerste tankauto spuit hier onrieden kwam, toen sloegen de vlammen al uit het dak van de skworren en toen is er meteen opskaald naar grote brand.
2: Ja, en wat ga je hem allemaal inzet?
1: Ja, grote brand, dat betekent dat er minstens drie tankauto spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij, het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstandshelden, zodat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone-team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
2: Ja, ik zou zeggen dat de dik afgesloten is. Waarom is dat?
1: Ja, de dik tussen Ljouwert en Stiens is ter richting van Jelsum afsluiten. De pleats zit direct onder die dik. En de reek wat vliegvuur. Dat gaat over de dik heen. Dus ja, voor de veiligers hebben we die dik nou afzet. Ja, en hopelijk kan dat op die het weer iepen voordat de spits begint. Maar dat moeten we even afwachten.
2: Ja, en hoe is het voor de omgeving? Of hoe is het voor de omjouwing?
1: Ja, nou, gelokkig, dat is een gelok bij een ongeluk, zit de wien gunstig. Dat wil zeggen dat het net richting omlezende wenningen gaat. De reek gaat over de dik heen richting de vleerbasis die het in Jonker leidt. Nou, die is informeren en die hoort daar rekening mee.
0: Sietske Balt van de Bronwacht. Die beteert mijn correspondent Jaring Rismus van de Moorn. En die dik tussen Stiens en Jelout, die is intussen weer hier. En het zijn brandmeester is intussen aljoen voor die bron. Leerlingen van basisschool Oranje Nassau in Koortse Tillendam, die hebben de hon uit de mouwen stutsen voor Oekraïne. De squallen die kregen deze zomer nijmobulair. En ze kon daarom de oude tafels en stoel aan helporganisatie Friese Rijders. Dat vertelt Mattie van Essen, de directeur.
3: Voor de vakantie hebben wij al ons oude meubilair in dit lokaal neergezet, omdat we in de vakantie het nieuwe meubilair kregen op deze school. En we wilden dit graag heel graag op een juiste plek brengen. En zo hebben we het hier eerst opgestapeld, bij elkaar gezet, om het te kunnen doneren aan de Friese Rijders die het naar Oekraïne voor ons gaan brengen.
4: Ja, je hebt gekozen voor de Friese Rijders. Waarom de Friese Rijders?
3: Nou, met de Friese Rijders hebben wij een goede contactlijnen mee. Zij vroegen ook om oud schoolmeubilair, wat ze daar weer kunnen inzetten in Oekraïne. En wij vinden dit dus heel iets moois om kinderen ook te vertellen van jullie tafeltje en jullie stoeltje kunnen we in Oekraïne nog een tweede kans, een tweede leven geven. Want daar zijn kinderen die het nodig hebben.
4: Wat vinden jullie ervan dat dit nu naar Oekraïne gaat?
5: Best wel fijn en leuk en zo.
4: Deze tafels die gaan naar Oekraïne toe, zoals je al zei. Wat vind je daarvan dat de kinderen daar straks ook aan jullie tafels zitten?
5: Heel leuk. Want dan hebben ze ook hele leuke spullen. Dan kunnen ze ook heel goed werken.

0: Level 42 en Running in the Family, wie dat vanzelfs. Kom je tussen nog aardig bruggen binnen door Dolly Parton onder oren. We stieren dus ook een plaat die een antwoord binnen op Jolene. Of eigenlijk vanuit het orenperspectief.
1: Ja.
0: Dat stuurt, is efficiënt, waar stuurt dat dus? Tineke die stuurt het dus. Nee, dat is net die Tietzker. Die stuurt dus dat.
1: Ja.
0: Zet hoi, wist niet dat er een mooi antwoord is op het nummer Jolene van Dolly Parton. Dat heet Diana en is van Cam. Van het perspectief van de vrouw die haar man drie gaat kwijtraait.
1: Oké. Okay,
0: die mag er even bij, zie ik je nog.
1: Nou, inderdaad.
2: De media van de morgen.
0: Via direct nog covers die instuurd worden.
1: Ja.
0: Ik heb misschien nog wat van kwijt. En een verhaal over dat mooie gebouw dat vannacht in vlam opgegaan is.
1: Ja, de Vijverzaten. Een Rijksmonument uit 1890. Ja, we kennen het vooral als de eerdere plaats van Jan Rietstra. Die is in 2009 verstoren. Zond die tijd stiert het leeg. Dan doe ik je toch even de historie in van zo'n Rijksmonument. En dan is een absoluut hoogtepunt is de bezitter van de Sjaar van Perzië in Jantje 59. En doen we de plaats die we in handen van de familie Wassenaar Boltstra. En die is hier internationaal bekend om haar topkwaliteit fokvee. En dat heeft dus een heel soort meesken landbouwdelegaties, adel. En dus zelfs de Sjaar van Perzië naar Friesland bracht.
0: Nou, Tineke,
1: dus een heel soort historie derhoe.
0: Tineke stuurde dat verhaal dus. Ik heb je leuk op ziek naar een bal of zei je?
1: Ja. Nou ja, het Fries Dijkblad sluit je een beetje op oor trouwens. Minder koeien, meer melk per koe. De melkveestapel is dit jaar landelijk maar 1% aannam. Dagelijk is de melkproductie per koe tanam. En zit er nog heel te volle fosfaat in dong. Melkvee neemt 60% van de uitstoot van stikstof en 53% van de fosfaatuitstoot voor zijn rekening. En dan meldt de Ljouwte Kranten, die meldt nog voorop. Honderden Friese werknemers gaan staken. En dat zijn mijnwerkers uit de metaal-, bouw- en wensector. En die lezen op 11 september het werkdeel uw protest in de plan van kabinet Jetten om de sociale zekerheid te versoberen.
0: Arjen Overmaat, wat zit er aan die noden voor?
3: Nou, het Spierballenfestival.
0: Het Spierballenfestival?
3: Ja, dat is in Weensum. Er komen al je sterke meisjes. En dan kiest ik maar die vreunenploeg sterk wezen. Ja, het is dan wat ingewikkeld, maar het Spierballenfestival.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Dit is Omroep Friesland.
9: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
11: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
10: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van 1 van de 2 vrouwen. Het meisje zou 1 jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
12: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
10: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips en de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank u wel. Het is oude voor. Omroep Friesland. Mooi dus te wist. Katrina en de Waves binnen drazen. Maar Walking in Sunshine. En Act the Sweet.
14: Love is like oxygen.
13: Voor een paar minuten.
15: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
18: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
3: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
19: Kom naar EasySit in Burgen.

0: hem. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
3: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Maar dat slag het wel, jongen, toch?
1: Walking in sunshine, sinds je toch de Good Sin Best, hè? Gratis 26 in Friesland, al keert wel wat meer onvielen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Arjen.
1: Het is nodig voor fijnste wist. Aassen, de cover van dit lied.
3: Well, she was born in the morning, late October, San Antonio. Now she's every girl I've ever known.
1: Ja, herkent het? Het origineel is van de Turnpike Troubadours en de Frieske versie van Marcel Smit, T.S. Dawson. Night Pink, Never Gonna Not Dance Again.

Omroep Friesland, je eerst in eigen taal. Maar Marcel Smit en elke vrouw zijn muzikale titreis. En het bewijs, dat is mij een flinke bos gereed hier en een akoestische gitaar. De vrouw verover ik is. Nou verkeer het er stadion naar stadion uit. Maar in 2011 wie er nog maar 20 hier. En hier de vrouw nog meer van Ed Sheeran yet. Aast zien debuutsingle. Nye Roxette. There is Fading Like a Flower. In Ode 4.

0: mooi. De debuutsingle van Ed Sheeran. 20 jaar weer, 12.500 en het ingang van Jet. Het jonkje met het reden hier. En was de zin hoe vierder het skopt had. Stadion naar stadion verkeerd eruit in dit lied. Dus het begin al hier. Aanstond Friske Reis, maar Fijke Wouden.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jouw zien is het. En het Friese reis, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De monumentale Pleers Vijverzaten bij Jelsum is vannacht volslein oorbaand. De Pleers wie eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De Pleers die is zijn vestierend leeg. De brand in het Rijksmonument uit 1890 begon in de squadre en vrijde daarna rap uit naar de wenning. Het pan is instwaad. Om de brand te bestrijden wat een soort materieel inzet, zei Sietske Balt van de brandwacht.
13: Ja, grote branden betekent dat er minstens 3 tankautospuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij, het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand, heel is dat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en wat we precies inzetten moeten.
12: De brandwacht gaat er alles aan doen om de monumentale tuin van de Pleers te behouden. Om de brandstichting net uitsluiten wordt, zal de politie onderzoek doen. De Oppenhuizerwei in Snits gaat van maandje 4 oktober af voor een jellige ticht. De wichtige Tagongsdijk wordt volslein weer inrucht en krijgt onder andere fietsritten, meer grien en een nieuwe rotonde. Ook de Willem-Lodewijkstritten en de Jousterkade worden aanpakt. Verkeer wordt onder het werk omlaat over de Roenwei. De werkzaamheden moet in april Takkemeer klaar wijzen. Het versterren van Amerikaanse countryster Dolly Parton is ik te vernemen in de Friese platenwinkels. Bij een platenzaak in Snits is de vraag naar haar muziek taanam. Er worden meer cd's en lp's van de jongeres verkocht. Neffens eigenaar Robert Amsterdam is dat geen ongewoon verschijnsel naar het versterren van een bekende muzikant.
14: Het frappante is dat als een Grutte namen, dus als een bekende artiest overleed, dus dat hielden we dus van Rob de Nijs tot Michael Jackson, nou dus ik, dan just ik de verkeep in één keer boef omheen, dus de LP's en CD's. En het was toch wel mooie muziek, zo denken ze dus altijd.
12: Door de tafels en stolen van basisschool Oranje Nassau in Kostertille krijgt een nieuwe bestemming in Oekraïne. In steden van het orde meubilair Futterdwaan wordt het gedoneerd aan helporganisatie De Friese Rijders. In Oekraïne wordt het meubilair op een nieuw broek op squallen. Oranje Nassau squallen had je bewust voor kiezen, zei directeur Mattie van Essen.
15: Voor de vakantie hebben wij al ons oude meubilair in dit lokaal neergezet, omdat we in de vakantie het nieuwe meubilair kregen op deze school. En we wilden dit graag heel graag op een juiste plek brengen. En zo hebben we het hier eerst opgestapeld, bij elkaar gezet, om het te kunnen doneren aan de Friese rijders die het naar Oekraïne voor ons gaan brengen.
12: Aan Waden, Kore Giel voor Tongerbui van komende nacht 1 uur. Van de morgen is er een mix van wolkenvelden en zinnen. En het is heel bij de morgen zo'n 18 graden. Met matig en vrij krachtige zuid-eerste wind. Van de middag is een lokale tongerbui mogelijk. Maar het waren op oren plakken op naar zo'n 20 graden. Door een meest westelijke wind wordt vochtige lucht ontviert. En vielt brotsig warm om. Joen is het nog zo'n 22 graden. En tijdelijk kalm waar. Vannacht volg je dus die pittige tongerbui met windpoesters en lokale soorten. Rijn in een kwartskof kwartiert.
0: Oké, dank u wel voor het bijpraten, Feike Oerenoeren dan. Jebriwer, meer van een ijs, zomer op Friesland.nl of in uw app als een Ilse de Lange, So Incredible and the Scene.
16: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
0: Goed, 12 minuten.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
6: Nee, attent met ds.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
18: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Leren mediteren? Zend.nl.
22: Nul de Voor.
23: My Arjen Overmaat.

0: Ilse de Lange en So Incredible in the Scene. En iedereen is van de wereld zien nodig voor. Tien voor de baas, Bruce Springsteen. Mijn inspiratie uit een film eigenlijk. Hij wie in de bioscoop, Bruce, dat die direct wel los. Ja, in Jutje 23. En in de lobby van de bioscoop, zeg er, een poster hing in. Van Badlands, met Martin Sheen en Sissy Spacek. En die film hier dan uit in show, maar hij dacht, dat is een mooie titel voor een liedje. En de inspiratie had er letter Tajun helder eigenlijk uit dit lied. Don't let me be misunderstood for the animals. Ja, als dit zou yes.
1: Baby, do you understand me now?
0: En dan vooral dit begin dus. En dan dit.

Ray and Where is My Husband? Wat is dit, jongens? Ah, ja, ik zeg het al. Dit is Deanna Ross, die komt binnen, maar heel harde piano. Aasen, Deanna Weist. Maar eerst, Malva even zelfs en Fruitje naar de Leukskus bij de koffie. Aasen, naar het zien. Jeder of letter, kom ze op de mok, de koekjes en de Omroep Friesland. Koffie of theelepel. En waar zullen wij jutres hinnen? Nou, naar Londen, daar tochten wij. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. En nou is de vraag, waar sjonkt dit? Welke groep, band? London calling to the faraway towns. Now war is declared. En als het nou eens mij spelen was met een leuk kus bij de koffie, header of letter, jou dan loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Welke groep had dat gekregen? Als dat wist, jou loert. Zeg maar, wit spreek ik de jazen dus naar die old piano van Deanna Ross. En ik waarom, zie waar.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
2: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen Rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
3: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ontzo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of

0: 100. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen, met een graad of 22, minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Mooi, dankjewel. Aasen, de leukste quiz bij de koffie. Jedder of letter en wij zullen jutters even in Londen zien. De vraag is wel, waar jij stier? Ja, namen van deze groep, als dat wist. Jou dan loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. Haar mooie prijzen, de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Nou, tik eens even goed naar. Dit is echt een verneemde groep. Jij, als dat wist waar dit is, waar dit binnen jou loert. En dan spreek ik die aan naar Taylor Swift en Extend Ridgeway.
2: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
3: Zo hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
6: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Ik ben hem nog zien, die film. Toy Story. Lijkt mij eigenlijk best mooi. Alles show, maar deze dan weer net. Dat is inkomend nog.
1: Jedder of letter.
0: Want daar komt dit uit, die film. Toy Story. I knew it. I knew you. Dat is even zin. Kom eens weg op de telefoon. Gerard van Assen. Goedemorgen, Gerard.
2: Ja, goedemorgen, Arie.
0: Wat is dwarsfeest hebben je? Jij dat nou krijgt?
2: Ja, dat klopt.
0: En Dogas krijgt de versierde wijn, jongen?
2: Ik ga kijken, even heen en weg, ja.
0: Is het nog een mooie pracht en praal daar?
2: Ja, zeker. En alle jaren met pracht en praal.
0: Ja, wat is de mooiste die Sean Hastel nota?
2: Oh, dat weer wat een Chinees wijn, Japanse wijn, Chinees wijntje.
0: Chinees wijntje?
2: Ja, dat is wel hier heel mooi.
0: Ja, en je eigen buurt?
2: Nee. Die doen net mij.
0: Oh, okay.
2: Nee.
0: Nou, maar wel de 69, zeiden ze.
2: De 69, dan moet ik het haar 69 mee. Okay. En dan de fietsjes en al die. Nou, dat ga ik al je net. Dat mag wel een keer zien dan.
0: Nou, het levert nog.
2: En jongen is de herkansing.
0: Ja, zeker. En zit er ook nog een grote artiesten boekt in de tent?
2: Er is geen artiestenboek in de tent. Welke precies is, dat weet ik nou uit te horen op het moment net. Ja, Stengeland, dat weet ik wel.
0: Ja, die is er ook, oké. Okay. Vroeger weet je altijd de Golden Earring, die kan er ook al
2: ja,
0: in. De,
2: ja, dat, klopt. Ja. Die had er te maken in geweest. Dat zal ook in geweest. Dat is wel mooi.
0: Ja, maar goed, dat wordt hem net meer.
2: En, nee, maar, helaas.
0: En ik hoop je trouwens dat de quiz je ook wat beter gaat, Gerard. Want ik weet nog vorige keer, ja, dat gaat al, je weet...
2: Hè? Ja, klopt.
0: Ja, dat maar we net halen. Geen prijzen, dus nou hoop ik toch dat er alle prijzen eens een keer eruit gaan.
2: Ja, nou ja, dat is alleen nog een mooie meid ervan ook.
0: Nou, ik vind het leuk, dus meid dus, want wie nog pittig gek, hè, dit kwalificatiefragment. Ja, wij hebben toen Londen nieuwt in de quiz en ik wil graag de namen van deze groep, band, witte, punkers.
2: Ja. Calling the Clash.
0: Ja, The Clash. Helemaal goed. London Calling. Mooi. Ja. Nou, officieel nou in de quiz. En daar geven we voor de prijzen, Gerard.
2: Ja, wie gaan
0: ja, zo is het. Mooi. De koffiemok bij vraag 1. Ja, het is Jetter of Letter van zelfs. Ik draaide en hier kreeg ik nog Camouflage van Stan Ridgway. Dat komt in Jotje 86. Ja. Maar London Calling van The Clash. Is dat Jetter of Letter?
2: Dat is zeker Jetter.
0: Tje. Nou, mooi. Die mok die hast. Dat is in je ding.
2: Ja.
0: Nou, voor de koekjes. En wij blauwen zelfs in Londen. Vond ik wel leuk. Wim Brons had er les en ik op vakantie geweest in Londen. Misschien gaan we daar de inspiratie wel delen. Ik weet het net.
2: Ja,
0: precies. Ja. En een van de bekendste stritten is dan misschien wel... Baker Street. Jerry Rafferty stjongt dit. Maar, is dit dan Jetter of Letter als de Clash, London Calling.
2: Ja, dat weet ik zo net, dat wordt een gokje. Dat wordt een gokje, dat we gok op Letter.
0: We gok op Letter. Even zien, hè. Jetter, maar ik zit even naar die jury te zien. Die had echt weer de vragen. De Clash komt in Jochen Jochen en Santig en Baker Street uit achter Santig. Ja, het is echt wel weer...
2: Het is heel tegen binnen, hoor. Ja.
0: Wij scoren de koekjes terug naar vraag 3. En in Londen haast ik... Mooi parkje is dat. Waterloo Sunset, The Kings. Maar ja, is dit Jetter of Letter als Baker Street? Uit 78, weet ik
2: niet.
0: Ja, uit
2: 78.
0: Dat is op Jetter. Ja, dat is goed. Ja, een Sound Sextel. Dat is mooi oud hout. Dat is goed. No voor zelfs de vraag. Door haast de mok en de koekjes.
2: Ik weet hem, ik viel hem.
0: Ja, maar dwars de doorn.
2: Alles op een eervraag.
0: Ja. Maar doof het eigenlijk, of denkst nee, ik ben tevreden, Joet, met deze prijs.
2: Ja, ik ben tevreden.
0: Ja, gelukkig. Ja, ergens bekijk wel wie bleed als dat zeist, Gerard. Wat hetzelfde hield, wie het misleiden.
2: Ik heb helemaal met de fout in, hè,
0: nou? Daarom, dus wij horen het lekker bij de mok. En die oegrieselijke lekkere koekjes, die sjoeren we mooi naar het feest in Kolmerswerd dan.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Mooi. Fijne dag, Gerard.
2: Ja, net minder en een goede uitzending.
0: Hier is de Clash.

Saumieu en Fields bij Omroep Friesland. Aas een contact bij het Spierballenfestival in Weensum. Wat is dat Spierballenfestival? Nou, ik zeg dat Jaap Skeffer, die trouwens ook goed met de quiz, de class, goed Jaap. Maar die had even een foto maken, die wie even op paad, die wint het in Weensum. En die had even de entree van het Spierballenfestival even op de foto zet. Zit er mooi uit. Maar wat doen ze daar ook echt op dat Spierballenfestival? Aan wat Aas doen. De kast is er bij het feest. Er is Crosby, Stills, Nash & Young, Marrakesh Express.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Krekt even naar Jelwe of een. En het Frieske Nijs, Fijkenwoude, goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De monumentale pleers Vijver zaten bij Jelsum is vannacht volslein ouwebaard. De pleers wie eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die in 2009 verstoor. De pleers die is soms investeren leeg en wie vertuurt deze rekken. De brand in het Rijksmonument uit 1890 begon in de score en vrijde daarna rap uit naar de wenning zelfs. Het pan is instwaad. Om de brand te bestrijden werd een soort materieel inzet, waaronder een drone. De brandwacht had er alles om in om de monumentale tuin van de pleers te behouden. Om de brandstichting net uitsluiten wordt, zult de plisje onderzoek dwaan. Het verstjerren van de Amerikaanse countryster Dolly Parton is ik te vernemen in de Friese platenwinkels. Wie een platenzaak in Snits is de vraag naar haar muziek zo'n juster taanam. Er worden meer cd's en lp's van de jongeres verkocht. Nevens eigenaar Robert Amsterdam is dat geen ongewoon verschijnsel naar het verstjerren van een bekende muzikant.
13: Het frappante is dat als een geruttename, dus als een bekende artiest overleed, dus dat hier dan dus van Rob de Nijs tot Michael Jackson, nou dus ik, dan just ik de verkeep in één keer boef omheen, dus de LP's en CD's. En het was toch wel mooie muziek, zo denken ze dus altijd.
12: En dat die ik zelf zelfs. De Oppenhuizerwei in Snits giet van manje 4 oktober af voor een jel hier dicht. De wichtige Tagongsdijk wordt volslein weer inrichten en krijgt onder andere een fietsstritte, meer grien en een nieuwe rotonde. Ik de Willem Lodewijkstritte en Jousterkade worden ongepakt. Verkeer wordt onder het werk omlaat oer de Roenwei. De werkzaamheden moet in april Takomier klaar wezen. En in Waskemar wordt Joet een squallenplein, ja, of eens een dwarfsplein iepenen. Het doel is dat net alleen de squallbeen, maar alle inwenders van het dwarf de gebroek van meidje. De orden van de squallbeen hangt grote stemhaan bij het testaan komen van de plan, zei directeur Antonia Porte van basisschoolen De Paadwiezer.
14: Een squallplein bouwen, daar heeft een heel groot stukje financiering bij. Dat betekent een soort fondsen om verregen. Dit plein is mooi mogelijk, maakt er een heel soort verschillende uiteenlopende fondsen en subsidies. En ja, maar na dat omvragen van de financiering en het bijhouden van de begrutting, daar zit een heel soort werk in. Dus dat is wel heel bijzonder dat die ouders daar dus, nou ja, samen maar helpen, samen met waande, wees binnen.
12: Ja, het waar. Ik begin met een waskoging. Kordegiel van Tongerbuin komen de nacht van 1 uur al. Ja, vanmorgen is er een mix van wolkenvelden en zinnen. En het is het heel wijd de morgen aan 18 graden. Met matig en vrij krachtige zuideerste wind. Van de middag een lokale tongerbui mogelijk. Het warmt op naar zo'n 22 graden. Door de vochtige lucht viel het brotse gewoon. Joen is het zo'n 21 graden en tijdelijk kalm waar. Vannacht volg je dus pittige tongerbui met windpoesters. En lokaal een soort rein in een kwartskof kwartiert.
11: Duidelijk. Dank u wel, Feike. Oerenoeren, meer waar en ijs uit tien moeder. En van Dien Haan.
15: Ja, het was kroostert, nice.
12: En, zeker.
11: Ja, die tussentijd kist ik zin op.
12: Toetsenbord.
11: Ja, precies. En die tussentijd kist ik zin op omroepfriesland.nl. Of in uw app, haast het Spierballenfestival. De Zandstraat komen er nog om bij Paard in de Mist. En Shania Twain.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nul de Voor.
4: My Arjen Overmaat.

0: In september is de weekend van de jaren 80 weer te Jaren Boom, Friesland. Nou, dit past er eigenlijk best wel in. Al is het hartstikke naai. Sandstras, dat is eigenlijk het project van Jeroen Seinstra, die kist van de Hoenekop. En dit wie Paard in de Mist.
1: Omroep Friesland.
2: No, de Voel.
0: Dat was een jaren 80 vibe. Heel wat oors nou. Even de mouwen opstroepen. En misschien, wat is er wat binnen? Nou, spierballen. We gaan het over het Spierballenfestival. En dat is net toevallig op het heem van de jedere sterkste man van Friesland, Pieter Karst Bouma. En die hak op de telefoon. Pieter Karst, goeiemorgen.
3: Hey, goeiemorgen.
0: Ja, ik vind het een mooie naam, het Spierballenfestival.
3: Ja, mooi hè?
0: Ja, wat gebeurt er al hier op dat festival in Weensum?
3: Nou, er gebeurt van alles. We hebben dus van de tweede editie de dieren een tweedaags festival. En wij beginnen sneus om 1 uur met de sterkste flunnenploeg. En dan, dat zijn teams van 4 man en die strijden om de felbegeerde titel.
0: Ja, en wat maakt die dan wandelen, die vreun?
3: Ze moeten 4 van een vrachtauto loeken. Ze moeten een soort laadrace, dus zwierde objecten. Worden een afstand van 10 meter op een grote kar gooien. We hebben nog dat ze een grote chauffeurbom flippen moeten. Ja. En dan nog sla je het op een kap.
0: Dat is echt van die dingen die zag ik dan altijd de sterkste man van Nederland op televisie gebeuren.
3: Ja, en dan dit wat in teamverband.
0: Ja, en hoe zwier is dat? Want dit is de tweede editie, zei de Stouw. Ja. Hoe ging dat bij de eerste keer?
3: Nou ja, de eerste keer ben ik natuurlijk een beetje ziek van wat is het met verliedering en Ajax wat te doen wezen. We hebben verschillende teams uit alle lagen van de maatschappij, zeg maar. Hè? Dus van sport, dus dat doen fleurenploegen, dat doen een keet en poortbekappers van AB. Dus ja, we hebben van alles. Dus dat moet ik van alle verliederingen te doen wezen. Maar het is wel, het heet natuurlijk de sterkste fleurenploeg. Dus het is net voor watjes.
0: Zeg maar. Nee, maar mag je eigenlijk alle dagen in de sportschool zitten? Of,
3: Nou, dat hoeft net. Nee. Het is natuurlijk mooi als wat basiskracht hebt, maar nee, dit is voor iedereen te doen.
0: En mag dan ik altijd, want dat zeg ik dan op televisie, Pieter Karst, dan gaat altijd zo'n grote riem altijd om, die man. Zo'n zwier ding op tillen.
3: Ja, het is individueel tillen. Dat komt uiteindelijk na de tijd. Dit wordt dat 4 uur, de vleurende ploegen.
0: Ja.
3: En dan hebben we hier een sterkste man van Friesland, van 4 tot 8.
0: Oh, dan is het de echte werk in dat.
3: Dan komt het echte
0: geweld. Ja, en dan mag dus ik, dan schust die man dus ik maar van die riem, van die grutte, van die stien om elkaar zetten.
3: Ja, in de hand, in de manege, een flikkerdip en alles. Ja. Alles wat erbij heeft.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja. Waarom toch dus dan er moet een spierballenfestival komen eigenlijk?
3: Nou ja, als je voor hen, hien wij altijd de sterkste man van Friesland. Hè? We hebben zelf ook een keer Mardion en een keer Woen en een keer Twadde. En uiteindelijk, toen de COVID kwam, bleerde dat wat deed. En dat vonden wij eigenlijk heel spietig. En sinds de corona heb ik hier op een pleert een spatskwal. En ben wij hier mooie leuke ploeg jongens aan trainen. We zijn ouds, maar we hebben wat nieuw leven in blazen. Dus hij is dat we begonnen te leven. En we zijn alleen nog sterkste man. Dat is misschien wat te kwart door de bocht. Dus, ja, er maakt wat bij. Dus daar ben je dan ook op het festival uitkwam, zeg maar. Ja, om dat zo wat op te zetten.
0: Ja, en ik denk op een festival, ja, dan denk ik dat om een beetje muziek.
3: Ja, we hebben Sneurde Jongens, hebben twee bands. Vol gas en mooi voort. En een DJ. En een DJ die draait door de dijk wat onkoor. En uiteindelijk hebben we de snijs, hebben we nog een Heiligen wedstrijd maar wat muziek in het tent. Dus uiteindelijk een heel mooi programma.
0: Sneun en snijn, elke nieuw welkom in Weensum dus?
3: Ja, elke nieuw welkom. Hoe dat is gratis intreden. Dan kunnen de meesten van de band en ik mooi even van de sfeer prillen. Dus, en jongens hebben intreden in het tent.
0: Ja, en ik ken elke nieuw die plaats van een beetje vrienden, maar we krijgen wij ze.
3: Ja, dit is in Weensum. En dat is, we hebben wel mijn boden bij de dijk steden. De kist er eigenlijk net omheen.
0: En onze website?
3: Ja, we hebben op Facebook hebben wij Powerscore, maar ik het Spierballenfestival, kist het op Siki. En we, uiteindelijk, als het Google staat, dan komt Schotten dadelijk West Weizenmaas.
0: Nou, Spierballenfestival Weensum, dat moet een goede ziekopdracht opleveren, denk ik.
3: Ja.
0: En wij sturen hier eigenlijk nog even BMDL.
3: Ja, mooi. Ja, ik weet ervan. Hartstikke leuk.
0: Mooi. Dan kunnen we even wat mooie beelden, maaitje. Dat komt dan letterlijk wel weer op televisie. Dus dat is leuk.
3: Ja, dat te blijken. Ja. Dat wordt spektakel.
0: Ja, dat denk ik. Kijk wel. Pieter Karst Bouma, dank je wel. En een soort willen dit weekend.
3: Ja, graag hier.
0: Het goede doel is hier.

Het goede doel, ik dans, dus ik besta. Marcel, die hebt. Ja, wij steren sneurrek op het Spierballenfestival in Wezen. Nou, ja, ik denk dat dit dan er goed bij past. Trogzet is toer. Hoppa, daar komt weer een grote tegel.

Zo is het. Volgas, het Rogzet is Tour bij Omroep Friesland. Aasen, Nijolven, de jukebox. Ja, hast al de spierbal een beetje goed steen? Dan kist de vest even een leuke hit uitdrukken uit die jukebox. Jukebox, dat is het magische kaiwut. Als dat appst via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. Dan maestraas de Nijolven opdrukken. En dan ben ik benijd was er uithelst. Wat voor mooie muziek. Pronkjes. Rock. Soul, het zit er al hierin. Jukebox even, dan spreek ik die aas aan de Alvin. Want Alvin, Alan Clark, back in my world.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
4: Staal, zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.

0: Gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Even zingen, Aston Sly Fox, Let's Go All The Way en Blondie Maria bij Omroep Friesland. En ja, die jukebox, ja, die stiet hier op tijd te wachten. Ik zie je nog even een drukker. Bestel die drukker? We staan daarop drukken en misschien wel die favoriete plaatruit drukken. App jukebox via de app van Omroep Friesland. Het maakt via de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen. Ian Jochen Jochen, jukebox. Dan komt het clear zo.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit jou goed.
6: Nul de Voor. Mij Arjen Overman.

Sly Fox, Let's Go All The Way, Blondie Maria Assen. Druk op de jukebox, maar eerst nog even duiken, Tycho. My Roxy Music. Mooi dit. Avalon.

0: Het maakt voor mij nog horen toch is aan mooie liedjes dit. Roxy Music en Avalon. Jelle is het maar eens. Die stuurt al een toemkom heeg. Of eigenlijk, wat is het? Internationale oké-gebaar. Duikers in broekentek. Net maar de toem omheeg, maar het zou oké. En ja, Jaap Kikker zei het och, toch nog draait. Ja, die ging toevallig 4-4 Oerlien overregen. Nou ja, toevallig dat het toch voorbij komt. Nou, heel wat hoor.
1: Mijn drukst op mijn knopje en dan is het volgende nummer.
2: Node voor Jukebox.
0: Ja, er zit Fastic Roxy Music in zitten. Maar ja, of die er dan nog een keer uitkomt, dat is alweer in hand van Clara Mol van het JRVN. Hoi Clara.
3: Goeiedag.
0: Leuk dat ze erop drukken was op de jukebox, Joet.
3: Ja, ik heb het nog nooit gedaan.
0: Nou, dan wordt het tijd dat Joet dan toch barre zil. Mooi, dat zil ik heven. Ja. Maar ben ik wel benijd, ja, we hopen ze dan op. Wat is dan muziek?
3: De verbinding valt steeds weg.
0: Nou, dat mag we net houden. Ik zei, wij hopen ze op. Wat is mooie muziek? Voor
3: iets freestalig, dat zei ik net ook tegen die man die mij belde.
0: Ja, die man, Chris Toelwinder, ja.
3: Chris Toelwinder, ja. Oké, zal ik nooit meer vergeten.
0: Nee, dat is de producer van de Node voor. Ja, zeker, absoluut. Steun en toeverlaat.
3: Ja, en toen ik zei van De Karst, en Naaie Daai vind ik heel mooi. Gurme Douwstra vind ik heel mooi. Ik ben wel van freestalig.
0: Nou, zullen wij zien, Clara, of die nou Friese talige muziek er goed uitkomt.
3: Zit dat erin?
0: Nou, dat vers.
3: Maar dat weet je niet zeker.
0: Nee, ik weet het net. Het is een jukebox. En,
3: surprise, ja.
0: Wij weten net wat eruit komt. En dan mijn stoel. Uiteindelijk zeggen ze ja of nee. En dit is het eerste kwartje. Dat geven
3: we. Oké. Okay. Rio, Rio, Wend. Rio, Rio, Wend. My name
0: is Dan. I'm the Benjamin. Ja. I'm the Benjamin. Heel fleurig dit altijd. Maar ik jij al een nee? Kim BZN?
3: Nee, dat zegt niks.
0: Oh, Kim BZN aan de kant. Voor deze dan?
3: Dit
0: is voor mij is dit jeugdsentiment, ja, dit. Laila K, ja, Open Sesame. Dit ben hier een jochentegeert, vind je dat? Oei, oei, oei.
3: Oké. Okay. Nou, maar hoe vaak mag je dan iets kiezen dan?
0: Nou, nog 2 keer.
3: Oké. Okay.
0: Ik hou het door Laila Kegert aan de kant, hè?
3: Ja.
0: Nou, even zien. Dan is dit het derde kwartje. Het vierde, daar kist al niet meer om verorien. Maar nou kist nog ja of nee, zussen. Dit is de derde kaart.
4: In de leiden bij de zedings hier een huske. Op het heem, dat wordt het kol en blieren bij.
0: Nou, dit is wel heel oud, maar het is wel skitterend.
3: Ja, deze wordt het.
0: Ja, de Friese famkes. Nou, dat jest toch echt haast nooit meer op de radio.
3: Nee.
0: In de leiden bij de Sediek, maar dankzij jij, Clara, jij hebben dit nou. Want nou, haast is drukt. Dank u wel.
3: Ja, graag niet. Hoi, hoi.

dit vind ik dus zo mooi om de jukebox, hè. Dat de Friese famkes en hier nu de jukebox drukt worden. In de leidte bij de CD. Hier is het, dankzij Clara. En het is goed om te weten, Jelle. Jelle, kom rij die app nog even. Als er nog wat kwartjes nodig is voor de jukebox, kom Adel. Er lijkt toch een hele goene app er. Fjouwer kwartjes, dat is goed om te weten. Voor de oren keer in de jukebox. Avril Lavigne is het. Complicated, you know the four.

0: Adrie de Boer rond de mandje.
1: Drums, please. Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinners kiept.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Jouw vertolven is het. Hey, hier is het Fries Gedijs, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. De politie insneed zeker tjoegen van een mishandeling op 19-2 augustus op de Gossepjeln. Een fietser waar daarom 1 uur 's nachts mishandelen door een oreman. Politie is douane met onderzoek, had meerdere personen jet en flyers verspraat. Om nog meer duidelijkheid te krijgen, docht de politie nog een oproep om tjoegen of meestal met camerabeelden om haar te melden. En in de Jouwer en omkrieten komt zo'n Just Jong geen of has geen wetter uit de kraan. De steuring had nevens wetterleiding bedroof Vitens te krijgen met een leidingbrek. Vitens had monteurs op een paard stuurd, maar het kan wel ontzijs hoe jong worden voor de steuring verholpen is. Ont die tijd komt er dus geen of has geen of bruin wetter uit de kraan. In Waskemar werd je een nieuw squallenplein, ja, of eens een dwarfsplein, evenen. Het doel is dat net alleen de squalbeen, maar alle inwoners van het dorp tot gebroek vermijden. De orde van de squalbeen haar een grote stemhoorn bij het aankom van de plan, zei directeur Antonia Porte van basisschool De Paardwiezer.
17: Een nieuw squalplein bouwen, daar heeft een heel groot stukje financiering bij. Dat betekent een soort fondsen onverregen. Dit plein is mooi mogelijk, maakt er een heel soort verschillende uiteenlopende fondsen en subsidies. En ja, met name dat omvragen van de financiering en het bijhouden van de begroting, daar zit een heel soort werk in. Dus dat is wel heel bijzonder dat die ouders daar is, maar helpen, zijn maar dwaande wees binnen.
16: De KNRM-reddingsboot van Lauwerszege is juster in actie kwam voor een cruiser met technische problemen op de Lauwersmar. Een stik ketting wie in de schroeven van de boot bedarren en de opvarenden konden het er zelfs net uitkrijgen. De cruiser is naar de haven van Lauwerszege sleept, daar is het jacht uit het wetter takelen en repareert. Ja, waar? Het begint mijn waskoging. Kordegiel voor tongerbuien komt de nacht van 1 uur aan. Van de middag is een lokale tongerbui mogelijk. Het warmt op naar zo'n 22 graden. Door de vochtige lucht viel het brotse gewoon. Joen is het zo'n 21 graden. Tijdelijk kalm waar. Vannacht volg je pittige tongerbuien met windpoesters en lokaal een soort rein in een kwartskof kwartier.
0: Oké, dank u wel voor het bijpraten. Fijke Wouda, Assen. We zijn weer op de Vries en al. Ik bied Einha. Er is muziek van Tears for Fears en ik de Mavericks.

0: The Night Away komt er zo aan.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Nul de Voor.
13: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Arjen? Ja, goeie.
0: Ik bel je alle dagen samen, noem maar in Friesland.
1: Ja, ik heb het. Tje, je rest Omroep Friesland.
0: Ja. Nou, heel goed. Wat ga je bieden? Wat ga je bieden aan?
1: Kijk, je komt krek uit de seniorcafé waar je het hier in Veen.
0: Ja.
1: En ik ben al krek weer thuis, dus we gaan dadelijk met eten bezig.
0: Ja, en waar kwam je wij, zijn je?
1: Hier het seniorcafé, in de bibliotheek in Veen.
0: Oh, is dat alle weken is dat?
1: Ja, seniorcafé.
0: Oh, wat een goed
1: en
0: idee.
1: En dan gewoon met gezellig kletsen, wat praten.
0: Ja. Nou,
1: Inger in de maand heeft een thema mee uit de thema man. Dan komt er een spreker af waar je die wat vertelt of wat dan ook.
0: Ja, en wanneer is dat weer?
1: Dat is nu komende wijze weer.
0: Oh ja, en waar zit er op het programma?
1: Muzikant Jan de Vries treedt op.
0: Oh, wat leuk. Ja, nee, maar ik kan me niet denken dat je daar naar uit zult.
1: Nee, dat is wel die cel. Het is beeldse liederen, gitaarmuziek en verhalen.
0: Hou je daar wat mee met beelds?
1: Nou, nee, eigenlijk
0: net. Nee, maar het is wel mooi om te jeren. Een mooi taal, ik wil je.
1: Zeker, tuurlijk. Ja, zeker. Daarom.
0: En Jan de Vries, is ook een mooie muzikant qua muziek. Ja. Dus dat zit ook wel goed. Dus één keer in de week zit je dus in het seniorencafé. En wat wie de hitte hij doet?
1: Dat heb ik nog geen idee. Dat mag ik nog bedenken. Nee, geen idee.
0: Dan moet je ook komen, dan krijg wij toch, zijn je?
1: Ja, wel het seniorcafé, maar ik ben ook krijg thuis, dus ik mag nou eerst bedenken wat hier te zeggen.
0: Ja, nee, ik bedoel, op het seniorcafé, waar ga je door? Wat ga je al hierop praten?
1: Oh, niks. Dat ik gewoon kletsen, gezellig praten met z'n allen, koffie drinken.
0: Ja, en waar ga je het voor morgen hoe dan?
1: Ah, gewoon, ja, gezellig praten met z'n allen. Dat is, maar krijg ja, die in het eerder vertellen en oor het ook nog vertellen, dus dat is met elkaar.
0: Maar weet je jou net nog één onderwerp?
1: Nee.
0: Geert, hoe een rede auto of een telefoonboek, ik neem maar wat. Jo, weet het
1: niet. Nee, joh, hou op, nee. Dat komt zo vol aan de water. Nee, dat weet ik niet meer. Nee.
0: Oké.
1: Okay, nou. Ik kom zelf kletsen en meer hè.
0: Ja, nou, en hoe lang wordt het zo'n café dan? Zo'n setting?
1: Van 10 tot 12, zeg maar.
0: Ah ja, bakje koffie erbij.
1: Bakje, ja.
0: Ja, mooi. Nou, en dan Joert, even bekomen naar Wieke, naar Jan de Vries dus.
1: Ja, nou. Tot meteen wel.
0: Dan wens ik je allemaal een mooie dag.
1: Ja, dank je wel.
0: Joe.
1: En jij met succes met dit show.
0: Ja, dank je wel. Fijne dag, hè.
1: Oké.
2: Niet van een man, maar Henkie Pleister had een plakje op gezicht. En dat bleef altijd wat open. Derde waar hij gedoemd om zijn hele leven lang met een Pleister.

Maar goed, op een dag bleef de kruk van Henkie leeg. Hij was ziek en kon nog amper lopen. Dat de man in het café, ja, die waren het roerend eens. We moeten met z'n allen een cadeautje kopen. Dus dat was klaar, dat waar de deur het cadeautje worden gehaald. Maar wie kregen ze zo gek om dat te brengen? Ja, dat moest iets en dan maar worden. Want die wist

en besloten zij er nog maar één te kopen. Maar het eerste wat iets en zei, ja, wat zit er in dat cadeau? Maar de man zei, dat moest nou niet weten. Want zie je het zit zo, dat wist zijn beste maat. Dus het moet ook voor die een verrassing wezen. Dat iets en zeer vereerd stak die al met het cadeau. Want wie aanzas, hij moest dat ook brengen. Hij belde aan de deur, ging open, wat moest ou? Nou kom erin, ga dan maar zitten, moest ou misschien wat drinken. Maar Henkie blijft verrast, keurde het papier van het cadeau. Maar doe begon niet voor het rood aan te lopen. Een assortiedoos met pleisters, zo krijst het in de hasses.

en besloten zij er nog maar één te kopen. Dat er stond iets weer op een stoep tussen de pleisters in het tuin. Die rotzakken hadden hem te pakken. Maar hij zou zijn moer eens leren, ja, daar ging ze van op aan. Met die looi heb ik niks meer te maken. Dus op hoge poorten toog hij weer om naar Guttegevee. Zijn bakkenbeerden trilden van een spanning. Zo ga je vanzelfs met je maten niet om, zo verliest een schip zijn bemanning. Dat is stond iets weer in de kroeg met een grote blauwe pit en de man.

En daar zat iets een heel alleenig aan een tafeltje achterin. Een witsie met zijn leed te kniezen. Maar na een uurtje mokken trok de jicht al uit het benen met zijn hand.

0: niet wees, dan zat het bier nog in het kraan. En had ik nou niet zo'n mooie versie gehad.
1: Daar is het, Jan de Vries en de man van Café. Het is Hastel voor een Litwel Feest. Even voor Rietje naar Nel in Friesland. Jacob Stelwagen, wat Hastel in het programma sa?
2: De droogte van deze week had ze spoor neilitten. Bjem, dit betiet haar bladen los, de giele plak in het geest. Het is een beeld dat we heel het vaak in zullen. Of we er niet ontdoggen. En de gemeente Leuze is daar nu al mee dwanden. En de gemeente Zuidwest-Friesland die het al hier een proef met kabelgoten om vat te komen dat meestal mij een elektrische auto, maar geen oplaadpunt, losse snoeren over de stoepen lezen. Kan heel gevaarlijk wijzen. Er is het waar met Jitske en de eerste muziek is aan van Nick Kershaw.
1: Ah, nou, ik houd hem aan. Hoe ik bruut nou, in Nel in Friesland, 20 augustus. En Willem had ze wel voen. De jitjes. En wat zit er dan? Dat Chip Douglas van de Turtles, 84 jaar, Jude's. Malcolm Alert, dat is de drummer van Show Waddy Waddy. 81. John Turnbull is de gitarist van Iron Jury in the Blackheads. 76. Laura Fietsi, die kiffer van Centerfold. 70. Jan Philipsen, hardbassist van Rowan Hairs, is 63. Peter Beense Eck. En E-Type, Ogenia van Kampioenen. Dat is een hit in 2000, weet ik nog wel. 60. Tony Kanaal van No Doubt is 56. Jamie Pop van The Bloodhound Gang is 54. En Mario van Let Me Love You. Wie een hit in 2005. 40 jaar nou hits in, hoe maar een hit. Oh, is goed als de wijsheid, Willem. En Raoul de Graaf van de Bankzitters, Wurt Joet 42. Maar wat zullen we nog meer op de jitjeslist van Willem Steen? Neil Murray, gitarist onder andere van Whitesnake. 66 jaar. Nou, laten we die nou eens even doen aan ontolven. Dan zeg ik, lekker rieten. Graag om manje. Monier. Is weer bronzen weer. En de apenkooi. Lekker rieten. Hoi hoi.

0: Tour op Friesland.
1: Twaar Njord op punt Twaar FM.
0: Alles wat er speelt.
2: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toe in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier?
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard

0: Het Koninklijk Huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De droogte van deze week had zijn sporen nijlitten. Bjem dit betiert haar blijden loslitten. Gele plakken in het gas. Het is een beeld dat heel het vaak essentieel als we er neer aan doggen. En de gemeente Ljouwt, die is er al met wanden. Dus het waar met Jitske en de eerste muziek. Die is uit van Nick Kershaw.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsen.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
5: Want in mei oktober bloeit Pluktuin van. Kom naar Twiesler Heide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorbloemen. Zoek voor meer info op pluktuindewaren.nl.
6: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de bijen is er genoegd van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Noe in Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: Het laatste nieuws uit Friesland. Rest hier.
1: De actuele sport.
0: Het waar in Friesland.
1: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: Uw radiostation.
0: Voor alles.
1: Alles.
0: Wat er speelt.

0: Nick Kershaw, wie dat mij The Riddle.
1: Van Tolven, hoort hier in oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met editie van Toons die 27 augustus. De droogte van deze week had zijn sporen neerlitten. Bjem dit betiert haar bladen loslitten. Giele plak in het gas. En Ljouwert beschikt het Green Tartarien op zulke situaties in de toekomst. En de gemeente Zuidwest-Friesland heeft al een hier een proef met kabelgoten om vast te komen dat mensen mijn elektrische auto maar geen oplaadpunt losse snoeren over de stoepenlijnen. Nou eerst, het waarbedocht is kwad. Tjitske Wiepenga, een goeie meetje.
2: Een goeie meetje. Nou, de zin is kind nou aardig door de hege wolken heen. En je biedt het nou opwarmen naar een gratis 22. De wien is nog eerstelijk en wordt letter op de dij meer westelijk. En zakert in trogsneed aan. Van de midden in juni dan is het op de meeste plakken droeg. Maar vannacht dan komen zwieren tongenbuien en kinderen soort wetter in kwartetier het vallen. Morgen is er eerst droeg, mei zinnen. Matig ontvrij krachtig zuidwesten wien. En maximaal 21 graden. Maar in de midden volg je op een nijtong. Mogelijk maar hagel en zwieren wie zitten.
1: Ond in oren.
3: Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De droogte van deze week had zijn sporen neerlitten. Bjem, dit betiert haar bladen loslitten, giele plakken in het gas. Het is een beeld dat we altijd vaker zien zullen, als we er niet ontdoggen. In de toekomst komen er nog maar meer warme en droge periodes. De gemeente Ljouwert beschikt het green in de stad dat op dat terrein en auto passen. Verslaggever Amber Otterkie praat met Nico Kelderhuis. Hij is beheerder green bij de gemeente.
5: We staan hier in het midden van de stad Ljouwert, tussen het green, want er is hier een soort lietspaakje online. Werd ik op een soort plakken zug dat er best wel volle letjes van de beermal binnen en dat het wat door is. Is dat net hier zo? Waarom is dat zo?
6: Ja, we staan hier eigenlijk op een hele grote Rijntonne. Er zit een parkje over Twaidlin online en hieronder zit eigenlijk een waterreservoir waar ongeveer 130 tot 180.000 liter Rijnwetter kan weer opslaan. Dus van alle kalken hieromheen, of het Rijn, gaat het ook weer onder deze Bjemmerweide eigenlijk en wordt het opslaan voor droegere perioden. Dus toen het nou daar al een week niet zat droeg weer, ja, kon die Bjem nog steeds drinken uit het Rijnwetter wat jij er wie valt naar het dier.
5: En Jim had dat dier als starreding eigenlijk op de takkomst. Is dit het jinnigste plak waar dit zo is?
6: Nee, we gaan eigenlijk in de hele gemeente Ljouwert vergreenen. Want was just, het klimaat gaat eigenlijk in best tempo veroorlijk. En vooral in bebouwd gebied, hè, dus net als in Ljouwert, maar ik in Steens en Grauw bijvoorbeeld. Just, ja, terug de bebouwing en de schinnige omjouwing. Just dat het steeds extremer wordt in steden. Dus we moeten eigenlijk bjemsoorten en green uitzieken die goed zijn die veroorende omstandigheden kennen. Dus het is soms wel eens wat te droeg, maar het is soms ik wel eens wat te wiert. Ja, en wat we dan doen, we zuchten gewoon naar bjemsoorten die echt de schin kennen. En die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie niet droogte en wiert erom omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisten we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplanting eronder. Dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, meidje. Maar dat slag er net overal vanwege de rond.
5: Ja, maar binnen dan ik bepaalde soorten die wij kennen uit de stad, die in kwatten het verrooiende klimaat en meer droogte nooit meer weer omkomen?
6: Ja, een beukenbeer bijvoorbeeld, een reerde beuken bijvoorbeeld, ja, die ben echt heel erg stressgevoelig. En zoals je dat de beuken de komende jaren echt wel geen ouw nemen, want die horen net zo van die verorde omstandigheden. Dus dat is echt wel een heel bekend voorbeeld in Friesland. Ik.
5: We staan hier nu bij het wetter. Hier achter jou een hele rieg om bjemmen die het net zo goed ontap binnen. Wat is hier gebeurd?
6: Ja, deze bjem die ben ongeveer van jochtje 80 en die steen, ja, de groeiplak is eigenlijk op. Dus die is te liet worden. Ze hebben last van wat zuurstoftekort en vertichting. Dus ja, deze bjem is eigenlijk die aan het oudstjeren ben op het moment.
5: En hoeveel plakken in de stad dit soort bjemmen steen?
6: Eigenlijk hebben we ongeveer, nou, ik denk 5300 bjem zo'n beetje die ja, slecht tot zeer slecht binnen. Dus die groeien net zo goed en daar geven we wat aan doen om te zorgen voor nieuwe bjem en goede groeiplakken.
5: We zijn nu een stukje verderop bij de Widdemediek. Hier achter een hele grote beer, maar hij is echt wel heug, grut, soort bladen erom. Wat is dit voor beer?
6: Dit is een plataan. Deze plataan die stiet hier af van ongeveer een jochtje 100. En dit is eigenlijk hoe de beer met lauw sugar. Dus hoe grutter, hoe gezonder de beer, hoe meer hij doet voor afkoeling, fijn stof uit de lucht helden en gezondheid en biodiversiteit.
5: Nou zit er omheen een perkje en dat zit er een stukje minder uit.
6: Ja, dus juist hier een perkje. Deze beam die had het in 2018 is ik heel erg droeg geweest. Het had heel erg moeilijk gehad. En in die tijd, wie er ook een bestrating dat onder de stam eigenlijk aan tafel van de beam. Ja, wat we toen doen hebben is die bestrating vertellen. We hebben maar een soort speciale lans. Dan hebben we wat voeding in de groen gebracht. En we hebben die bestrating vertellen en beplanting ombracht. Om te zorgen dat ja, eigenlijk een beetje de natuurlijke ja, circle of life, om het zo maar eens te zetten, couverse. En dat ze ja, organische stof in de groen kregen en dat soort dingen. En ja, de BM is er hartstikke van opknap. Maar de Sjusten maar die droeg inderdaad dat het plantvakje wel verdord is. Maar wij verwachten dat dat nou oor wel weer goed weer omkomt. Dus dek en deze was Jen.
5: Nou is dit dus een heel mooi voorbeeld van hoe het wolk in. Zullen jullie hem dit op meer plakken ik dat passen, zo'n perkje eromheen bouwen?
6: Ja, just, wij hebben wel in beeld. Hè, wij zeggen elke BM in de hele gemeente minstens één keer per traaien hier. Dus wij weten welke BM een beetje achtergroeien qua groei. Wij weten ook welke BM eigenlijk een beetje in ja, zinloze verhudding nemen we dat dan steen. Dus ja, wij kennen die BM zeg maar, een beetje oppimpen door die verhudding voor te helpen en green er onderhand te brengen. En misschien nog wat orenmaatregels. Ja, dan komt die BM volle beter weer vooruit.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouwer Amber Otter.
1: Noi Friesland, Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda, goeie met je.
3: Ja, goeie met je.
0: Wat kan zin in de media?
3: Nou, het Pieter Seeman Lyceum in Zierikzee die beziekt het spijblien te gaan door de onwijzigers van leerlingen te belenen. Dus gewoon gedrag wordt beleend. Ze hebben voor alles uit de kast. Tractages, snipperdagen en zelfs een kans op een dij naar het pretpark. Ja, gewoon dus als het naar school is. Hè? Wat,
0: ja,
3: wat goed gewoon, voor die is, voor die ontwikkeling.
0: Als gewoon de regels volgt, dan wordt beleend.
3: Dan wordt beleend. Dus, maar ja, ze zorgen daar dus dat het versom taneemt. Het past bij een landelijke trend. Soms gaan ouders gulzig met onderwijstijd om, zei de directeur. En ja, wanneer een leerling bij Galiets 12 lesuren op een dij heeft, dan wordt die nog wel eens oorslijn. Maar ja, diezelfde directeur die waarschuwt ik. Als je eenmaal begint met gemakkelijk zijn, dan gaat het steeds verder. Leerlingen die 95% van de tijd onwijzig binnen, die krijgen wat lekkers. En ik maak de opmerking dat het fantastisch is dat ze er zo vaak binnen.
0: Nou mooi.
3: Jacob, ik vind het fantastisch dat ze er ik bij best.
0: Ja, ja. Dat is een tote best.
3: Ja, daarom.
0: Nou, ik ga dadelijk snoeken.
3: Ja, ja, nou, doof. Nou ja, trouwens, als het worstpijbelst, dan was het nog heel die wol bestraft, hè? Dit we dat even
0: okay.
3: Helder, hè? Maar goed. Maar ja. Dus kerst ik snipperdagen winnen. Die kerst dan inzetten om onder squaltiet een pretpark te bezieken. Want er is ik een verlating dat ze naar een pretpark kerst. Nou. Dan ga ik even naar Spanje. Want een crimineel die toch jouw keer mijn succes uit een veensnis wist te ontsnappen, is in Spanje Tjen de Lamperoen. Hij heeft vervalse identiteitspapieren bij hem. Maar de politie die herkende hem om zijn opvallende tatoeages en een litteken op zijn wang. Ja, de man is in Albanië binnen. En hij is bekend komen te staan als meesterontsnapper. Hij wist hem vierde keer uit verskate Europese veensnissen te bevrijden.
0: Dat is knap.
3: Dat is heel knap. 3 keer in Italië, 1 keer in België. Ja, en even zien, hij had een paar keer had hij lekkens broekt om, ja, dat is een beetje de klassieke manier om te ontsnappen. Maar hij had ik een keer een menselijke piramide, die wie farmen terug oren detineren, kon hij over de boetenmoorden klimmen.
0: Creatieve man.
3: Het is een hele creatieve man. Het dan wel een sprong van 6 meter hecht te maken. En ja, dus die een vlechtauto stier kleden. En toen wist hij dus weer te ontkomen. En ja, de vierde keer, eind 2024, wie dat, toen hier er een file als zeggen, lekkens en bezemstallen hier die om fut te komen. Dus hij is wel creatief inderdaad. Nou, hij zit nu in een hele sfeerveilige feestnis. Dus lid we hoopje. Nou ja, de meiwerkers die binnen waskogen voor zijn profiel. inspecteur van de politie het dat zijn. Dus nou, lid we hoopje dat hij nou ver zit bloot. Nou, hier net van ik bedoel, hier komt er horen moord op zijn gewissen. Dus deze man had wel van stritten helen worden.
0: Ja.
3: Ja, wat ik van stritten hel is, er is een Amerikaan die mij een guillotine in de laadbak van zijn pick-up truck tegen het Amerikaanse Hege Gerjochshof schoen weer. Hij hier heb parkeerd naast dat gebouw in een steegje. Dus die ik nog illegaal parkeerd. En ja, de politie's gingen erop al. En die zeggen, hier is een guillotine in de laadbak steen. Nou, de man die zei van, ja, ik ben net van doel om meestal echt wat om te dwaan. Maar ik ben wel heel bot tjen. De Democraten en de Republikeinen, hoe die nou regeren. En ik heb er een hekel om president Donald Trump.
0: En, dus, en dat meldt je mij in guillotine?
3: Dat meldt je, ja, een symbool van afkeuring is dat, Jacob.
0: Oh.
3: Ja, dus.
0: Ik vind het vrij dreigend ook om,
3: ja, het komt net helemaal lekker, hè. Nou, dan is de gemeente Veren, die zullen ze even kritisch zien uit aantal ontheffingen voor voertuigen die op het strand meien. Ze hebben 30 kilometer om strand en ze hebben 150 vergunningen uitsteend. Deze wethouder, ik wil een beetje van schrokken. Van, hé, dat ben wel een heel soort. En ja, er gebeurt ik wel eens ongelokken. Meestal die liggen lekker op strand. ja, dan komt er niet een trekker omrijden of zo. En dus hij dat is even goed onderzocht. En ja, die wethouder die zei ik heb best bewondering voor de ondernemers. Maar sommige supermarkten bezorgen nu bijvoorbeeld op het strand. Nou, je kunt je afvragen of dat wenselijk is.
7: Nou ja, ja. Het antwoord zit eigenlijk al in de vraag.
3: In de vraag. Dus dat is even kritisch naar Shin. Een van die mensen die daar dus mijn trekker ontwerp is. Want ze mag ik die strandhuisjes opbouwen en weer afbrekken. En nou, al, dan ben je van die sleephuisjes. Daar heeft een bagage changed en alles. Nou, een van die mensen die dus wel gauw is met zijn trekker op het strand riet. Die had ik wel een tip. Blijf uit de buurt en kijk naar de sporen van de trekker. Ga daar niet in liggen met een handdoekje bijvoorbeeld.
7: Nee.
3: Zoek net wel.
7: Nee. Nou. Dus het is een vrij logisch, maar toch wel weer een volle tip, denk ik.
3: Dacht ik.
7: Oké. Fijke Wouda, dank u wel.
3: Gradien.
7: Het is nou Santjen minuten oor 12. De gemeente Zuidwest-Friesland die in het ordineert een proef met kabelgoten. Om vart te komen dat meestal mijn elektrische auto maar geen oplaadpunten losse snoeren oor de stoepen lezen. Weer het Nijne muziek van Juanes.
8: Omroep Friesland.
9: De hast van die radiostuurders.
10: Och, herkes, och, misschien.
9: Die zeggen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
10: Dat is al die commerciële ingesteld.
11: Die zeggen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
10: Ja, dingen. En dat wordt druk.
11: Maar dat was meer.
12: Zonder meer?
11: Dat was wat oors.
12: Je bent een beetje op een uitgebloven van alle meidjes, of net?
9: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
10: Ach, te mooi, man.
9: De beste muziek.
11: Ik weet ervan.
10: Maar ik het lijst
12: en
10: lijst.
12: Dus je bruikt en bied goede informatie.
11: Omroep Friesland.

0: difunto.
1: Juanes en La Camisa Negra. In heel iets meer gemeenten is het een probleem dat mensen wel een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op Big League zijn eigen oprit of een officieel oplaadpunt. En daardoor komt het heel iets vaker voor dat kabels los over de stoepen lezen. Om derde einde om te meiden, die de gemeente Zuidwest-Friesland het oorlog hier een proef met kabelgoten. Dat binnen stoeptegels dat een uitspanning in maken is, dat die oplaadkabel dan indrukt werken en zodat er in de stoepen leidt in steen van de roerhinnen. Wethouder Henk de Boer van Zuidwest-Friesland.
2: Sjurs, dat hield dit meer meisken een elektrische auto krijgen. En dan hebben we de mogelijkheid om een, om laadstations te plaatsen. Maar een heel soort meisken herzelfs ik, verlet van een laadstation thuis. Ja, en dan komt er een kabel bij. En dan hebben ze net altijd parkeerplak bij het huis. Dus we komen een heel soort situaties in dat men voor huis parkeert, naast huis parkeert. En dat er dan, dan moet de kabel ergens liggen. En dan willen we graag een veilige oplossing van bieden als gemeente.
3: Want waarom is dat onveilig? Kabels over de stoep?
2: Ja, kabels over de stoep heen. Ze liggen nooit mooi plat over de stoep. Ze liggen altijd maar wat krullen. Ja, en meestal kennen hoe strukkelen. En dat is voor iedereen vervelend.
3: Gebeurt dat eigenlijk wel?
2: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen, maar het zal zonder twijfel gebeuren.
3: Nou, en daarom hebben we dus deze proef die in. Wat had de proef krijgt die?
2: Nou, de proef is dat wij we zijn begonnen met 5, maar uiteindelijk binnen een stuk als 8 plakken west. We hebben dus kabelgoten deadline hè. En op fysiek van een 8-tal inwoners. En we hebben schoen hè, waar rinnen zij zijn aan. Mooi het laden van hun auto en kleren. Daar willen we ervaring mee opdwaan. Ik mooi het gemak, vooral ik mooi, als er toen struikelgevaar heeft, hoe speelt dat dan? En kleren, dat is een ier, dat rent ongeveer, dat heeft ongeveer een ier roen. En nou kunnen we sissen van dat we eigenlijk je mooi een veilige oplossing hebben, waarbij we tanken we. Een heel soort mensen helpen en ik werd een extra stukje veiligheid verzwaren op streten.
3: Dus de resultaten zien er goed uit?
2: Ja, de resultaten zien er goed uit. We hebben eigenlijk geen opmerkings. Er was volgens mij één van de 8 die een lits bezwier hier, maar het hier meer te krijgen, maar dat er wel eens een oorzien auto op het plakstier, waar zij dan graag laden wonen. He, want dat is natuurlijk wel het punt. Door kerst net claimen dat het plak voor die huis, dat voor die auto bestemd is. Dus ja, daar ken ik wel eens een orenauto steen. Maar dat weer en ik het enige wat wij vanuit de proef die wij dienen hebben, waarom kregen hè?
3: Ja, want als je Dirk zorgen om je stip het ambitie, ben je net bang dat mensen nou massaal hun plakje claimen?
2: Dat zou dan misschien ook al gebeuren. Meesken die hebben nog natuurlijk ook al een plak waar ze vaak hun auto deel zetten. Ja, ik denk ik dat. Daar moet je dan ik op praten. Moet je eventjes met elkaar in contact wezen. En ja, het kan gewoon gebeuren dat er hun auto deel zetten. Ja, dat is dan spietig. Dan kan je hem even net opladen. Je hoeft overigens een auto ik net altijd te laden natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat een auto opladen moest, was natuurlijk graag dat plak vrij hebben. Maar hij hoeft in principe net elke dag onder de stroom te staan.
3: En hoe gaat het nog verder? Als mensen zeggen van nou, ik zus een tegelgoot wil zitten, kunnen ze dan iets aan?
2: Nou ja, ze kennen hun opjaan op de website bij de gemeente. En met ze even oorjaan, werd ze ween je. Er zitten wel kosten in oor. Het is denk ik wel belangrijk om dat ik eventjes te benemen. Wij lezen die kabelgoot tegels del voor €50 per tegel. Dus we moeten even op een stoepje zien hoeveel tegels dat binnen. En dan eenmalig komt er nog €25 bij. En die tegels die lezen wij als gemeente del. Die bloeien ik eigenaar van de tegels. Dus die ben net van de inwenders. Maar clear, omdat we daar dan verantwoordelijk voor binnen, zorgen we er ook voor dat ze daar op een goede manier lezen bloeien. Ik naar de toekomst sta. He, maar de inwender maakt hem zelfs scan horen. He, want dan ken ik wel wat zomaar in die tussen die rammen kinderen komen. Ja, dan maakt de inwender zelfs verzwaren. Maar clear, dat komt vast goed.
4: Oort in oren. Nooit Friesland.

0: The Beatles en Eleanor Rigby. Het is haast Jalwien, dadelijk het regionale nijs in het kwad met Erik Erma hier in Noord-Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar waar dan
1: ook. Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is nou Jalwin. Het regionale nieuws van dit moment bij Erik en Emma. Een goeie meetje.
9: Ja, goeie meetje. De politie in Snit ziet het zorgen van een mishandeling op stadion 12 augustus op de Gossepjaal in de stad. De fietser werd daarom hier nog een nachts mishandeld door een horeman. De politie is dwaande maar onderziek. Het meerdere personen jet en flyers verspraat om nog meer duidelijkheid te krijgen over die mishandeling. Doch de politie nou een oproep om zorgen of meestal maar camerabeelden om haar te melden. In de jouwer en omkrieten komt Juste Jong geen of haast geen wetter uit de kraan. De steuring heeft neffens wetleringbedrijf Vietens te krijgen, maar een leringbrek. Vietens heeft monteurs op een paard stuurt, maar het kan wel ontjoen saais hoe het wordt voor dat de steuring verholpen is. On die tijd komt er dus geen of haast geen of zelfs bruinwetter uit de kraan. Op een jouwer en in de omjouwing daarvan. De gemeente Ljouwert is er ook dwanen, maar het onpassen van het green in de stad. In de toekomst krijgen we namelijk hield iets vaker warme en droge periodes. De gemeente wil voorkomen dat Bjem te betiet haar bladen verliezen en alle greene perkjes verorie in brune perkjes.
10: We moeten eigenlijk Bjemsoorten en green uitzieken die goed zijn die verorende omstandigheden kennen. Dus het is soms wel eens wat te droeg, maar het is soms ook wel eens wat te wit. Ja, wat we dan doen, we zoeken gewoon de Bjemsoorten die echt de zin kennen en die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie niet droogte en witere omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisten we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen eronder. Dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, meidje. Maar dat slag er net overal vanwege de rond.
9: Ja, dat zijn krijg je in heel veel meer gemeenten. Is het een probleem dat mensen willen een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op bijvoorbeeld de eigen oprit of een officieel oplaadpunt? Daardoor komt het heel iets vaker voor dat kabels los oer de stoepen lezen van het hoes naar de auto. En om daar een einde te maken, die de gemeente Zuidwest-Friesland het oude hier een proef met kabelgoten. Daardoor wethouder Henk de Boer.
11: Ja, kabels oer de stoep heen. Ze lezen nooit mooi plat oer de stoep. Ze lezen altijd maar wat krullen. Ja, en meestal kennen hoe strukkelen. En dat is voor iedereen vervelend.
12: Gebeurt dat eigenlijk wel?
11: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen. Maar het zal zonder twijfel gebeuren.
9: Zij wethouder Henk de Boer dus van de gemeente Zuidwest-Friesland. En Otsafi Jacob het kwarte regionale nijs.
8: Oké, okay, Erik Herma, dank wel daarvoor. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Hier op de radio dadelijk het waar met Jitske Oude Minuut.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
16: Personeel tekort? Zit net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Noe Friesland.
17: Jacob Stelwagen.

0: De beelden van de natuurramp in Nepal gaan de wereld door. Enorme modderstream vernietigen alles en els neer. We bellen je eerst bij Sonja Rusticus. Ze komt verjaard en wennet in Nepal. Hoe is dat waar bedocht? Tjitske Huberga, een goeiemiddje.
1: Goeiemiddje.
0: Ja, we hebben al je meesten al cordial en soks wat, maar het noodhuis is nog hartstikke vreunlijk.
1: Ja, het is zeker nog vreunlijk en het warmt ik lekker op. De temperaturen op dit stuit, Vlieland 21,3, Kwaim het haast 23 graden. En de waarnemster zei ik, het is nou nog net broeierig. Nee, dat klopt, want het warmtefront moet nog oer uus heen komen. Nou, dat ieder haast kan ik vertellen. Nou, dan wordt 22,8, Isbrecht om dan 22,4. Laaksum zit al op 23,2 en in Siegerswater is ik dik 22 graden. Nou ja, wat ik zie is dat warmtefront, dat is dus nou onderwijs en dat kennen we zien op de radar toch een paar lietse buikers boppen de IJsselmaar nou. En ik verwacht ze dat die het westelijke pad van de provincie nog wel aandagen. Dus daar zou de komende oeren even een dripke Rijnwetter vallen kennen. Dat zou ik nog wel wat verder uitgroeien kennen, daar een bui. Een klap tonger is erbij trouwens. Ik nog net heel veel uitsletten. Maar verder op de meeste plekken verwacht ik dat het van een beetje droeg bloed. En mij helpt van die zinnen en die vochtige lucht die dus achter die buikers aankomt. Ja, dan warmt het broeierig warm op. En verwacht ik een maximum temperatuur van 28 graden nog van de midden. Dus het warmt nog wel wat meer op. Nou, de wind komt ik nog heel tijd uit het eerste. Maar die wordt al wat meer zuid-eerstelijk, zeg ik in het zuiden van het land. Maar die komt uiteindelijk aan het einde van de midden uit in het zuidwesten en het westen. Dus er komt nog wel een windsprongje. Nou, en verder van de midden ik nog aardig de zinnen erbij. Jong hebben nog kalm waar, maar ik zie het wel, het is een beetje stilte voor de storm, want jong hebben we nog een gratis 24 en is het ik nog vrij warm, brotsig ik, maar in de jong tiert of letter in de jong en dan heb ik eigenlijk sinds het begin van de nacht verwacht ik vanuit het zuiden wij dus die eerste tongerbuien en die ontsteen ik buizien omkrieten, maar die kom ik vanuit het zuiden wij opzetten, dus het is echt nou, van nou verwacht ik roen oerst zien, toch wel al de radar wat in de gaten houden had je dan nog op een paard binnen, dus ja, het zo wat jij er komen kennen, maar het ken ik letter komen. Want ze ontsteen, maar ze kom ik mijn biolintje vanuit het zuiden wij opzetten.
0: Ja, en is dat morgen stilte na de storm of geven we nog even terug?
1: Tijdelijk even. Ja, morgen hier, dan hebben we nog even stilte na de storm. Het is wel zo dat er dan al wel een matig, want vrij krachtige zuidwestelijke wind stiert. Dan hebben we eigenlijk even op de meeste plakken dat het droeg is, maar wat zinneskien waar. En de temperatuur die dan alweer oprint, nog krijgt onder de 20 graden. Maar het tweede part van de dijk, dan zullen we toch vanuit het westen en zuidwesten toch weer naar je buien opkomen en die ken ik weer ontsteen, maar die ken ik mijn lintje mij naar het noorden ta en ik daar hield dan weer koorde giel voor tonger, hagel en ik dan zwieren wienpoesters en de temperatuur maximaal zo'n 21, misschien nog 22 graden.
0: En dan het weekend en eventueel de dijen erbij. Je had het een mooie wat del?
1: Nee, absoluut net. Nee. Het is zo dat eigenlijk van nou morgen joen en morgen de nacht, dat we dan eigenlijk wel stellen kennen dat er een behoorlijke westelijke streming op gang komt. En dat wil zeggen dat we dan alle dagen wel een steuring voorbij loekt of een lege drukke biert dat krijgt even wat westelijk bij ons del loekt. Betekent dus dat we verskate steuringen krijgen, buien, maar tussen toch, ik wil droeger rietjes, maar wat zin is misschien waar. Maar de wien ken ik eens even behoorlijk onhellig. Wien krijgt size en zo. Verwacht ik ook wel een peker in het weekend in het westelijk kustgebied. Nou, de maximum temperatuur erbij, 21, misschien nog 22 graden op snijn. Maar op meien, dan kennen we ook wel wat tonger verwacht je bij de buien. En dan ik zo'n 20 of 21 graden. Dan ik een stevige wien uit het zuidwesten. Wij dus, ja, het waarbeeld verroert toch wel echt. Er komen behoorlijk wat millimeters bij. Omdat ik wil zeggen, het giet hier om buien. Dus het kan me zo wijzen dat er een heel groot verschil in millimeters is, want de siliconen plakken wijzen, we hebben misschien maar één of twee buikers hoe de hinder loeken. Wielst het 10 kilometer verderop misschien wel, wel 40 millimeter valt.
0: Ja, nou, stabiel, onstabiel zal ik maar zeggen. Ja, maar dat, even zoeken naar hoe de simmer voor doen is. Dat is vrij stabiel, droog, warm.
1: Ja.
0: Ik liet vanmorgen al verhalen over een recordwarme simmer.
1: Ja.
0: Maar dat is landelijk. Hoe zit het in Friesland?
1: Nou, in Friesland is het eigenlijk, ik zou de trogsneetemperatuur die stier op zandjen komen jochen graden voor de simmerieten. En dat record, dat is ik al vrij oud. Komt uit 2003. Maar intussen ken ik zeggen dat we op 18,2 zitten. Dus dat record dus verbrutsen is. En dat de trogsneetemperatuur eer nog net zo heeg west het als dat het deze simmer west het. En Het maximum temperatuur Big Leash, of de trogsneed maximum temperatuur, het ik jij er net zo heeg geweest. Dat zie ik op haast 23 graden. Dus het is ik voor Frieske begrippen wel een record. Hege simmen, warme simmen moet ik zeggen. Maar qua tropische dagen en simmerske dagen valt de buis wel wat daar.
0: Ja, want onderlijk wordt het spul nog 26, maar dat is zo weinig heli.
1: Nee, wij komen op vleenbasis Ljouwt, moet ik wel even bij zeggen. Nou, op 8 tropische dagen. Maar dat zal lokaal in het Zuid-Eersten wel wat meer wijzen, verwacht ik.
0: Dank je wel. En voor nou een offerlijke midi.
1: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

0: Muziek van het beeld van de Feetwarmers, dat wie rode star. Het is 16 minuten. Vrienden, we binden rond hier in orde, mij nou in Friesland. De beelden van de natuurramp in Nepal gaan de vrouw toe. Enorme modderstream vernietigen alles in Elsenier. Het dierenhof stierde de wedstrijd op 223 en er werden 2 Nederlanders vermist. Sonja Rusticus komt van Ljouwert en Dennet in Nepal. Ze werd in het rampgebied. Het leidt op meer dan 100 kilometer. Ik ga haar nou onder telefoon. Sonja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hoe kwam het nijs van deze ramp bij jij?
1: Ja, nou, ten eerste, hè, ik woon 730 kilometer van dit rampgebied vandaan, in het verre westen van Nepal. En ik was aan het werk eigenlijk en ik hoorde iets over een overstroming. En daar schrik ik dan niet meteen van, want dit is het seizoen in Nepal dat er veel regen valt en rivieren overstromen. En dat er ja, wel eens vaker mensen helaas vermist raken. Hè, door rivieroverstromingen. Dus ik besteedde er eerst niet zoveel aandacht aan. Ja, en toen kwam het natuurlijk toch via de social media en de mensen tot mij. Ja, en toen schrok ik natuurlijk enorm.
0: Ja, want toen begon Freun uit Nederland te appen, gaat alles wel goed. En ja, toen kreeg je toch gek wel in de gaten, hier is wat meer aan de hand.
1: Klopt, toen realiseerde ik mij van laat ik even het nieuws van Nepal tot mij nemen. En ja, dan denk je eerst nog van, nou goed, dat zal toch nog wel meevallen. Maar ja, gedurende de middag vorderde en het nieuws kwam binnen. Ja, toen realiseerden wij dat dit echt een hele grote ramp is.
0: Ja, er binnen vaker gebeurt een ramp in Nepal. Ken je eens dat de mensen er wel een beetje onwend binnen?
1: Nou, dit wendt natuurlijk nooit. En zeker niet een ramp van zo'n omvang. We hebben natuurlijk in 2015 de grote aardbeving gehad in Nepal. Maar ook vorig jaar, of eigenlijk elk jaar in de zomer, rond augustus, september, vinden er misschien wat kleine rampen plaats. Hè, waar mensen overlijden door aardverschuivingen of rivieroverstromingen. Maar dit is wel een van de heftigste.
0: Ja, want het is
1: leuk. Ja, dat wel, je Nepal wel hebt gezien. Ja,
0: ja, het is leuk. Augustus, september, wol. De periode waarin Elsien de vingers kruist. In de hoop dat alles goed gaat.
1: Ja, zeker. Hè? De regentijd begint hier vaak rond begin juli. Dus zo rond augustus, als het dan nog steeds regen valt, dan wordt die aarde steeds zachter. Waardoor er steeds meer kans is op aardverschuivingen. Nu is dit natuurlijk niet een. Dit is gewoon een uitbarsting. Ja, hoe zeg je dat? Een gletsjer die tot uitbarsting is gekomen. IJs dat is gaan smelten. En een enorme tsunami, zeg maar, van water die de rivier inkwam. Ja, dat is gewoon. Dat zou ik zeggen. Ja, onbeschrijfelijk wat daar nu is gebeurd.
0: Ja, er werden ze vier van al. Maar wat krijg je er dan uiteindelijk van mij? Hoe kan je het goed volgen?
1: Ja, nee, zeker. Hè? Social media kanalen zijn nieuwskanalen zijn zeer actief op Facebook en Twitter. Dus je kunt er heel veel van meekrijgen. Dus we krijgen ook sinds vanochtend zie je steeds meer beelden van wat daar, die grote watertsunami die daar de dorpen is binnengekomen. Je ziet natuurlijk veel beelden van leger, wat mensen aan het redden is met helikopters of die door modderstromen waden om mensen uit huizen te halen. Dus je krijgt heel veel beelden mee. En het komt ook steeds dichterbij in die zin dat er ook mensen zijn die in dit gebied, in deze gemeente waar ik woon, ook getroffen zijn. Mensen die daar aan het werk waren in hydropower stations, die de elektriciteitscentrales die daar veel gebouwd worden. En er zijn veel mensen uit de omgeving in het westen van Nepal die daar ook helemaal aan het werk gaan. En die dus ook getroffen zijn of vermist zijn. Ja.
0: Ja, want wat krijg je daar berichten over terug? Hoe gaat het? Zo had men elkaar op in hier.
1: Ja, je krijgt veel berichten op Facebook te zien. Hè? Mensen die familieleden die een oproep doen van mijn zoon of mijn man wordt vermist. Als jullie iets van hem horen, laat het mij alsjeblieft weten. We hebben de laatste 24 uur niks meer vernomen. Ja, dan vrees je natuurlijk al wel voor het ergste dat zij ook onder die vermisten vallen. En dat op die manier krijg je dat heel erg mee. Maar ook wel telefoontjes van wat de vrienden van ons die ergens een familielid missen. Ja, hè, ja. Die op zoek zijn naar. Ja.
0: Ja. Ja. Een heel triest verhaal. Dank je Wol voor het verhaal. En een heel soort sterkte.
1: Ja, nou, vooral veel sterkte voor de mensen die natuurlijk direct getroffen zijn in dat gebied. En we hebben iedereen in Nepal kent elkaar en weet wel iemand die getroffen is. En als het je rechtstreekse familieleden zijn, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar ook alle schade aan de huizen, noem maar op. Het is een ongekende ramp, ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Sonja Russekus, wie dat komt dus, van oorsprong uit Laut, wen het nou in Nepal.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.

0: Muziek weer uit van Shakira, Whenever, Wherever, in hier. No, in Friesland. Voetbalclub VSV IM 30 van Friesland komt rond in de voetbalcompetitie. Het vorige seizoen vond teleurstellend voor de Frieslander club. Want minstens de helte van de tjinstanders kwam heel dol net naar het eiland ta. De lange reistijd, wie vaak de reden. De voetbalclub lutst hem doel waarom uit de competitie, maar het zal op een ei bezocht worden. Voorzitter Kees Visser, een goeie middag.
1: Mitje.
0: Ja, je hem door het hoor?
1: Ja, natuurlijk. Voetballie.
0: Ja, ja, Jim wel, maar die hoorden vaak net.
1: Nee, dat weten we. Maar we willen het wel weer heel graag. Dus we hebben het gewoon weer inskunnen. En we zijn mooi weer indeeld door de KNVB. Dus we zullen zien met het skip dit hier bij Strand.
0: Ja, want de soort clubs kwam net omdat het lang reizigen is. En ze daar een hele dijk kwiet binnen. Ja, dat is op hemzelf net verloren.
1: Nee, en dat giet ik nooit verhoring, ben ik bang. Dus nou, we moeten toch zien dat we het zo aantrekkelijk maatje kunnen om op Vlieland te voetballen. Omdat dat die clubs hier wel komen.
0: Ja, of is het misschien een missie hoopt in beter wie het niet?
1: Nou ja, misschien wel. Maar goed, het is het, of het net doggen, dan weten we het helemaal net. En we hebben ook wel seizoen hand die ook gewoon uitvoetbal ik kon. Dus wellicht, het is wel zo'n seizoen.
0: Ja, Vlieland is er zelfs net als de grut, net een heel soort inwenners. Dus de meest aan het lid is van de voetbalclub is zeg maar behind. 26 ben binnen lid, begrijp ik, dus 60% van de bennenbevolking. Dus het libbet vol bij hem.
1: Ja, en dat is ik de reden dat we wel graag terug voetballen willen natuurlijk. Hè? Want dat eerste elftal, ja, het speelt reserve vijfde klasse. Maar het is wel een soort van vliegwiel. Ik voor de rest van de voetballerij op het eiland. En inderdaad, we hier een oude man die bij de eerste training zijn. Dat ben op de training staan. Nou, dat wil ik graag horen natuurlijk.
0: Ja, en hoe is mijn accommodatie? Ik heb begrepen dat er wat problemen mee binnen.
1: Nou, geen probleem meer. Dat is al je voorzien. Maar we hebben natuurlijk elke keer Into the Great Wide Open op Vlieland. En die staan nu op het sportfield. Hetzelfde field waar wij straks voetbal in moeten. Maar ja, dat moet er eerst al je straks verhouden naar dit weekend. En dan moet veel door de kop. Dan moet weer inside worden. En dan pas kunnen we erop. Dus dat zal net eerder als december worden, denk ik.
0: Nee. En wat betekent dat in de praktijk? Dat je meest alle uitwedstrijden spelen met of zo?
1: Ja, klopt. Volgens mij op INI spelen we alle uitwedstrijden van december. En dan, als het goed is, dan alle uitwedstrijden.
0: Ja, nou. Ik hoop op een positief seizoen. En ik hoop dat de clubs een beetje op dagen komen. Want het is toch eigenlijk gewoon leuk om even een Dijn en Vlieland op de voetballing.
1: Het liep het uur voor. Maar ja, blijkbaar is dat net voor Els niet zo.
0: Nee, nou, let wel, hoop je dat het dit seizoen oors is. Ik wens je een soort succes. En dank wel voor de uitdaging.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Kees Visser, wie dat? Hij is vastzitter van de Vlieslander voetbalclub VSV. Jent 30 vrienden die in de pijn gaan onder competitie. Van de Sinstanders kwam het wat dagen. Maar dit hier, Silas het werd, bezik je.
2: Azen bij onder op Friesland.
0: Het programma Goeie Mietje, met Johan Terpstra. Johan, goeie.
3: Hey, Mietje, Jacob, hoi. Hoi.
0: Wat was in de show?
3: Nou, van een beetje twirlen, zocht in Burgen. Ja, Redbed komt al even van Ben. Het mysterie van de Sinneblom bij een maisfield in Wiedmarsum. En vier jonge regisseurs smieten een stien in de vijver. Maar daar is eerst rennen, 400 kilometer. Best wel wat van het rennen? Doorstel er even een blokje om, jongens?
0: Net zulke grote blokjes.
3: Nee, 400 kilometer, dan ken ik dat al. Maar Pieterpad van Maastricht naar Pieter buren, of oorsom, kan ze mee rennen of fietsen. In een Pieterpad onderziek, onder meer als 1600 kuiders, blikt dat meisje gemiddeld zo'n 2 doggen oer het hele pad. Nou, dat vind ik wel logisch, zeg maar, ja. Een beetje opsplitsen. Natuur, boetenwijs binnen de wichtigste drilveren. En waarom is het zo populair? Nou, dadelijk praat ik met de directeur over. En daar platen bij betinken. Vier linkwoord, boek maar even mij aan. Ken geen oer Pieterpad, wat van verske kerst er nog bij betinken. Rennen en terugzetten.
0: Dat is in de trein, dus zo'n vijf steken we het niet aan.
3: Ja, nou ja, wat zullen we nog meer betinken kennen? Hey.
4: Rechtpoeder.
3: Wat zei ze?
4: Rechtpoeder.
3: Rechtpoeder.
0: Dat is een mooie.
3: Dat is een mooie. Ja. Had dan nog een geertje?
0: Rinskwon.
3: Rinskwon. Nou, gaan we de vijf, hè?
0: We hebben vijf, ben we compleet.
3: Denk en link bij.
0: En dan komt Geertje de Vries.
3: WhatsApp 0620 voor jou en Jochen, Ian, Jochen. Of broek de omroep, app even voor de plaatjes. Kom maar op.
0: Oké. Soort succes en vooral een soort willen van de medium. Johan Terp, staan we dat. Dit weer No in Friesland, met editie van Toonsi Zonen. 20 augustus 2026. We binden werd. Morgen ontal worden. Graag wat dan. En voor nou een noffelijke middag. Dag.
2: Onder op Friesland.
5: Twaar en Johan op punt 2 FM.
2: Alles wat er spielen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is op

0: band is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, goeiemiddag. Mooi dat Stoderik bij wist. Een kuier van 400 kilometer over het Pieterpad. Van Pieterburen naar Maastricht, of onze omkeffer zelfs ik. Wat bad eronderwijs, dat meesken dus aan onverslingende rijtje. Ik praat er dadelijk zo met directeur-bestuurder Maarten Goorhuis. Betink linkplaten over bijgelings Pieterpad, rinnen, terugzetten. Er kwam nog een rechtshek bij, kreeg op Rinskwon. Ja, kom erop, mijn noemers. Rensje die zei het, inkopper, hahaha. 400 kilometer, meidje, wij dan even 500 miles van de Proclaimers. Oh, Rinse, die is al scherp. Maar wat kerst ook betinken? Let het weten. Domer op app, de kerst het inzetten. Of WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toet in toekomst keer.
4: Waar kan ik veel over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
8: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
9: Goeiemiddag.
10: Maar Johan Terpstra.

0: Ja, Hans, die Johan Terpstra van Omroep Friesland, hè? Wat viest daar nou van?
1: Hij komt dan wel uit Akrum, maar het hoort net door. Was maar zat denken, hij is op een radio, dan had hij in elk geval wel een alibi.

0: nog even zwaaien. Hè. Wat denk je eens, hè, Raccoon? Ja, ja. Doe. Good,
1: goodbye. Dag hoor.
2: Dag hoor. Dag.
0: Raccoon en Nickel voor goodbye, wie dat?
3: Goedemiddag.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: Johan Terpstra.
0: Het programma wat alle dagen de slingers op hingen. Want ja, er is altijd wel wat te vieren, sinds wij altijd. Ja, wat is er te vieren? Ach, het zin het in mijn indien om jou en jou de slingers. Van een jidje om de Lietse overwinning. Kom erop, we jij het graag. Wat gaan we vermeden? Je drumband, de Marco's van Burgen, is op ziek naar Twirlers. Red Belt komt werd al in mijn nieuw leersproject van Ben. We lossen hier het mysterie van de 100 zinnenblom om een maisfield bij Witmarsum op. Een vaststelling met 4 jonge regisseurs. Steen in de vijver van Meeuw. En daarnaast praat ik eerst met Maarten Goorhuis van stichting Pieterpad. Hoe waarom Nederlander altijd massaal de kuierskoning loopt om 400 kilometer te volbrengen.
4: Tink en Link.
0: Nou, dat gaan we weten. Daar platen bij betinken. Oer, ja, Pieterpad, rinnen, terugzetten, squon. Oh, ik heb er even de peer uit. Prachtig. Om te zien dat je weer massaal dwaande binnen bij die linkplaat. Andries, Katrien en de Waves, Walking on Sunshine. Simon zei, Walking in Memphis van Mark Cohn. Lisanne, ik denk om Fats Domino.
5: I'm walking, hear the knee, and I'm talking. By you and me, I'm hoping.
0: YouTube komt ik binnen mij walk on. En Jelle had dat trots, Stuart. En Geert zei het vol gas. Trots zetten is Stuart, Wouter, Gary en de Pacemakers. You'll never walk alone. En Heute, kom bij Pieter Wilkers.
6: Hoor in een oom op stikkende schoen. Sinds mij weer liet dat
0: ah, en ik een soort Sugar Lee Hooper, maar de wandelclub komt binnen. En Oene, Pieter Gabriel, met Don't Give Up. Walk Like an Egyptian van de Bengals, jokje ik nog. En Sippy Naya en Elske. Ja, 400 kilometer, dat is wel noffelijk als door de Dogsmaai, een club voor motivatie. Ja, ik ga ze even weer verder zeggen, maar Sippy, Anja en Elske dus. Mij dat noemen, hè, van Sugar Lee Hooper.
7: Wij zijn dol op de heide, op de weide.
0: Oh, ik ben zo blij dat we daar een speciale computer voor hadden. Hoe ik zelf die kan net een maatje. En ben ik zo'n soort, hè. En hij combineert het dan, ik vond hem dadelijk. Want ik zie dat het een combinatie is. Van Mariet, Ingrid, Homme en Andries. Ze komen bij Nancy Sinatra. En These Boots Are Made For Walking.

0: later hoe het Pieterpad. En ik weet dat het op bedij zit, maar ik kom er ook wel mee eens in. Die herinneren hem dan. En die doggen dat ik in verschillende fases. Ja, al jaren je toersende meisken op paard oer dat Pieterpad van Pieterburen ont de Sint-Pietersberg in Maastricht. Goed 500 kilometer kuieren door Nederland. Waarom is deze route zo populair? Wat zie ik het die kuieren? De rest, natuur, een uitdaging of gewoon even fort van de drukte van alle dagen. Maarten Goorhuis is het opperhoofd van de stichting Pieterpad. Maarten, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Johan.
0: Ja, het bestaat al decennia lang, hè, het Pieterpad. Waarom blijft deze wandelroute zoveel mensen trekken, denk je?
1: Ja, het is de populairste route van Nederland. Waarom? Ja, het is natuurlijk ook een van de oudste. Maar wat natuurlijk vooral heel aansprekend is, is dat je je eigen land van noord tot zuid helemaal doorkruist. Van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden.
0: Jullie hebben een onderzoek gedaan. Wat voor wandelaars doen het Pieterpad?
1: Dat zijn heel veel verschillende mensen. Het zwaartepunt ligt denk ik wel een beetje bij de iets ouderen. Zeg maar vanaf 50 en ouder. Maar we zien ook steeds meer jongeren het Pieterpad opkomen. En ze komen uit alle lagen van de bevolking.
0: Ja, en dan hoor je ook terug in het onderzoek waarom ze dan het Pieterpad lopen. Hè? Wat zijn nou de redenen?
1: Een belangrijke reden is het genieten van de natuur en de streekculturen rond de route. Ja. Maar er zijn ook veel mensen die het doen om even te onthaasten, om even uit te slurven van alle dag. Lekker de hele dag buiten, je kop leegmaken. Dat is een lange afstandswandeltocht.
0: Ja, en geen druk. Het is niet aan een tijd gebonden. Nee. Je mag zelf bepalen wanneer je hem volbrengt. Hè?
1: Dat is het. Je doet het helemaal zelf. Ook hoeveel kilometer je per dag loopt, dat bepaal je zelf. We hebben wel suggesties gedaan in de gids. Maar je bepaalt het gewoon zelf. Je hebt het helemaal zelf voor het zeggen.
0: Ja, nou, we leven in een tijd van drukte en ja, vanzelfs de haast ook, hè. Computerschermen even eruit.
1: Ja.
0: Is dat dan wat de populariteit mee bepaalt van het Pieterpad lopen?
1: Voor een deel wel, ja. Je hebt in principe je telefoon niet nodig. Dus je mag het thuis laten. Dat is wel een uitdaging. Maar even losbreken uit de sleur van alle dag en gewoon lekker buiten zijn. Dat is toch voor veel mensen wat het doet.
0: Ja, die telefoon heb je niet nodig om de route te kunnen volgen?
1: Nee. De route is uitgegeven in de gids. Daar zit een stap voor stap routebeschrijving in. Daar zitten kaarten in. Hij is helemaal gemarkeerd met wit-rode markering. Dus in principe kun je aan de hand daarvan de route volgen. Je moet bedenken, de route is ook gemaakt in een tijd dat het internet nog niet was. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Kun je voorstellen.
0: Onvoorstelbaar.
1: Maar daar is dus destijds bij de opzet van de route en de gids en de markering is daar al over nagedacht. Dat je dat dus gewoon zonder hulpmiddelen verder kunt doen.
0: Ja, heb je hem zelf ook gelopen, Maarten?
1: Ja, ik kan dan wel blind lopen intussen, denk ik.
0: Nou ja, maak ons eens warm, zou ik zeggen. Waarom moet je hem lopen? Ja,
1: wat zeg je, waarom?
0: Ja.
1: Omdat het gewoon geweldig is om een lange wandeltocht te maken. Dan kom je in een andere setting. De sleur van alle dag verdwijnt. Je bent op een gegeven moment alleen nog maar bezig met je omgeving. Met het lopen. En dan ontstaat er ook ruimte in je hoofd voor nieuwe gedachten. En daarbij is het natuurlijk ook super gezond. Je beweegt de hele dag. Ja. Er zijn zoveel redenen waarom het wandelen en zeker een lange wandeltocht leuk en niet alleen leuk, maar ook gewoon super gezond is voor je. Het is wel eens omschreven als het goedkoopste medicijn. Maar dat helpt tegen heel veel kwalen.
0: Nou, duidelijk, Maarten. Je hebt ons enthousiast gemaakt. Stel voor, ik wil er wat meer over weten. Waar is de start? Waar is de finish? Waar kan ik dat vinden? Is er een website?
1: Ja, natuurlijk. www.pieterpad.nl. Daar vind je alles. We hebben een heel uitgebreide website. Waar je eigenlijk alle informatie kunt vinden die je nodig hebt. Elke etappe die heeft een eigen pagina. Daar staan kaarten op de site. Je kunt die zelfs gebruiken in het veld. Als je toch je telefoon bij je hebt en je weet even niet meer waar je bent, open je de website, je gaat naar de etappepagina, je drukt op locatie op de kaart en je ziet waar je bent.
0: Maarten Goorhuis, dank voor je tijd.
1: Geen dank en heel veel plezier op het pad voor al die mensen. Ik wens jullie een fantastische tocht.
0: Ja, ik denk dat mensen enthousiast hebben gemaakt, Maarten.
1: Goed zo.
0: Het gaat je goed. Fijne dag, hè?
1: Eens gelijks. Hoi.

0: Munk wie dat en mijn stad. Ik dacht juist al even dat Yes begon weer. Bletsjes die van de BM vallen. Ja, vanzelf zo. Ja, komt dat van de droogte, hè?
1: Dat komt van de droogte, maar de gemeente Leeuwarden, die zullen wat dan.
2: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen, hoor.
2: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
4: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
0: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is jouw Twaan. En Jacob, die brengt het naar Zuid-Friesland. Goeiemiddag.
1: Een goeiemiddag. De gemeente Leeuwarden is druk wandelen met het onpassen van het groen in de stad. In de toekomst krijgen we namelijk heel het vaker warme en droge periodes. Ze willen voorkomen dat BM betiert haar bladen verliezen en alle groene perkjes verrooien in bruine perkjes.
18: We moeten eigenlijk BM-soorten en groen uitzieken die goed zijn die verorende omstandigheden kennen. Dus het is soms wel eens wat te droeg, maar het is soms ook wel eens wat te weird. Ja, en wat we dan doen, we zoeken gewoon BM-soorten die echt de zin kennen en die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie niet droegte en weerder omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisselen we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen eronder. Dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, maatje. Maar dat slag er net overal vanwege de rond.
1: De politie in Snit zieke tjoegen van een mishandeling op 12 augustus op de Gossepjan. Een fietser waar hij om 1 uur de nacht mishandelde door een oorman. De politie is dwanden mee onderzoek, had meerdere personen neerd en flyers verspraat. Om nog meer duidelijkheid te krijgen, doet de politie nou een oproep om tjoegen of mensen met camerabeelden om haar te melden. In heel veel gemeenten is het een probleem dat mensen wel een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op wiegelijks de eigen oprit of een officieel oplaadpunt. En net toch konden het heel iets vaker voor het kabels los uit de stoepen lezen. Om derde einde om te meiden die de gemeente Zuid-West-Friesland het oren hier een proef met kabelgoten. Wethouder Henk de Boer.
19: Ja, kabels over de stoep heen. Ze lezen nooit mooi plat over de stoep. Ze lezen altijd maar wat krullen. Ja, en mensen kennen hoe strukkeli. En dat is voor iedereen vervelend.
20: Gebeurt dat eigenlijk wel?
19: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen, maar het zal zonder twijfel gebeuren.
1: In de jouwe omkritten komt soms juist geen of haast geen wetter uit de kraan. De steuring had nevens wetterleidingbedrijf Vitens te krijgen met een leadingbrek. Vitens had monteurs op paas gestuurd, maar het kan wel ont zijn zoeren van de jongen door die voordat de steuring verholpen is. Ont die tijd komt er geen, haast geen of bruin wetter uit de kraan. Vanmiddag is een lokale tong erbij mogelijk, maar waarom moet het op orde plakken in de zin op? Nee, maximaal 24 tot 28 graden. Jongens, is het dan 21 tot 22 graden en tijdelijk kalm waar. Vannacht volg je pittige tongerbuien met windpoesters en lokaal een soort rein in kwartetiet. Morgen begint op de meeste plakken droeg en kan het nog 21 tot 23 graden worden. In de middernacht volg je op een eind stevige rein en tongerbuien. Het weekend en mandi vrienden wisselvallig met zinnen, bewolking en buien.
2: Jacob Diegendank, hoe de noeren werd hier en hier in goeie midden. Het origineel is van de Tootens. Jonge Dave McCabe schreeuwt van zijn doetietske vriendinnen. De Amerikaanse make-up-artiest Valerie Starr. En Mark Ronson en Amy Winehouse. Die joegen het de nij in een orenversie een echt Motown-gevoel. Valerie komt er dadelijk op.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
24: Goeiemiddag.
25: Maar Johan Terpstra.

0: Hit in de jaren 80, hè, Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. Mooie platen in de jaren 80. Nou, in kwarten komt het er weer aan. De wieken van de jaren 80.
1: Wij hingen de slingers op!
0: Ja, die wieken hingen we de slingers voor zelfs ik op. Oh, de muziek in de jaren 80, maar ik het nice van doe wat voorbij komt. Ja, je kwart niet echt een volle meer hoor. Ja, en Joert hingen we dus ik op voor zelfs. Hast na een bezoek om het ziekenhuis goed nice kriegen. En kende rollator naar man eindelijk zo'n kant. Had hij de beste maatje hier, Joert. Maar kist, ik denk gewoon een jubileum. Of is die freun op de knibbels gang. En komt er een trouwfeest. Het binnen momenten dat de slingers voor u de kost meien. Wat hast jou te vieren? Nou, waar was jou in het centje zetten? Let het vooral weten. Domer op app, kerst even broeken. Rios Boppers, het app uur, het tekstwolkje zet het erin. Maar meestal ik mijn WhatsApp-brug sturen naar 0620-Fjouwenjoggenjoggen-Ien-Joggenjoggen. En dan is het dadelijk op de radio.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: eens op.
1: Ja, dat doen we Joerd. Ik ben Jinke Ebt. Hoi Johan. Ja, je hebt hier even nodig dat Pieterpad. Die slingers, hè. Ik hier, ja, dat Jort van Zutphen van Weijden met Pieterpad draaft had. Dat is wel eventueel man lean, maar hij had het record, doe ik verbrutsen. Ja, dat klopt. We hadden ons even zitten ziekje, Jinke. 3 dagen, 4 uren en 33 minuten. Oh, en die afstand, hè. 400 kilometer. Nou, ja, ik denk ik zet hem bij de slingers er nog even bij. Tieren, dank voor het appen, Jinke. Juwet, de slingers van Paken en assistenttrainer van SC Cambuur, Henk de Jong. Hartstikke Juwet. Linda zei, ik ging Juwet slingers op omdat de eerste rijndrippen vallen. Ik wil even goed voor het tuntje, hè, of voor het loon vanzelfs, als de boerenbedrijf haast. Anneke zei, voor u's heid, maar Juwet de slingers uit. Na een spannende tiert kregen Juster in het ziekenhuis goed nijs. Binnen sabreert en opluchten en de slingers kunnen ophangen worden. Juwet, de slingers mij uit van mevrouw Jansje. Juwet 68 hier worden. Van de morgen een mooie kuier maken, mij de nij een lekker stikje oranje koek en koffie. Maar ze werd een mooie dij van Juwet. En kreeg van Ellie ik nog een leuk bericht. Ik ga een prachtig bos bom krijgen. Mijn dij is hier nog goed en ik ben blij het verrast. Nou, Ellie van Rensemageest. Ja, ze had een kraan verhuurbedrijf en ze had een nieuwe kraan hier te kochten. Midikraan. En daar zit bij van de Vertient Burger een grut prachtig bos bom. Ik had het in mijn leven één keer mijn meisje mogen. Dat ik een nieuwe auto ophelle, een leaseauto, en ik kreeg er een bos bom bij. Ik weet dat sint een soort gebeurt, maar als er zo'n kraan kerpers, dan en het schiet een heel groot boeket te wezen. Ellie, nou, verzwijg ik goed, leuk dat ze het even witte liest, hè. Genoeg drummers bij drumband De Marco's van Burgum. Ja, maar ze had woffelet van nieuwe twiddlers. En toen dacht ik, twiddlers? Wat binnen dat? Juist je dadelijks. Nieuwe 12 uren. Hier is Stella Lefty. Nieuwe muziek op Omroep Friesland. Goeiemiddag. Summer, you were mine.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of iemand die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
3: Waar kan ik van over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, dadelijk Tom Jones. Ja, dit nummer, hij zegt de humor direct wel van in. Hij heeft een beetje een sexy reputatie, zeg maar hij wordt bij oude beeld nu hier een zandig gevoel waarom die broek naar zo strak masten vroeger. Ja, dadelijk komt het erom. Tom Jones en Sexbomb.
12: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
13: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
14: Hebben we jou hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 0 soys 83.

0: Nielsen en Beauty and the Brains.
1: Goeiemiddag. Vacaturebank.
0: Ja, betellen of vrijwillige baan in de vacaturebank in de jaren 80. Hè, daar zie je dat ik nice. Ja, zijn wichter wie dat in die tijd. Nou, die vacaturebank die hebben we weer in het leven roppen. Ja, want als het gewoon een drumband tinkst vanzelf zo'n trommels, een soort lawaai, en meesten die het strak in de maat rinnen. Maar bij drumband de Marco's van Burgum is er nog wat oorsnedig. Twiddlers. En kreeg die binnen wat dreeg te vinden. Goeiemiddag, Freek de Hoop.
2: Goeiemiddag, Johan.
0: Ja, ik zit me al aan te vragen, ja. Wat binnen twirlers eens?
2: Nou, twirlers is eigenlijk een beetje een moderne benaming van de majorettes. Vroeger hier de majorettes inderdaad, met een baton, maar zo'n stok in dit geval voorop. Die dek in de maat rond en dan oefeningen met die stok dienen. En ja, het is alweer wat Amerikaanser is het worden, dus je doet eigenlijk nou met pompoentjes door zijn dingen. Je kan met lintenkers dingen doen. Dus het is eigenlijk al je nog gelijk iets moderner daarin worden. En er zit ik nog wel eens wat wedstrijdjes en zaken zitten eromheen. Dus het is net alleen meer voor de drum met opereren.
0: Nee, correct. Ja, en die combinatie met de drumband, toen zei je, dat wordt heel tijd wordt dat populairder. Is dat sinds weer nodig?
2: Ja, het jouw mooi plaatsje natuurlijk voor zien. Het is net alleen nog een drumband meer die het in de maat rint, spielt en utentro wat figuren maakt. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi als er echt wat een peloton van famkes voorop haast erin. Collega's met vlaggen en in ieder geval die twirlers met hun baton of hun pompoentjes.
0: Ja. En ik had het wel eens gezien op televisie in Amerika, maar dat is echt... Ja. Nou, daar wordt een soort op oefenen om dat gelijk te krijgen, hè?
2: Absoluut, dat is wel heel belangrijk, ja.
0: Ja. Nou ja, je bent op zich naar twirlers van bij de drumband. Wij maken gewoon denken, maken ze de ervaring mee ha? Of hij hem daar een soort cursus voor?
2: Nee, zo wie in principe geen ervaring, ze kennen opjaan. We hoeven ieder vrede jongen in Eerste Mar in de sporthal in sportcomplex Burgerkamp. En je kan op dat moment ze komen. Je kan trainen proeflessen mee, want om te zien of dat wat voor hun is. En dan hopen we natuurlijk als ze komen dat het wat voor hun is. En dat ze dan dat we hun op een bepaald moment echt weer voorop zorgen, maar bieden drum met natuurlijk.
0: Ja, en we moeten dan denken, ja, hoe lang is zo'n cursus? Of best al vrij snel dat de drumband opbrengt?
2: Nou, jong moet in dit geval een beetje knap in de maat kennen. De oefeningen moet in dit geval goed kennen. En ja, die ene die slagt dat binnen een paar keer en daar gaat er even lang werk van.
0: Ja, en dreig te vinden, hè?
2: Het punt is met Ben dat er is zo vol, hè?
0: Ja.
2: En er is echt zo volle keuze op steun natuurlijk, hè?
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, ik denk dat dit praatje op radio best wel even wat veroorzaakt. Stel voor, heiten de mem, pakken ze een beppers, Jared, of bij een zelfs. Waar kan ze reageren, Freerik?
2: Die mij reageren via onze website www.drummetdemarcos.nl. En je kan eventueel mailen naar info@drummetdemarcos.nl. Dus daar kan ze in dit geval contact mee opnemen. En dan boek ik even nog van de gelegenheid die de beroepmaatje om even reclame te maken voor het Drumband Festival. Want wel na je week aan het Drumband Festival in Burgum, na je week zaterdag 4 september. Wij treden erop, maken al je oren leuke bands. Dus als dan de smaak van de drummen en twirlen te pakken krijgen, was zoek ze, kom daar eens even te zien.
0: Nou, prachtig, dat doen we. Tieren, dank je, Erik. En zet hem op, hè?
2: Graag niet. Oké, dankjewel.

0: AM en Brown Girl in de ring. Zaken ervoor en de wolversteek. Freya, goeiemidje. Goeiemidje. Ja, wat leuk verhaal hè, van Ellie Palma. Maar het bedrijf had zo'n naaie midi-kraan kocht. En er komt dan de verdiend burger. En dat is best wel een investering, zo'n Rutte-kraan. Of ja, midi-kraan, maar het is wel...
1: Ja, ja.
0: Ze dus krijgt van de verdiend burger een prachtig mooi bos bloem. En toen dacht ik even waarom. Ja, ik wel eens kreeg. En dat is de, ja, als de naaie auto kreeg. Dan,
1: Ja,
0: ik ga één keer een naaie auto mocht ik ophellen. Of in een leaseauto van de baas. En daar zit een bos bloem bij. Hartstikke leuk vanzelf. Maar ja, geen idee. Dus ik zei dat ik op de radio. En dan komt Abel ik mij in mijn bericht. Aron en Wieke een oren auto kocht, Johan. Daar zit dan een sleutelhouder. Ja, die krijg ik er dan wel bij. Ik als op de 12 van onze auto. Dat is een sleutelhouder. Dus ik heb een beetje reclame voor de garage zelfs. Maar Abel had er dan ik nog zo'n portefeuille voor het papier bij kregen. En bloem.
1: Tje. Hartstikke mooi.
0: En Abel zei erbij. Ja, het gebeurt net zo volle meer. Vroeger is dat volle meer. Hé, we moeten even bepalen wat het speeltje wordt.
1: Ja, klopt. Het. Nou, het is klaar.
0: Kom maar op, Freya.
1: Komt-ie. Tje. Riet, wat is dit?
0: Dat is hem, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ach, dat is altijd prachtig, hè? Dat is Harmuze Stijds van Roppen. Die zit dan weer op een plak in de provincie. Na je overtreinde opjefte. En als Toe wist, wat is dit? Dan maak eens kans in dit geval op de Omro Friesland Thermoscanne. En hij is prachtig. Ja, ja. Hij is een heel duivel beter, hoor. Want ons rekken er gewoon fort. Neemt morgen samen, hè? Zo mooi.

0: 98.12 FM.
1: Het laatste nieuws.
2: De actuele sport.
1: Het Faberjocht.
2: En die favoriete muziek.
1: Uw radiostation.
0: Voor alles was Witte en Jerre Vos.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er speelt.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is Jelbert Rijnburn. Het Nijs uit Friesland en het weer over uw supporters in de Eredivisie.
13: Ja, het houdt net op. FC Twente had de laatste dagen bezocht om toch uw supporters mee te krijgen in de wedstrijd in Cambuur van komende snijn. Dat schreeuwen ze op haar website. De borgemaster van Ljouwert, Voort van Oosten, was in beslissing om de 166 hand op Twente supporters net te laten litten, likwijls net voor omdraaien. FC Twente was bereid om SC Cambuur met van alles te helpen, te ondersteunen en een mooie publieksactie te organiseren, schreeuwde de club. Net zo'n club in Enschede bleek juist de jongen dat er voor net genoeg draagvlak weer bij Cambuur en de lokale Treihoek. De beelden van de natuurramp in Nepal gingen de wereld door. Een warme modderstream vernietigde alles en elders neer. Het dierental stierf op dit tijd op 359 en er werden een paar Nederlanders vermist. Sonja Rusticus komt van Ljouwert en woont in Nepal. Ze woont net in het rampgebied, dat leidt op meer dan 700 kilometer afstand. Dat is direct misschien haar omjouwing dit troffen binnen.
14: En het komt ook steeds dichterbij in die zin dat er ook mensen zijn die in dit gebied, in deze gemeente waar ik woon, ook getroffen zijn. Mensen die daar aan het werk waren in hydropower stations, die de elektriciteitscentrales die daar veel gebouwd worden. En er zijn veel mensen uit de omgeving in het westen van Nepal die daar ook helemaal aan het werk gaan.
13: In de oude omkritten komt soms just zo'n gin of haast geen wetter uit de kraan. De steuring had nefens wetterleerlingbedrijf Vitens te krijgen met een leerlingbrek. Vitens had monteurs op paard gestuurd, maar ik heb wel ontzijzoeren van de Joendori voordat de steuring verholpen is. Ontitied komt er gin, haast gin of bruinwetter uit de kraan. VSV Jen Triedig, dat is de voetbalvereniging van Vlieland, die zal toch weer competitie spelen. Het vorige seizoen vroeg teleurstellend voor de Vlielander club. Want minstens de helft van de tegenstanders kwam heel net naar het eiland ta. De lange reis die vaak de reden. De voetbalclub Lutsum doet waarom uit de competitie? Omdat het voetballen op het eiland Wolbot Libbet wil de club het toch weer bezieken. Ekel is dat misschien zijn beter weten niet. Dit is voorzitter Kees Visser.
15: Nou ja, misschien wel. Maar goed, het is dan wat net doggen, dan weten we het helemaal net. En we hebben ook wel seizoen aan die ook gewoon uitvoetballen kon. Dus wellicht, het is wel zo'n seizoen.
13: Even een bonuspiepje. Vanmiddag is een lokale tong erbij mogelijk, maar waren met de bodemplak in de zin op maximaal 24 tot 28 graden. Nu is het 21 of 22 graden, tijdelijk kalm maar. Vannacht volg je pittige tongerbuien met windpoesters en lokaal een soort rein in kwartetiet. Morgen begint op de meeste plakken droeg en kan het nog 21 tot 23 graden worden. In de middag en nacht volg je op een ei stevige rein- en tongerbuien. Het weekend en man die vriend en wikselvallig met zinnen, bewolking en buien.
12: Ja, dat wordt wat van een piepshow zo langzaam nog, hè? Maar ja, al die piepjes...
13: Nou, hij is het meer dicht.
12: Nee, ik had die net dicht. Piep, piep, piep. Nee. Oeren, meer piepjes. Jacob Tiegeltak, het Nijs uit Friesland. Ja, het is het njochtje 89. Donna Summer is 40 en haar grote succes liek het achter haar te lezen. Dan komt ze in Londen in contact met Stock Aitken Waterman. De hitman achter Kylie Minogue en bij Glixie Rick Astley. Het klinkt voor een dadelijks en het smiet deze grote hit op. En ineens is er weer hielendal weverom. Donna Summer, de grote hit. This time I know it's for real. Komt erom.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
20: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
21: Nee, attents met ds.nl.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Goedemiddag.
5: Johan Terpstra.

0: met het begin en de last die het westen komt. Je hebt het oude noemen van Jannes voorbij komen. Prachtig, hè? Ja, we zijn er klaar voor. Speeltje.
1: Riet?
2: Wat is dit?
3: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Jouw lustre naar het speeltje Riet Redderstiert. Denk mij, doch mij en we blieet. Om het voorkom van argewaasje, het geeft nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
0: Oeh, ik zeg in Omroep heb ik al beter kleren voor jou. Want die thermos kan er mooi, ik graag winnen van Omroep Friesland. Hij is prachtig, mooi blauw, hè. En heel luxe, ja, het logo van Omroep Friesland erop. En prachtig, die worsthaver zelfs. Nou, hij zit op het spul. Als to wist, werd Harm Joert stiet.
3: Ik heb maar weer eens een Rijksmonument opzocht. Want die binnen er een prot in uw Zuidland, hier ik ze tocht. Deze locatie had mijn dak om een baan. Je kan zien hoe het in het verliende gong in dit pad van Friesland. De bewoners van deze locatie zwaaien voor één geheel op dit moment. Buiten staat een herinneringsmonument.
4: Oeh, het is wel cryptisch, hè? Het is wel cryptisch. Het is wat dreig.
0: Ja, als het dan wist, had het wel meer kans om de prijs even te pakken vanzelf, hè? Oh, wij stiet dus harm, jongens, in de provincie. Pak hem erbij, de Omroep app, briosboppen, app, uurs, tekstwolkje, dek, eerst het antwoord inzetten. WhatsApp maar ik stuur dan het tekstbericht naar 0620 4 9 9 1 9 9.

0: trije goede argumenten om over te stemmen op
1: Omroep Friesland.
0: Ian,
1: we weten wat er in Friesland gaande is. Hou me op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
2: Omroep Friesland.
1: Ze praten mooi.
0: Alles wat er spilt.
3: Ik

0: Zij dat noemen van Jannes Rietma en Mirjam Timmer. Ik wil die.
1: Riet?
2: Wat is dit?
3: Ik heb me wel eens een Rijksmonument opzocht. Want die binnen er een prot in is uitlaan, hier ik ze tocht. Deze locatie had mijn dak om een baan. Je kent Sjen hoe het in de verliezen ging in dit pad van Friesland. De bewoners van deze locatie zwaren voor één geheel op dit moment. Buiten staat een herinneringsmonument.
0: Ja, wat is het dan, hè? Ja, je komt van Douwe binnen, dokken mijn nieuwe ziel. Harm zit bij de Bonifatiuskapel, dat denkt Linda. Is het de Woordwaar, Woudweg, Dokkum, Oorlogsmonument, treintje. Bonifatiuspark nog een keer, maar het standbeeld, denkt Meindert. Sonnemaplein, kom je naar binnen van Gerard. Nou, Dirkje, die had net goed, hè?
4: Toen ben ik al jaren op het verkeerd spoor zet, dat hij begon bij dokken.
0: Ja, ja.
4: Ja. Maar het is het Fiskershoes, die is moddergod.
0: Ja, dat is het Fiskershoes. Nou ja, en die link met Dokkum in de Woffersels, want er leidt een link, hè? Museum het Fiskershoeske, hebben we het over zelfs, maar Museum Dokkum, ja, dat valt onder dezelfde stichting, is dat, hè?
4: Ja, volgens mij bij dat Meraliteitshoes. Museum.
0: Ja.
4: Daar valt het onder, ja.
0: Klopt. Dirkje, leuk weesje, wat goed.
4: Nou, dank je wel. Ik vind het wel heel leuk.
0: Ja, het Vissershoeske in Moddergat. Ja, een prachtig museum. Ja. Daar ben je wel eens west, hè?
4: Ik ben er wel eens west, ja.
0: Nou.
4: En echt bij het monument, wat heel indrukwekkend is.
0: Ja, want om mensen in mij te nemen, van mij, die er net best binnen, hè. Het gaat waarom naar het lippen van de Fiskers en haar huishouding zo'n de Waardkust. Maar de oude Fiskers, Hoeskers en de skiernis van de kustviskerij, het duister lippen in Peersens Moddergat. Ja, en ik die grutte ramp, en dat is indrukwekkend, hè, in 1882.
4: Ja, hoeveel naam moet er wel net opstaan. En als je dan weet dat achter elke man haar zijn vrouw die achter je al je bent. Dat is natuurlijk net op het grillen. En dan die hele lichte hoesjes waaien. Nee, dat is heel indrukwekkend.
0: Onreden.
4: Maar welke die is een keer.
0: Nou, dat zou ik hard zitten, hè? Ja. Ik hier dat Jernelien hier, dat ik weer nooit bij het Woudengemaal west op een lemmer. En ja, ik had het haast net te zien. Maar dit is dan X aan plak, dat matje gewoon
4: zoeken. Ja. Schitterend, hè? Schitterend.
0: Ja. Ja.
4: En vooral toen de stoom is.
0: Ja, dat heel
4: mooi.
0: Ja, maar het vissen zoals je het ik thuis, hè? Daar mag ik gewoon een keer in.
4: Ja, klopt.
0: Nou, Dirkje, de thermoskannen, hij is voor jij.
4: Nou, geweldig.
0: We sturen hem op. Ja.
4: Top.
0: En ik wens je daar een hele mooie middag en leuk die weer even te spreken.
4: Nou, Jim, ik en ik geniet van Jim. Nou. Alle middags werken, alle middags wel leuk. Nou. Gezellig.
0: Hey, Tiger.

Night the Police, solo en grote succes. Sting, Love is the Seventh Wave, wie dat hier in Goeiemidje. Ja, Redbad, die komt met alleen bij een nieuw project van Ben door deze Friese kening. Dadelijk zet Rijen, Jester alles oer van Doutzen, van de Avoek. En Juster hebben we de vraag gesteld op de radio. Ja, vrienden Wieke, nog even vakantie en wat de profeze trot toeren. En ik zeg op de N359 bij Wietmarsum. 100 een Sinneblom langs een Maisfieldsteen. Prachtig gezicht van zelfs, maar ze stonden net alleen nog om de vrouw te vleurig te meid zien, dacht ik. Dat zou wel een reden van wijzen. Nou, gisteren hadden we de vraag gesteld en ik moet dat ik Boukje Westra even van tien getankt zitten, want ze kan mij wat boeren die het wijzen konden. En uiteindelijk hebben we de boer Foen, die de Sinneblom de del zet had, zeg maar. Wat doggen ze daar dan wol? Ja. Dat je eerst aanstend ik nij treien hoeren hier in Goeiemidje. Nijs kerkendag is dat, hè? Zelfs we het Sinneblom mysterie even op, nij treien hier in Goeiemidje. Waarom dan jontje 64? Ja, ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid,

0: auto van het hier, dat hier. Renault Nyon. Ja, grappig hè. Die jongelie komt eron.
1: Personeel tekort. Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Maar Johan Terpstra.

0: Alex Warren en Fever Dream wie dat.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Ja, op toontje hebben we altijd even contact met de AVOEK. Dat gaat dan om het laatst. Friske nijs, trends, bedrijven, taalpraatjes. Dus een week hebben we het door de Friske Kening Redbad. Er komt een nieuw leersproject om van Squalm. Duitse Jellema vertelt er dus alles over. Duitse, goeiemiddie.
3: Goedemiddag.
0: Ja, Redbad is de naam die de soort Friesen wel kennen. Maar wat moet de Bens, ja, wat moet Ben eens weten hoe deze Friese kening?
3: Ja, nou ja, dat het bestuur had. Ja, de meeste volwassenen zullen allemaal wel kennen, denk ik. Maar voor de nieuwe generaties verwacht ik net dat ze dat voor weten.
0: Dus een stukje geschiedenis, ja.
3: Ja, een stukje geschiedenis, ja, absoluut.
0: En dan toch hiermee een speciale Redbad box. Die is makker voor die Squalm. Ja, wat zit er in die box?
3: Ja, daarin zit alle materiaal die Squalm nodig hebben om mij het project Redbad de Friese Kening aan de slag te gaan. Dus dat binnen opdrachtkaarten in het Fries en in Nederlands. Dat is een prachtige poster van de zonde Uws Loonskip, foto's van voorwerpen in het museum. Ja, het is eigenlijk een soort schatje.
0: Ja, echt.
3: Maar dan maar lesmateriaal.
0: Ja, fysiek te mij aan de slag werken. Dat is het mooiste wat er is. Hè? Wat is meest opvallend nu uit die box? Wat vindt het mooist?
3: Nou ja, die poster die is echt wel heel indrukwekkend. Maar kaartjes in de vorm van zonde Ierske munten, ja, dat is gewoon leuk.
0: Ja, ja. Ja, ja. Hoe zwaar is het er nou voor dat die skier zo'n kening van Zalang Lien ik echt leuk en hij skierig is voor Ben van Ode, dus maar die box vanzelfs. Maar ja, wat komt er nou verder bij Jen?
3: Nou ja, verder zit er een heel mooie videoserie van de Omroep bij. En daar wordt die skier is gewoon levens echt. Hè. Ben we er helemaal mind om in de sfeer van de Ierenmiddeleeuwen en de tijd van Redbad. En in het lesmateriaal wil je heel veel ingaan op wat Joost Dij in zijn eigen omjouwing nog beromsjoggen van die tijd. De terpen, dat wat ben je, de bijzondere feesten die nog altijd opgeroepen worden. Ja, dat maakt het heel actueel.
0: Ja, daar zei ze het al, hè? De gearworking bij de filmpjes Omroep Friesland. Maar het Fries Museum speelt ook een rol. Hè? Wat voegt die gearworking daar aan het lesproject van het Fries Museum?
3: Dat maakt het heel bijzonder. Het Fries Museum had natuurlijk een heel veel expertise. Zij zijn eigenlijk initiatiefnemer. Zij hadden dus de informatie en dat was zelfs wel even een klapje. Dus dat hadden we wel nodig. En de omroep is specialiseren in het maatje van beeldmateriaal wat de doelgroep oorspreekt. En wij zijn dan weer specialiseren in het ontwikkelen van het lesmateriaal voor het Friesk.
0: Ja, dat mooi, maakt het mooi, heel uniek. Een mooi treienhoekje, hè? Omroep Friesland, Fries Museum en de AVOEK.
3: Absoluut.
0: Nou, en als dan het project aan zijn voorbij is, hè, wat hoopst dat de band zit met wat hing je bloot bij de band?
3: Ja, het is echt een skiertestproject. Dus we hopen dat wat onderzoekje, wat historisch geredeneerd is, ook soort veerdigheden meer heel wichtig. Maar bovenal hoop je dus zelf heel nieuwsgierig te maken naar uw rieke Friese skiertest.
0: Ja, saai is dat. Ja. Hartstikke mooi. Mooi project, Dalton. Ja.
3: Absoluut.
0: Zet hem op, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: En een mooie dag. Hoi.
3: Hexa, hoi.
0: Duitse Jellema van de AVOEK, wie je dat. Jullie klaar komt.

0: Gillian Clare en Elaine weer dat. Alle dagen nog eind van het programma. Dan komt er weer een mooie spreuk of zes wie voorbij. Eerst die van Jan Jaap. Laat altijd kleerstiet van Elsen hier. Mij ik er eens zitten gaan. Ja, mooi hè. En Joert wil graag weer een nieuwe spreuk. Het programma dadelijk met afsluit. Dat zien voor jou roeren. Haast wat leuks. Stuur hem nou naar Mita. Dat kent mijn brug in de Omroep App. En waar wie komt die spreuk dadelijk vol op uw virtuele scorekalender. En Jesmen bij Brom. Een week geleden riet ik over de N359 van Ljouwert naar Bolse toe de eerste Merwij. Ja, misschien had dat ik wel zien, bij wie het marsum een groot stuk land met mais en onder ronde honderden zinneblom. Een prachtig gezicht voor zelfs, maar had het ik een functie? Ja, juster bracht Harke Boukje Westhuis bij de man achter de blom. Dat is Hansje van der Brug. Hansje, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja. Nou, het zinneblommenmysterie. Dan maken ze de verhaal een stuk fleuriger, maar dat is heel dus net de enige reden wijzen, denk ik, hè?
1: Oh, het was een hobby van een vrouw en van een bijen. Die woonden dat uitvinden.
0: Ja. Nou, ja, leuk idee, hé.
1: Een leuk idee.
0: Ja, maar het is net al in het dorp. Het had nou een orenfunctie, Hansje, hè?
1: Nou ja, zit ik voor de diversiteit. Biodiversiteit en nou ja, nou aanst maar dat de kalf riep werd. Nou, keert het de roeken en de kaan, dat spul keert het ik.
0: Ja,
1: maar... Die vrijt al in de eerste twee rijen, Fred zei, hé, meer iets.
0: En dat is het nou net, die eerste twee rijen op fretten?
1: Nee, want dat spul dat niet op een kant zitten, maar dan kun je het voet verlenen. Als een vader riep.
0: Ja.
1: Je nooit meer in het veld zitten.
0: Nee, oké. Ik denk nou misschien is het dan camoufleerd of zo, dat ze net zorgen dat de mais stiert. Maar dat is dus net...
1: Dat zal wel mooi vallen, maar zit ik bij een feit, dat is net veilig als ze te vier in het veld komen.
0: Ja, nou hoe ga je hem dit bij de keukentafel betocht of zo? Dit, hoe gaat zo?
1: Nou ja, ze wonen wat ooit nog. Toen kwamen ze met dit idee, nou, zijn troot erin.
0: Ja.
1: Shit, wel. Nou, het is de binnenste rijf die ik minder, dus... Oh ja, ik ging wel doorzit vinden.
0: Ja, en is die net een peer, hè?
1: Nee, zit mooi, stier mooi.
0: Ja, want door zij stier mooi, want het is, ik ben een wiekelien, dat is hier nou redelijk in bloei, maar het gaat hurt, hè?
1: Geert hurt, ja.
0: Ja. Stier er nog wat in bloei op de tijd, Sinneblom Day?
1: Ja, nog wat liedjes met jonge Sinneblompjes, die komen nog wat te vastgien.
0: Ja, en wanneer maakt het mais er al?
1: Nou, ik zou het maar een week draaien.
0: Ja.
1: 1 september, ja. Te krijgen wat verwaard is. En hoort dat het daar riepen.
0: Zij is dik, hè? Nou, in die garden horen. Maar er komt aardig dichterbij. Ja, en wat doe je dan met die zinneblom? Neem ze dan alle dagen een blomke mij voor thuis, denk ik?
1: Ja, vrouw kan er daar nog in.
0: Ja. Maar dus, vind ik wat mij verkeerpest het of zaad, een blommenzaad?
1: Nee.
0: Nee.
1: Het gaat gewoon twee voeringen, maar de margin. Tja, dat maar de maïs hakselen.
0: Ja. Maar de rekken wollen ze zinneblom kapot, heb je het, hè? Dat is toch ik wel.
1: Ja, de rekken wollen ze in verder. Ik ben wat. Meestal niet meer dat ze het meer op de tafel hebben.
0: Ja, die gaan samen.
1: Van naar de winkel dat gingen.
0: Die gaan nog slechts van en die pakken er wat.
1: Ja, die ben je sneupen dezelfde door.
0: Nou, is ik wat. Nou, ik vind het hartstikke mooi daar op de N359 tegen tanken. Want,
1: ja.
0: En,
1: ben graag.
0: En de man van de social media ben ik al even best met de drone. Dus het is dan ik nog even mijn beeld te zien op Facebook. Dat zal letter deze dijveren.
1: Ja, nee, dat ben ik graag.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja,
1: okay.
0: Mysterie ontrafeld, zouden we dat nemen, hè?
1: Ja, opgelost.
0: Hoi, Antje.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
2: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Hey Remol!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
7: Hey Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we al van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Jouw of jouw rust. Mijn naam is Friesland en Jacob praat u bij.
16: De gemeente Leuthen trok tanden met het ompassen van het green in de stad. In de toekomst krijgen we namelijk heel het vaker warme en droge periodes. Zullen voorkomen dat Bem hield ziet betierder haar bladen verliezen. En dan nog groene perkjes verrode in bruine perkjes.
17: We moeten eigenlijk BM-soorten en green uitzieken die goed zijn die verordende omstandigheden kennen. Dus het is soms wel eens wat te droeg, maar het is soms ook wel eens wat te wit. Ja, en wat we dan doen, we zorgen gewoon dat BM-soorten die echt de zin kennen en die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie niet droegte en witte omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisten we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen eronder. Dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, meidje. Maar dat slagen net overal vanwege de rond.
16: FC Twente had de laatste dagen bezocht om toch uitsupporters mee te krijgen naar de wedstrijd in Cambuur van komende snijm. Dat schreeuwen ze op haar website. De borgmaster van Leuwarden, Voort van Oosten, was de beslissing om de haast 800 Twente supporters net dat te laten likwels net ronddraaien. FC Twente was bereid om SC Cambuur met van alles te helpen, te ondersteunen en een mooie publieksactie te organiseren, schreeuwt de club. Maar net als de club uit Enschede bleek juist de 100 even net genoeg draagvlak weer bij Cambuur en de lokale Treienhoek. In heel meer gemeenten is het een probleem dat mensen wel een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op de eigen oprit of een officieel oplaadpunt. En daardoor komt het heel vaker voor dat kabels los over de stoepen lezen. Om daar een einde te maken, die de gemeente Zuidwest-Friesland het al hier een proef met kabelgoten. Wethouder Henk de Boer.
18: Ja, kabels over de stoep heen. Ze lezen nooit mooi plat over de stoep. Ze lezen altijd maar wat krullen. Ja, en mensen kennen er hoe strukkelen. En dat is voor iedereen vervelend.
19: Gebeurt dat eigenlijk wel?
18: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen, maar het zal zonder twijfel gebeuren.
16: Op de hele konwei in Leuthen had vanmiddag een kopstutbotsing geweest. Politie en ambulance kwamen naar het plak en joegen een persoon het advies om zelfs naar een dokter te gaan. De auto's waren onder concepten om de dikke vrij te meiden. De politie had het incident verder al handelen. Vanmiddag is een lokale tongerbui mogelijk, maar waarom het het vapoorplak in de zin op? Nee, maximaal 24 tot 28 graden. Jong is het zo'n 21 of 22 graden en tijdelijk kalm waar. Vannacht volg je pittige tongerbui met windpoesters en lokaal een soort rein in kwartetiet. Morgen begint op de meeste plakken droog en kan het nog 21 tot 23 graden worden. In de middernacht volg je op een eind stevige rein en tongerbuien. Het weekend en mandi vrienden wikse volg met zinnen, bewolking en buien.
15: Jacob Tegentank, het Nijs in Friesland, wie dat. Hij is dadelijk wettejaar, maar dan in het programma Onderwijs. Dat zit om jou vier wijzen. Een vaststelling. Mijn vier regisseurs, met elk een eigen scène, een eigen blik en ideeën. En dat speelt midden in jouw taal. Dat is juist het verhaal. En muziek komt er dadelijk hoor. Het liek het soms wel, of elke nien om die hinnen verorderd. Krijg dat gevoel hier keen. Doet de band toch een drege periode gier. De grote hit van Keen komt er dadelijk aan.
12: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Hé, hey, wat is dat?
21: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
20: Doe maar duur.
21: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
22: Greenwave. Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl. Goedemiddag.
3: Maar Johan Terpstra.

0: Les Humphries Singers en To My Father's House.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwen roeren.
2: Goeie middie.
3: Een vaststellingmaatje is een hele klus. Maar als er nou eens net één, maar vier regisseurs aan werkje. Dat is het geval bij Steen in de Vijver van Meeuw. Dat zijn de jonge theatermakkers. Vier regisseurs. Die maatje elke eigen scène. Haar eigen blik en ideeën. En dat speelt hem, ik nou zo, midden in Leeuwarden. In het eerste van Leeuwarden. Want het publiek rint van scène naar scène. Trouw de week, dat is best wel ingewikkeld. En een mooie uitdaging, lijkt het mij. Ik praat met een van de regisseurs. Dat is Stijn Schootstra. Stijn, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, vier regisseurs, verschillende scènes. Ja, ja. Hoe zwaar is dat? Dat is een uitdaging. Hoe zwaar is dan uiteindelijk dat het in je vaststelling wordt?
4: Nou, het mooie, ik zit in de trein trouwens. Ik ben onderwijs naar de première momenteel. Ja. Ik hoop net dat je net de volle les van haast.
3: Nee joh.
4: Maar Oké, gelukkig. Nou, het is zo dat de schreeuwer, Wessel de Vries, die had uiteindelijk de hele vaststellingspreur, Steen in de Vijver. En dus hij had er eindelijk gezorgd dat het een totale vaststelling is, maar in begin, midden en eind. En dat is opgedeeld in vier verschillende scènes. En wij gaan alle als verschillende regisseurs, daarmee ondergaan. Maar uiteindelijk had het script ervoor verzorgen dat het in totaal is. En in elke scène gebeurt iets wat de invloed had van de oren scène. En daar moest het natuurlijk, van hoe doe je dat nou? Het publiek rint toch de wijk, zullen al die scènes op een verschillende volgorde. In de ene scène gebeurt iets wat invloed had op de oren. Ja, dan maakt dus wel die volgorde zou onpassen dat het voor het publiek logisch is. Dat er in de ene scène iets gebeurt, dat ze dat dan in de oren scène verschoft.
3: Ja, dat is wel een uitdaging, net hé.
4: Wel een uitdaging, maar we zijn hartstikke goed op het inspeel. En we hadden wat moois voor maken, denk ik.
3: Ja, nou het verhaal, wie geeft dat hoor?
4: Het verhaal geeft eens over dat, en dat zusje er net in uw vaststelling, maar er is een famke, Rieneke, het werd erin fietst. En er volgt in elke scène verschillende jongeren die dat meisje krijgen, die haar koen goed, of misschien dan net goed. En van wat elke nien dat moment een kantelpunt is in het leven. Dus die ene, er is bijvoorbeeld in één scène een feestje ondergong. En ze krijgen dat nice en ze zeggen van ja, dit is wel heel heftig. We kunnen nou dat feestje net meer vieren. En een oorzaak van we maken just nou het leven vieren. En just nou een feestje van meisje. Dus en dat, in elke scène gebeurt iets oors. En uiteindelijk had ze dus een totaal verhaal schoen. En die jongeren die reageren alweer op dat nice, dat hele heftige nice, op een best wel ontwapenende manier. Ik vind dat heel mooi dienen is in het script. Het is ontroerend, maar het is juist echt heel grappig. En het is juist iedereen oors om je mij die rouw. En dat het is juist een soort mozaïek van reacties van rouw. En dat is echt net uniform, dus iedereen reageert op een andere manier. En daar kies je denk ik als publiek best wel goed in herkennen. Omdat het al die verschillende manieren just. En die jongeren die nemen er echt de tijd voor. En die luisteren naar elkaar. En die nemen er de rondte voor. En zo ontstaat er iets heel ontwapenends en ontroerends.
3: Ja, en wat uniek dat het dan van locatie naar locatie gaat. Ja, hoe docht dat dan? Wat mag ik me vaststellen? West je dan aast in een scène?
4: De gistboom bij ons meelgebouw, daar vangen we Elsen in op. En dan gaan we eigenlijk gewoon de wijk in. Allie en mij een eigen krukje, dat dealen we dan uit. En dan, het is, ik denk wel bijzonder, de 16 krukje, de bewust gidst, trof verschillende gidsen. Fantastische vrijwilligers bij ons. En die rennen een route, er zijn drie verschillende routes langs die scènes. En de begiste gerren, dus mij de hele groep, al het publiek. En dan gist uiteind. En dan neemt die krukje de hele tijd mee. En voor die eigen ontstaat het, dan komt het op een leeg, ogenschijnlijk leeg parkeerterrein. En daar treft het toevallig personages. En als een soort vlieg op de muur, best eventjes onderdeel van het verhaal. En dat maakt in mij elke scène door het een kwartier. En dat rint ik weer aan. En dan gist weer verder, of zij gaan verder. En het parkeerpak is wel leeg. En dan gist weer verder naar een oren scène. Ja, zo geeft bij al die momenten wel liet ze een soort slices of life. Dat zei ze verkeerd.
3: Hey, de beste bij de première, dat klinkt stressig. Nevens mij haast alles onder controle, hè?
4: Ik vind het mooi, ja. En de spelers zeker ook.
3: Ja, nou mooi. Zet hem op, Aasten. Stel voor, ik wil dit nog Shen binnen verschillende optredens. Of is het, hoe maak ik dat Shen?
4: Nee, is het nou leuk om te vertellen? Is dat deze week is uitverkocht, het hele spiel weekend. En we spelen de komende drie weken nog in Leeuwarden, in Leeuwarden-Oost. Er zijn kaarten te krijgen via mail-jts.nl en we maken extra kaarten voor Jan.
3: Oh,
4: via via Jim.
3: Ja, oké. Okay, dus mail-jts.nl. Daar kan je dan Sjen van kaarten. En daar hast twee vrijkaarten. Kan je zelf bepalen wat voor vaststelling dat wordt dan, Stijn?
4: De route bedoel je ook?
3: Ja, of wanneer dat optreden is?
4: Ja, volgens mij wel, hè? Ja, ja, de volgende drie weken nog. Ja,
3: heel goed. Nou, ik stel even voor dat worst herhinnen. Dan kan je nou een appje sturen. Ken mij een brug in de omroep app. WhatsApp 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
4: Leuk. Ik zou zeggen, net stinnen maar hinnen.
3: Hé, hey, een soort succes, hè?
4: Tieren dank.
3: Hoi, tjern.
4: Hoi. Hoi, hoi.
3: Stijn Skootstra, wie dat? Hier van de regisseurs van dat stuk. Hier is Hootie en de Blowfish.

0: Nou ja, Erik. Ja, goeie beetje.
1: Ja. Ik zei het en toen dacht ze ook,
0: Nou ja, we hebben hier te doen.
1: Ja.
0: Ja, dan kwam ze binnen, Erik. Toen had ze heel lang gedacht dat, dat Hessel, de jongen hier van Hoodie aan de Bloof is.
1: Ja, die stem bent toch hartstikke hetzelfde.
0: En dan plaatsje de rint. Ja. Misschien is het een bo. Hessel.
1: Dat hebben we al die stilhouden kennen. Maar nou, het lijkt het op zweten.
0: Ja, het ligt wel op qua stem.
1: Ja.
0: Erik.
1: Zeker, dadelijk onderwijs. Wij zullen het hebben over die grote brand in Vijverzaten, in Jelsum. Een prachtige pleats, een monumentale pleats. Een pleats maar een hoop historie. Ik is heel naar verlengingen. We winnen in Jelsum om eens even in de buurt te jaren. Wat mensen de reformatie gaan hebben. Wat ze ervan vinden natuurlijk. En maar Henk Dijkstra, die is voorzitter van de stichting Boerderijen in Friesland. Die vindt een heel soort van pleatsen. En die kennen u ziet lezen. Wat nou eigenlijk de weerde is van die prachtige pleats die het vandaag bij die brand verlengingen is. In onderwijs eigenlijk.
2: Ach man, ik zeg dat plaatsje. Het is toch
1: zonde.
2: Ja, zonde dat. Erik Erma, dadelijk zit hier in onderwijs. Dit weer goeie midden. Der in Jerez dat het rennen van het Pieterpad net al in de goot is voor de fysieke gesteldheid van het lichaam.
3: De sleur van alle dag verdwijnt. Je bent op een gegeven moment alleen nog maar bezig met je omgeving, met het lopen. En dan ontstaat er ook ruimte in je hoofd voor nieuwe gedachten.
2: Drumband De Marco's, ja, die zie ik je twirlers. Maar wat bin dat eens? Twillers.
4: Vroeger hier de majorettes inderdaad met een baton, maar zijn stok in dit geval voorop. Die dek in de maat rond en dan oefeningen met die stokdieren. En ja, het is alleen wat Amerikaanser is het worden, dus je doet eigenlijk nou met pompoentjes door zijn dingen. Je kan met lintenkersen dingen doen.
2: Nou, lieke tijd wordt dan kerst even zien op de website drumbanddemarcos.nl. De AVOEK gaat lesmateriaal ontwikkelen voor de Friese kening Redbad. En dat is voor Ben onder oren op de basiskwallen.
5: We hopen dat wat onderzoekje, wat historisch redeneren, is ook soort veerdigheden weer heel wichtig. Maar Bob al, hoop je dus op zelfs heel nieuwsgierig te maatje naar uw Rieke Friese skierles.
2: Morgen bidden we met goeie midden. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Mail dat dan, dat ken hij, goeiemidden@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt Juwet de Siswieze van Jan Jaap. Nee, van Ida moet ik zeggen. Ida is er. Ja, dit is hem. Ida, lokweeske, de hartstikke meer, Juwet de Siswieze. Ze is groot, een kans is als een klapstoel. Mas hem zelfs vasthouden. Ah, prachtig. Wordt boon voor een nieuwe goeie midje. En dan nog een jong. Miami Sound Machine.

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
2: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keizer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keizer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In een flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. En hij werd ook beroofd en iemand probeerde met een mes te steken. Waarom de groep in Zoetermeer het op de man had voorzien, wil de politie niet zeggen. En ook is niet bekendgemaakt hoe het slachtoffer eraan toe is. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Reacties in Jelsum op de Albaan van Vijverzaten vannacht. De monumentale pleers die voelt de prooi om vlammen. We zullen het record hebben wat er nou eens krijgt verlengingen is. En dat is nogal wat. Jesse Taasers, Miloen de Wijs.
7: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
12: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk.

0: Hartstikke ook weer mooie feestjes best hebben. Helemaal Jimmy Cliff erbij. Ja, dat is niet voorzien, kutte solo hit. Ze noemen Reggae Nights.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten door Fjouwer. Goedemiddag. Vanuit welkom bij Onderwijs. Van deze tongs van 20 augustus 2026. De dag dat we toch opschrokken van een kutte bron. Waarbij de monumentale pleers vijver zaten in Jelsum Verlengier.
2: We moeten eigenlijk bjemsoorten en grieën uitzieken die goed zijn die verorende omstandigheden kennen.
0: Ja, dat is een heel hoog verhaal. Dan komen we de droogte natuurlijk. Maar goed, het verhaal dus van Vlieland, daar waar we dadelijk ook eventjes over hebben. De dag dat de VSV, de voetbalvereniging van Vlieland, toch weer meidocht door de competitie. Het vorige seizoen kwamen meer dan de helften van de zinstanders heel net naar het eiland daar. Dat hier natuurlijk alles te maken met de reisarstal. Maar VSV wil het webbeziekje, al is het misschien een betere week in.
3: Nou ja, misschien wel. Maar goed, het is het altijd net.

0: Dan weten we het helemaal net. En we hebben wel seizoen hand die gewoon met voetbal kon. Dus wellicht het is best een seizoen.
1: Ja, ze hadden de motor in derde op Vlieland. En de gemeente Zuidwest-Friesland die het aanroepen hier. Een proef met kabelgoten. Om vat te komen dat mensen met een elektrische auto maar geen oplaadpunt dicht bij huis losse snoeren hoe de stoepen lezen. Ja, dat kan gevaarlijk wezen.
2: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen. Maar het zal zonder twijfel gebeuren.
1: Ja, dat zei de wethouder Henk de Boer dus van de gemeente Zuidwest-Friesland. Van daar dus die speciale kabelgoorten in tegels in de gemeente Zuidwest-Friesland. Dat ziet er in onderwijs, dat is Joerdert Nijs. Verbinder maar dit programma van ons saai zoet het aan. Maar muziek Nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren dus omtinken vaar die Braun der in Jelsum. Bij het vijver zaten verlengen hier. Maar eerst vanzelfs, het waar in het kwad, Sjitske Wiebinga, een hele goeie middje.
3: Een goeie middje. Nou, vanuit de Zuidwijk komt de Sinder er nog even bij. En warmen het nog even op naar 24, ontlokaal 28 graden. Jong is het op de meeste plakken droeg, maar vannacht komen zware tongenbuien en kinderen soort wetter in een kwartier te vallen. Morgen is het eerst droeg, maar zinnen, een matig want vrij krachtige zuidwestenwind en maximaal 21 graden. Maar in een middje volgen op een nij tongenbuien, mogelijk maar hagel en zware windstitten en zet je mij een wikselende Rieten
1: Utein. Ja, de bron in Vijverzaad in Jelsum. Met vannacht de hele pleers, de hele monumentale pleers in de Jeske Line. De pleers via monumentaal, Rijksmonument. En Vergutte Vierde, zeker voor Jelsum en om jou in. Via lange tijd bewennen we zelfs met de laatste heren wie het verteurt eerst. En vooral een doorn in het oog van de mensen die eromheen wijnen. Slagjouwer Pelle Numan trof vanmiddag een aantal van die omwenners bij de oudbaan de pleers.
4: En zo jongens, maar jou komen uit Jelsum. Je bent gekrekt, mij de fiets. Wat vind je van dat dit nou helemaal oorbaan is?
5: Nou, dat vind ik wel heel erg. Want het is wel een heel mooi pand. Ja, de laatste jaren weer wat vertut is. Maar toen ik hier kwam te winnen, dat is 43 jaar geleden, toen vond ik het een fantastisch pand altijd. En het weet ik wel wat monumentaals. Dus het had ik wel wat bij zo'n dwarf dan weer.
4: Ja. Ja, want je fiets hier dan wel geregeld tel. De laatste jaren weer wat vertut is.
5: Ja. He, dan fietste ik hier was daar. Vroeger fietste ik hier altijd langs, want dan moest ik naar Leuven. Maar daar heb ik mijn werk nog niet mee. Maar dan ga ik dan naar Leuven fietsen. Dan zie ik dat is juist altijd. He?
4: Nou, een pad is al iets wat een pad zit nog. Ja. Het is net meer te rijden, hè?
5: Er is niks meer te rijden, nee. De meeste was die een kist, hè? Dan is er niks meer te rijden, nee.
4: Hoe tragisch is het voor zo'n dwarpers Jelsum, maar ik waar de skiën is voor players, oude players, monumentale players?
5: Ik vind het wel heel jammer van zo'n monumentale players, hè? En dan misschien hier in de oase wat mensen komen, misschien weer woont in wat opknappen, hè? Maar ja, dat is er nog net meer in orde natuurlijk. Maar ja, ik vind het erg jammer. Want ik vind wel dat monumentale denk ik wel bestemd blijven, maar in Friesland. Ja. Ja.
4: Piet Bouma, wat vind je ervan dat dit pand albaand is en hij is op instwat te zitten?
6: Verschrikkelijk. Ja? Ja. Maar het is een gebouw, als je dat vergelijkt met wat er in Nepal gebeurt, dan is dit natuurlijk niks. Maar ja, persoonlijk, ik vind het verschrikkelijk.
4: Wat voor gebouw wie het?
6: Het was een boerderij wat vroeger door de familie Wassenaar, die het van beeld al kwam, rondom 1800 hier stichtte.
4: En hoe herinner je dit pond?
6: Nou, ik ben ook een werkgroep lid van de historische vereniging van Leuterdeel. Documentatiestichting Leuterdeel, zei je het officieel. Dus ja, wij samelen alles over gebouwen en mensen in de oude gemeente Leuterdeel.
4: Dus nou, dit is een monumentaal pand. Ja, Git Weffelen en een oude pleats.
6: Ja.
4: Hoe tragisch is het dat het dit ik Weffelen gaat?
6: Nou, vooral boerenpleatsen in deze omjouwing, die ben maar de laatste hier verdwenen. Die ik toch naar gebroek. Nou ja, daar kun je wat van vinden. En je maakt trekken in Libië en Werkje kennen. Maar dit werd al wel even een heel specifiek monument.
4: Waarom wie deze dan zo specifiek?
6: Hij was aardig intact blijven, maar alles. En dat was een monumentenstatus. En dan maakt het zo vol mogelijk in de originele staat blijven.
7: Dit was een, ik durf het echt niet te zeggen, maar Riestra heeft hier wel gewoond. Ja. En toen was het allemaal piekfijn in orde. Maar daarna twee, drie, vier jaar heeft het leeg gestaan.
4: Want hoe stond het de arrondieren erbij?
7: Ja, zoals nou. Bebossing heel groot en dat spul.
4: Ja. En wat vind je ervan dat het nou heel normaal is?
7: Ja, zonde, ja, weet ik niet. Het was een monumentpand, dus dat is in principe wel zonde. Maar ja, in principe kun je er ook niks mee. Ja, het stond al heel lang leeg. Dus op, ja, op een gegeven moment kun je er wel, denk ik wel op wachten. Maar dat weet ik niet zeker. Maar.
4: En wat denk je nou dat er mij gebeurt, Sil? Want het zit een beetje verlem bij.
6: Het zal er helemaal aangegooid worden. Ik denk net dat dit weer herbouwd wordt. Want om hem al te restaureren, wie al dreeg. Dus dan helemaal opnieuw herbouwen, nee.
4: Het wie dus misschien een beetje een doorn in het eeg van omwenners. En misschien ook wel van jou, is het dan niet net goed dat er weer wat oors komt?
5: Ja, maar net op deze manier. Nee, als er wat oors komt, zich in restaureren en zo. En dat ik wel heel mooi vond. Maar net dit net. Nee. Dat niks konden.
1: En dat is Etsy Jansma, inwender dus van Jalsum. Hoe de brand nog krijgt ontsteenkoer daar in vijven zaten. Dat is dan net duidelijk. De politie had alle scenario's hierpen. En dus ik, die van Brandstichting. Dadelijk naar jouw vieren praat ik met een kenner. Hoe is het pleers? En wat er nou eigenlijk voor Friesland verlenging is.

0: Tina Turner is ik alweer, treiwaai. Een van de goede hits van deze jongeres, hier is de Let's Stay Together.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: We gaan het hebben over mensen, meestal niet zwaar die varen oerlijst. Dat helden van de mensen die het oerlijst veroorzaken, toch verward gedrag komen ten onrechte te lonen bij de GGZ. Dat zei de GGZ Friesland. Hier op een 4 meldingen die de politie via 112 binnenkrijgt landelijk. Voor het veroorzaken toch meestal maar verward gedrag, onbegrepen gedrag, wil het ik wel neemt. Maar dat is dus lang net altijd een zaak van de geestelijke zonzwaar. Praat erop met Gerda van der Meer van de GGZ Friesland. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dat zwaarde dus voor een hoop drokte bij hem. Wil je hem er eigenlijk net voor binnen?
3: Ja, dat klopt. En je zoon vissen kennen we binnen natuurlijk wel van, hè? Want wij hebben als GGZ Friesland de 24 zo'n crisisdienst taak in de provincie Friesland van mensen met een psychiatrische stoornis. Mm-hmm. Alleen nog wat je zuggen dat we doeken in alle meldingen die wij krijgen, de meesten die wij binnenkrijgen of hebben op Augen, dan gaat dat voor een heel groot pad net om mensen die een psychiatrische stoornis hebben, maar vooral om mensen die inderdaad gedrag vertonen wat we net begrepen. Hè? Dus nou ja, daar moet je denken om mensen die bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs binnen, die schreeuwen te zitten erin. En dat gebeurt nou eenmaal vaak in de avondnacht en weekend. Hè? Dat de reguliere voorzieningen bereikbaar binnen. Mm-hmm. Dus ja, daarom krijgen wij relatief zo'n een soort van deze mensen. Ik ben.
0: Maar is dat dan omdat de mensen niet reageren op die 112-meldingen, dat zijn vaak toch politiemeesken, die diagnose net goed stellen of net goed stellen kennen over wat er bij zo'n persoon aan de hand is?
3: Nou, dat natuurlijk ik. Hè. En in Friesland zijn we vrij uniek. Hè. We hebben Rapid Responder. Dat is een initiatief van de politie, Keilstra Ambulance en GGZ Friesland.
0: Dat is een soort ambulance eigenlijk voor mensen die inderdaad zijn er waar binnen, hè?
3: Juist. Nou, dat werkt heel goed, hè. Dus dan kan de politie vrij snel ons bellen en dan komen er twee mensen van u zijn in ieder geval een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij is. En die kan natuurlijk inschatten wat er precies aan de hand is. Dat helpt, hè? Want dan kun je zeggen van wat is er nou eigenlijk nodig. Maar daarnaast binnen natuurlijk een hele soort situatie waarin je dat ik net heel scherp zien kan, omdat mensen bijvoorbeeld onder invloed binnen. Hey, en omdat er weinig alternatieven binnen, jongens, in de weekend en 's nachts, is dat ingewikkeld. En daarnaast, en dat zei het rapport, wat je hem nou behandelt, daarnaast is het aantal meldingen, de E33 meldingen, die hebt de politie dat, de meesten maar overlastgevend gedrag, gaat het eigenlijk om. Dat neemt daar, elke keer neemt dat enorm daar. Dus dan kun je vaststellen dat de druk op u en op uw crisisdienst enorm daar.
0: Ja, wil je hem er eigenlijk in een gutongelijk geval, de held in elk geval, vanuit je hem GGZ achterop net zo vol een dwang kennen? Het gaat mensen die inderdaad onder invloed binnen. Misschien wel een psychose krijg je terug. De middelen die ze gebruikt hebben. Wat voor druk leidt dat op Jim en Jim werk?
3: Nou, dat luidt een enorme druk op uw werk. En het luidt ik een enorme druk op de zwaarig van de meesten die ons het huis nodig hebben. En daar ben we juist voor. He, dus in dat rapport zie ik, of in ieder geval de politie zei dat ergens, dat een vrij beperkte groep voor een hele soort meldingen zwaargeten. Ja. En dat is voor een deel binnen dat ik meesken bij wij wel wat verdwang kennen. He? Maar omdat die druk op de vader zo enorm is, reed ik het risico dat die net genoeg zwaar krijgen. He? Dus daarom hebben we in Friesland de handen in een slime, de gemeente, de politie, de woningbouwcoöperaties, om te jaren te zeggen van hoe kunnen wij er nou verzwaging dat meesken wel in het goede vakje komen. Om het even oneerbiedig te zeggen. Zodat wij die hele ingewikkelde doel gewoon goed helpen kunnen.
0: Ja, de meest weet je hem eigenlijk van binnen, zeg maar, zoals GGZ. Maar hoe zwaar is je er nou voor dat je inderdaad de mensen op het goede plak krijgt, die het van oerlijst zwaar, die het klachten opleveren?
3: Ja, ja. Nou, een van de projecten in het Friese, dat is het Friese Integraal Zorgakkoord, bedoeld om juist die zorg op het goede plak te krijgen. En vooral een van de projecten is de 24/7 crisisdienst. En de bedoeling daarvan is dat je de crisisdienst die wij hebben, of bereikbaarheid die het eigenlijk om, verbreden naar andere partijen. Nou, bijvoorbeeld de groep mensen met een licht verstandelijke beperking in de rin van de jaren natuurlijk volle meer, en dat is een hele goede ontwikkeling, zelfstandig, geen wenning, geen werkje, et cetera. Uh-huh. Maar de maatschappij is dagelijk volle complexer worden. He? Dus je zorgt ik bij die groep meer problemen in het openbare
0: die belibben eigenlijk, ja.
3: Nou, dan is het superbelangrijk dat we bijvoorbeeld straks, ik in die 24 zone, maar partijen samenwerken die daar volle meer verstand van hebben. Hetzelfde geldt van de verslavingszorg. He, waarbij het heel goed zou zijn als we ik maar die verslavingszorg de triage zat dat jet. Dus dat is eigenlijk
0: de beoordeling,
3: de selectie
0: zeg maar.
3: En diagnostiek onder poort, precies. Ja.
0: Ja. Ja.
3: Dus dat zijn oplossingen die helpen. En wat ik help, dat hebben we eigenlijk in Friesland te weinig meer respijtvoorzieningen zoals we dat nemen.
0: Ja, in Grijns heeft het, in de stad Grijns heeft het, hè?
3: Precies. In Grijns, naar de Wien, waar ik een lint om te zien hoe doen ze dat nou? Nou, dat is feitelijk een logeerhuis van mensen die in de war dreigen te ruizen, let ik het zo zeggen, of enorm overbelast binnen. Dus waar het risico op een crisis heel groot is. En dat is geen zwaargestelling. Het is een huis wat rund wordt met name door vrijwilligers. Het is oprichtend door professionals en der mooie mensen een week, twee weken maximaal om tot rust te komen. Nou, je kun je vaststellen, dat helpt enorm. Als je mensen daar in die avond, nacht en weekend ik naar thuis sturen kunnen. Ja. Als een psychiatrische kliniek net nodig is, maar wel een plak waar ze tot rust komen kunnen.
0: Zijn hoe soefjes dan ik hem had eigenlijk?
3: Nou ja, daar zoek ik zeker van pleiten willen. En nou is overigens binnen Derek Friesen die daar voor ons nog welkom binnen. Maar ja, je kan je vaststellen dat het is krek opstarten. En dat kan nou nog. De wie bijvoorbeeld toen ik de wie ik een vrouw uit Drachten die daar een paar nachten verbleeuwde. Maar ja. Het is heel belangrijk om die gesprekken inderdaad om te gaan. En ik in het kader van Friesa ben er allerlei initiatieven die de komende jaren ik ontwikkeld worden. Ik in deze richting.
0: Er moet werken, dat maar duidelijk wijzen. Gerda van der Meer van de GGZ Friesland, dank je wel van je verhaal. Hier is Supertramp, Breakfast in America. Of in Friesland, breakfast worst.

0: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het heeft Kreek-Jel Vievenbest. Heeft niet. Voor het laatste is het Friesland. En dat heet Jacob Zelwagen. Jacob, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. In Kollen binnen Zwargen noemde het komst van de huisdokterszorg in het dorp. Die dreigen te verdienen en vervonkt te worden door een chat-huisdokter. Een Scotlien waar duidelijk dat er voor de praktijk van huisdokter Mariska Bergervoet geen opvolger voor wilde komen. Nevens Hurtvierder van zorgverzekerder De Friesland binnen oplossing onderzocht en bleek een nieuwe praktiekholder voor Kollen net te vinden. Wat er nou vol komt, is een nieuwe praktiek van Oostergo-huisartsen, net in Kollen, maar in Dokkum. En daarbij is in die keer voor een zogenaamde chat-first-huisdokterspraktiek. FC Twente had de laatste dagen nog bezocht om toch uitsupporters mee te krijgen in de wedstrijd in Cambuur van Noos Nijn. Dat schreeuwen ze op de eigen website. De burgemeester van Ljouwert, Voors van Oosten, was in besluit om de haast 820 supporters net dat lid Nikkel net weer omdraaien. FC Twente was bereid om SC Cambuur met van alles te helpen, te ondersteunen en een mooie publieksactie te organiseren, schreeuwt FC Twente. Heeft de club uit Enschede bleek juist doen dat daarvoor net genoeg draagvlak weer bij Cambuur en de lokale Treienhoek. De jeugd in Som maakt op ziek naar een orenrompte voor de jeugdzorg. De gemeente wil het gebouw dat ze nou in zitten sluiten. De jeugdzorg bestaat al 50 jaar in het dorp. Om de weken komen er zo'n 15 bij in het dorp bij elkaar. Vrijwilliger Danielle Atema, oer die sluiting.
11: Daar balen we onwijs van. We wisten eigenlijk wel dat het eraan zat te komen. Hè. We hebben nog gaskachels. Het is gewoon echt een oud gebouw. Dus we zijn nu in overleg met de gemeente en het dorpshuis wat daarin mogelijk is.
10: Dus dit staat nog net een goed alternatief voor. Het kenwijzen dat er plakken is in het dorpshuis. En ik wil besjoen dat er een mogelijkheid bij de ijsbaan is. In de komende orde van dit programma onderwijs meer ontdekking voor dit onderwerp. Op de Helikonwei in Ljouwert had ze met een kopstutbotsing west. Politie en ambulance kwamen naar het plak en joegen één persoon het advies om zelfs naar een dokter te gaan. De auto's waren onder concept om het dikke vrij te krijgen. De politie had het incident verder al handelen.
9: Dank u wel, Jacob. Het Fries Knijs is nooit lezen op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en een heel soort oren te houden.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstehen en praten.
14: Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. Avoek, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
16: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
17: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.
20: Alles wat te spelen.
9: Wat is er nou eigenlijk precies verlengongen bij die bron? Bij die vijverzaten, die prachtige monumentale boerderij. Ik zei het eigenlijk al. In Jelsen, die vannacht toch bron verlengingen is. Wat is nou eigenlijk de weer van die boerderij? Nou, daar praat ik aan zo'n mooie man die er alles van weet. Maar eerst, het waren bij de ochtend. Ik weer met een hele goeie middje. Oh, wacht even. Zal ik die microfoon ik even niet opzetten? Dat scheelt enorm. Hij is kijk even boetenwedstrijders.
21: Ja, ja.
9: Hoe wie dat?
21: Nou ja, ik ging even naar Boetentaal om even te vielen van nou is dat dan nou wolbrotsig?
9: Ja. Hè?
21: Nou ja, dat warmtefront is dus nou oerlutsen. De zinne komt er vanuit het zuiden waar ik al weer bij. En ja, ik stapte naar Boeten en toen dacht ik ja, dit is nou vielt het weer vochtig en
9: zo
21: brotsig. En, juist. Ja, ja. En ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat wel lekker. Maar ja, de temperaturen die rinnen dus nou ik nog hield hij het op. De 28 graden is helle in grauw, maar 28,1. Vlieland 24,1 graden. In Kwaim het een heel iets buikenwest van een beetje de dik wie een beetje wiert, maar daar wie dan ik alles maar zijn, zei de waarnemster daar. 24,8 graden. De pijn zit op zo'n 20,4. Laaksen dan weer 24,2. En in Bakkeveen en Sigerswaard zit de temperatuur ik al boppen de zo'n 20 graden. Nou, en nou dat die zin er daar even bij komt, nou, ja, giet de temperatuur echt even flink. Nou, voor het gevoel ik omheen. En dat komt omdat die luchtvochtigheid dus nou echt wel taanneemt. Dus van jong, dan is het echt even zoel, warm. En bloed de temperatuur ik lang onder hege kant. 24 graden in trogsneed verwacht. Ik zei jou bij de jongtie. Dus ja, dat zoelen, dat ben we voor eerst nog net kwiet. De wind die jouwt hem ik hield al deel. Ja, en dat zwaagt ervoor dat we dus echt wel even een zoele jong hebben. Maar ja, het bouwt Wolf zelfs wel
9: ja,
21: op.
9: Hè? Die,
21: dat
9: komt het on, hè?
21: De energie die bouwt hem op. Nou, dat is ik al wel onderwijs. Ik zeg dan in het noorden van Frankrijk de bewolking eigenlijk al wat aannemen. En ik zeg ik boppen België alweer wat stapelwolken op. Ploppen. Ja, dat is al je onstabiliteit. En nou, daar hebben we dan vooral onder echt heel onder het eind van de nacht. Of aan het eind van de joentiet, moet ik zeggen. En begin van de nacht kunnen we daar rekening mee houden. Want dan vanuit het zuiden waar je komt, dat tongerfront eigenlijk uw kant op. Maar er ontsteen ik vlak voor dat front uit al wat losse buikers. Dat zou ik rap geen kennen. Ik neem dat altijd een popcornbuien. Maar dat giet heel makkelijk voor zo'n front uit. Zeker in die onstabiele lucht van nou. En ja, daar zit dan ik al heel vlug tonger in. Dus ja, dat binnen de vooruitzichten van let op een jong en in de nacht. En dan ja, in de nacht zelfs, dan scoot dat front uiteindelijk wel weer richting het noorden te fut. En dan zakken de temperatuur nog naar een graad als 18. Maar ja,
9: ja.
21: Dat is vanzelfs heel dan net koud.
9: Het is een warme nacht.
21: Ja.
9: Mijn tonger, krijg je flink ontladingen verwacht?
21: Ja, ik verwacht je wel flink wat ontlading. Maar de nijdruk leidt hem voor het komende complex echt voor de deelslag. De kernlokaal in een kwartiertje behoorlijk wat rijn werd.
9: Oké. En hoe lukt het morgen?
21: Nou, vanmorgen, nou, dan kunnen we er heel even van bekomen, want dan is dat front vierde lutsen en dan zetten we de dij alles wel droeg uit eind, maar ik dan wel wat rond voor de zinnen. Maar die vochtige lucht, die zit er eigenlijk nog heel tiet wel, dus het is zei jou bij de man die het ik nog weer vlug weer een gratis achtje, een jochentje. En dan, ja, in de midje komt dus vanuit het zuiden waar ik alweer nog weer op naar onstabiliteit opzetten. Daar zit dan ik alweer een koorde gielwaskarging op. Van nou, 12 uur midjes dat ik het even zo uit te hollen. En dan, ja, daar zit dan ik weer tong erbij. Maar dan is er de kans op zware windstieten. En ik werd op hagel. Dus ja, ik mooi midje. Dus toch weer even wat flinke pittige buien.
9: Ja, nou, dan is het weekend. Dan hebben we dan een beetje mooi waar.
21: Nou, het nee. Niet mijn rites. Ja, nou, het is in elk geval wel compleet oorzaak wat we wend binnen van de Aronde Tiet. Want er komt een hele westelijke streming op gang. Het hele drukke biert, waar we eigenlijk al tieten mee te krijgen hebben. Dat is echt futluts na het eerste tafel. fut. En dat betekent dus dat er vrij baan komt voor de lege drukke biert nu het westen en die zullen ik komen. Er binnen wel een stuk of draaien. Verwacht ik hoe het weekend hinnen, maar ik de meenjes nog of terug het weekend hinnen met ik sissen. Er zit genoeg wien bij, geregeld buien, maar er binnen ik wil wat droeger rietes mij, wat zinneskien waar hoe dijs. De temperaturen erbij, nou normaal voor de tijd van het jaar, 21, misschien nog 22 graden, maar mij die wien en die bewolking in de nacht zorgt dat ervoor dat de temperatuur in de nacht onder hege kant is, maar zo'n 14 à 16 graden. En dan op meenje, ja, dan komt het toch wel weer na je onstabiliteit, dus kant op mij behoorlijk wat wien en dan eerder ik weer kans op een tongerbui.
9: Ja.
21: Dus ja, het wordt wat. Nou ja, ik zou haar zeggen, een beetje jester.
9: Beetje jester,
21: komt
9: en
21: heel
9: krijgen beetje. We de R in de maand, hè?
21: Dus, absoluut, ja. De meteorologische jest, die zetten ze op 1 september uiteen. Dus, okay. Neffens het boekje.
9: Neffens het boekje, allee, keurig. Ja. Dank je wel, Tjitske.
21: Graag gedaan.

0: Trainor, juist. All about that bass. Ja, en daarvoor jaar zag je Sambrink, Maaie Terveske, muziek. Onderwijs.
1: Maai Erik Enema.
0: Ja, heb je toch alleen eens gekeken voor de mensen die ter wien in elk geval. Maar ik wil de mensen die de belangstelling voor hebben. De Gutte Bron vannacht in Jelsum. Waarbij het de monumentale pleerts vijver zaten. Huit 1890 eigenlijk volslaan verlengongen is. Het wien een Gutte Bron. De dik tussen Leeuwen en Stiens. Daar hebben Jelsum. Die moest tijdelijk uitsletten worden. De Bron wachtte het van alles dwan matten om te voorkomen. Dat de Bron verder miskeer onrecht is. Maar dat wie eigenlijk net te dwan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar ik praat er maar de politie uit. En die zei ze, ja, we horen alle scenario's hier. En één van die scenario's is dan brandstichting. Ik praat erover met Henk Dijkstra. Hij is vastzitter van de Boerderijenstichting in Friesland. Welkom, fijn dat je er binnen. Wanneer ben je over het lijst in vijver zaten?
2: Nou, dat is hier het signaal in West, denk ik. Toen, ik denk dat er toen de Kerp stie en toen weer de Avron, dat is een club van verzamelaars in Friesland, die op een of andere manier daar niet op een hoes regelen en toen kwamen we de pleats in patiënt.
0: Ja, wat zeg je toen, Sinelien?
2: Nou, het was een pleats die toen eigenlijk al een beetje vertutteerde weer. Ik moest zien dat er al langdurig net vol onderhoud om die
0: weer. Net in wennen, ik?
2: Nee, toen even net. Maar het is wel heel mooi om zo'n pleats te patiënt van binnen, omdat het is een monument en het is wel een icoon in Friesland.
0: Ja, Jan Ristra. De Cambuurman, zie ik nog maar even zeggen, die had er heel lang in wennen. Het wie eigenlijk van ons de pleerts van de Wassenaars. Waar wien de Wassenaars?
2: Wassenaars wien veefokkers. En het mooie wie, en daarom is het zo spierig dat zo'n pleerts verlenging is, die had de traaie pleerts gebouwd. De vlakbij is die het dan een hele grote pleerts. Haskra staat er, die. En de skeeftje in oren, de trolsterbij is die het nog een pleerts. En die kennen elke keer wel met dat platte dak erop. En dat die ek in van hun. Dus, dus van die traaienpleertsen is nog hier voort. En dat maakt het ek bij extra
0: schieten. Ja, wie dit het mooiste van de traaien?
2: Ja, die Haskra staat is ook heel mooi. Hè? Dat is ook een heel bijzonder gebouw. En daar wordt gelukkig wel goed te past. Dus dat is wel heel mooi.
0: De Wassenaars topfokkers, Sanje, die hebben zelfs... En dat is natuurlijk een heel bekend beeld, want er is een mooi filmpje van maken. Jochen 50, de koning en de koningin. Juliana wie dat natuurlijk nog, maar Bernard. En de Sjaar van Persie hebben daar op die players vijver zaten west.
2: Ja, zeker. Die hadden wat kei en bol een beetje jongen. En later ben er een stuk wat exporteerd. Want hij wie wel het uithangboord van de Friese veevalkerij. Deze players, daar ging elke niet in hinnen om kei te kiepen en te beschermen. En hij weer net in de herde, weer in de stikken wat hele grote fokkers in Friesland, die in de jaren 50, 60 toen wel die hele merk beheersten.
0: Ja.
2: Dat is best wel een mooi verhaal.
0: Ja.
2: Het is ook heel opgehouden voor zelfs, maar de wet van de Verhemmer de voorsprong.
0: Ja.
2: Maar dat wint toen wel de topjaren inderdaad.
0: Nou ja, die players die hebben misschien wel een personificatie van Soenje Zeezen kennen. Even om die players zelf, je hebt erin geweest, Sanje. De net alleen de boetenkant, maar ook de binnenkant weer bijzonder.
2: Ja, van binnen weer sowieso bijzonder, want ik de score zelf, en dan zie je die stal, die win ik echt voor de valkerij in Rjochten. Het win ik een Hollandse stal. Hij is letterlijk nog een keer verbouwd, omdat nog meer geschikt voor de meidje. En die voorrijden die weer neoclassicistisch, dus dat weer ook al bijzonder in Friesland.
0: Ja, juist net zo vol, hè?
2: Nee, en de boetenkant weer fantastisch, maar dan zie je denk ik hele mooie ramen in, Baranskilder en Ruten. Er zit een serre aan en zo. Dus dat weer best wel een zekere grandeur hang daaromheen.
0: Ja.
2: Je beeldhouw werken op een stoep en neem erop.
0: Ja, je vindt echt een verlies, hè?
2: Ja, het is sowieso, ik zeg eens wat, het is traaie keren verlies. Want het wie een pleats met een hele mooie voorrein, een bijzondere score en een prachtige tuin uit de Vierten, een Vlaskamp tuin. Het wie een onderdeel van die traaie pleats. En het wie eigenlijk ook een onderdeel van dat hele landschap daar. Hè, met Martena zaten en Dekema zaten. Daar wie het eigenlijk ook een onderdeel van. Dus we gaan traaie keer wat verlenen. Dus dat is heel jammer.
0: Ja. Oké, je afvreeg je het weer Rijksmonument. Ja. De tuin, net van Roodmaat, maar van Vlaskamp. Maar een leerling van hem eigenlijk. Ja. Maar in elk geval die prestige verlenging. Het weer Rijksmonument, die tuin weer een monument beschermen in elk geval. Waarom is er net beter op past worden?
2: Ja, dat is een ingewikkeld ding. In principe mag toen een Rijksmonument onderhouden. En daar wordt ik geld voor beschikbaar besteld. Hè. Er zijn allerhande subsidies voor. Maar een gemeente mag er wel tasticht op horen.
0: Ja.
2: En die had het op een gegeven moment ook wel dingen. Er is ook een dwangsom op kam. Hier in juli had het min het meest. Een behoorlijk bedrag, meer dan een ton, volgens mij. Maar ja, goed, dan versielst in allerhande procedures en juridische dingen. En dan ben je samen bij Jel hier verder. En ondertussen gaat die achteruitgang heel hard terug. Hè. Ja. Maar dat één keer begonnen is, dan gaat het snel.
0: Ja, Ruud, een steken dak in zak.
2: Ja, ja. Nou ja, alleen dat rijdt een tek, dat kost al meer dan 12 ton om dat te vervangen. Ja, dus dat ben grote bedragen.
0: Ja. Probleem daarbij, ik nog eens een keer wat jager, van waar de plaats nodig nog is, ik noem maar eens die wil je in de score appartementen zetten, ja. Maar dat mocht net vanwege die vleermbasis.
2: Ja, klopt. Dus dat is ook een beetje een apart verhaal. Want je zoon denken, hey, wat keer heb je, dan ga je eerst al eens even het ziekje. Wat is er mogelijk?
0: Ja.
2: Wat ik krijg, wat is, weet ik net. Maar dat kon in elk geval net trokken. En dat had het proces ik weer vertragen.
0: Ja, in de brand, uit de brand. Wordt dan ik wel saai. Dat wordt ik in Jelsum een soort saai, Jerik, van de verslaghouder. Dat er toch iets van verzekeringsgeld in spul is.
2: Waar zult ze zijn? We weten het net. We moeten even rustig houden. Ik ben er van de media even geweest. En toen mocht ik het trein net op. Want het hiet dan een PD te wezen. Een plaatsdelict.
0: Ja, ja.
2: En er werd onderzoek die in. En laten we dat even afwachten. En daar veel grip wat uitkomt.
0: Ja, maar goed. Dat mag helder wezen. Er is wat moois verlengingen.
2: Absoluut. Het is heel spietig. En deze combinatie die we gewoon meiden toen en alles erbij. Dat we uniek in Friesland.
0: Ja, ja. En Dijkstra van de Boerderijenstichting Friesland. Dank u wel voor je komst.
2: Graag.

Westlife, ja, dat is When You're Looking Like That. Hier een hartstikke eerste in 1966. Simon de Garfunkel.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, dat waar, hè. Dat is waar dat het komend weekend is te wachten zit. Maar het is haar in haast, denk ik, wel een beetje zwaarder genoeg. Want de visserijdagen is in voor de door. Nou, praat dadelijk maar de organisatie van dat evenement, Terry Haas.

0: nummer van Level 42. Hier is Something About You.
1: Thuis in Friesland. Met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
3: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 16:00 is er een gondelmerk met cremen, theater en muziek. En ook voor de bijen is er genoeg te doen. Om 19:00 wordt het stadskotjoen voor de 29e gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
4: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
5: Onderwijs. Mai Erik Enema.

0: Animal. Dat weer een titel van het noemen van Cat's Eye.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu 10 minuten of 4. Welkom bij de 12 uur van onderwijs. Op de Tonsi San, 20 augustus. De dag dat de gemeente Ljouwert zocht naar het green in de gemeente. De droogte van haar onderwikkeling heeft zijn sporen nailitten. Bjem die het betiet haar bladen loslitten. En giele plakken in het gers.
2: We moeten eigenlijk bjemsoorten en green uitzieken die goed zijn die verorende omstandigheden kennen.
0: Ja, dat is dus nederig, net alleen in jou, denk ik. Maar de oeral was ambitie. Het is een dag dat er heel meer duidelijk werd door de gebeurde natuurramp in Nepal. Het dierental ziet nu op 324. Met een heel soort vermisten. Dat verneemt ik de Ljouwerter Sonja Rusticus, die in Nepal op zo'n 100 kilometer van het rampgebied wennet.
3: Veel mensen uit de omgeving in het westen van Nepal die daar ook helemaal aan het werk gaan.
0: En het is ik de dag dat we nu praten over de Witte Braan, haar houdende nacht waarbij het de monumentale pleersvijver zaten volslijn afbaande.
4: Ja, maar wat het is een gebouw, als je dat vergelijkt met wat er in Nepal gebeurt, dan is dit natuurlijk niks. Maar ja, voor zaad persoonlijk, ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja, toch een beetje relativering. Ik bij die Braan daar in Jalsemon, spietig is het wel, die haar monumentale pleers zou verrenoveren en uiteindelijk afbaande. Nou, op deze tongens gebeuren we er nog, ons aanzoeren, maar dit programma onderwijs, dadelijk praat ik met Mirka Antolovic, de Ljouwter ex-politica, ik zei ze. Zij komt uit dat gebied met Ratko Mladic Igwajkam, de butcher van Bosnia, wat er wel neemt. Hij is uw stoorn. Haar gedachten bij dat verhaal, die hebben we dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst, het waren de kwartjes, een hele goeie meetje.
5: Een goeie meetje. Nou, vanuit de Zuidwijk komt de Sinder er nog even bij. En waarom het nog even op naar 24 rond lokaal 28 graden. Jong is het op de meeste plakken droeg, maar vannacht komen er zware tongenbuien en kinderen een soort wetter in een kwartier te vallen. Morgen is het eerst droeg, maar zinnen, een matig rond vrij krachtige zuidwestenwind en maximaal 21 graden. Maar in een meetje volgen op naai tongenbuien, mogelijk maar hagel en zware windstitten en zet je mij een wisselende rieten uiteind.
0: De eerdere Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdierige Ratko Mladic is hoort in zijn cel in Den Haag stoon, is 84 jaar geworden. Hij ziet zo'n 2000 alve Veensen in een streng bevaardige paard van het Veensenscomplex in Scheveningen. Bestemd voor vertochten en veroordeelden van het Joegoslavië-tribunaal en het internationaal strafhof. In 2017 werd Mladic veroordeeld tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdrijven in het eerdere Joegoslavië. Mirka Antolovic is directeur van Tumba, het kenniscentrum discriminatie en diversiteit. Kwam ooit als vluchteling uit datzelfde Bosnië en is nu aan de telefoon. Mirka, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hey, dan jij dat verhaal van Mladic. Dat heb je natuurlijk al langer ziek. Maar wat wie die in eerste gedachte doet, Jerez, dat hij stoorn is?
6: Ja. Hij is weg.
0: Ja.
6: Weet je dat? Fijn. Ja, weet je, het roept vooral de herinnering op aan een oorlog. Weet je, die zowel van mij, maar ook miljoenen anderen het leven voorgoed heeft veranderd. Weet je, ik kom echt uit Bosnië, waar die oorlogsmisdaden plaats hebben gevonden. Zelf van Servisch-Kroatische roots. Dus ja, ik vond dat altijd lastig dat je om de naam die je draagt, het geloof waarmee je bent opgevoed, door iemand bepaald wordt of je mag leven of niet.
0: Ja.
6: Dus ja, weet je, hij is veroordeeld voor de verschrikkelijke misdaden. Maar wat ik vooral hoop dat men zich beseft, zijn misdaden maken niet een heel volk schuldig.
0: Nee.
6: Dat is niet dat de Serviërs dit gedaan hebben. Dit heeft Mladic gedaan en hij is daarvoor veroordeeld. Dus ja, ik hoop echt, mijn hoop is dat zijn dood, met zijn dood ook de haat wordt begraven. En dat we, ik lees net op social media, de ene groep is blij. Er wordt gezegd, ja, vanavond vuurwerk. En ieder jaar gaan we deze dag vieren. En de anderen, ja, die zijn verdrietig. En die bedanken hem voor het voordat hij voor hun is opgekomen.
0: Yeah.
6: Dus het verdeelt weer. En ik zou het zo fijn vinden dat dat niet dus zijn gedachtegoed van verdelen, van het volk verdelen en veroordelen, dat we dat niet doorzetten. Maar dat we juist dat begraven met hem en alle andere misdadigers, want hij is helaas niet de enige. En dat we dan juist het tegenovergestelde gaan doen. En dat is elkaar met elkaar samenleven.
0: Ja, dus ik was dan verenigd als directeur van Toema in Ljouwert. Het is zin discriminatie, zin diversiteit. Ik zin verdeeldheid en haat. De Sarsen, hij is veroordeeld vanwege de moordpartij. In 1994 in Srebrenica. 8000 Bosnische jongens en jongens en man die ben door vermoorden. Op gezag natuurlijk wol van Mladic. Hij is er ook van veroordeeld. Dat de Guste massamoord in Europa zoent de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant, de Sarsen zelf, hij is bij een hoop Serviërs nog altijd een held.
6: Ja, dat klopt. Ja.
0: Lees dat maar eens even nu.
6: Hoe leg je dat uit? Deze groep voelt zich door hem gered. Want als hij er niet was geweest, is hun overtuiging wellicht er ook niet. Als hij dit niet had gedaan, had de andere groep dat tegen hem gedaan. Ja. Dus dat. En dat is lastig om dat te ontkennen of iets anders daar tegenover te zetten.
0: Ja, het is nooit
6: dat weet je niet, want voor hetzelfde was dat ook zo. Geen idee, ik weet het niet. Nee. Ik zal dat nooit kunnen ontkennen of iets anders. Maar ja, haat heeft ons nog nooit, in de hele mensheid, heeft ons nooit iets goeds gebracht. En toch verdeelt dit weer. En wat ik zeg, het is 32 jaar geleden, 31 jaar geleden dat de oorlog is beëindigd. Ja, weet je, langzaam hoop ik dat al dat soort mensen overlijden en dat je het daar niet meer over hebt.
0: Ja.
6: Ik zou bijna ook zeggen van herdenk ook niks meer. Nee. Ga gewoon door.
0: Ja, de Marsje van Zand, van de Augustus, net een speciale dag. Net met vuurwerk.
6: Verschrikkelijk. Vergeet zo iemand. Vergeet dat zoiets maar kan. Dat zal mijn boodschap aan iedereen zijn. Maar daartegenover begrijp ik ook mensen die de verschrikkingen hebben meegemaakt. En gelukkig behoor ik daar niet toe. En ook niet mijn familie. Nou ja, dat ze stiekem ook blij zijn. Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ja.
6: Dat kan ik ook wel weer zeggen.
0: Ja, zo is het. Mirka Antonovic, dank u wel. Dat is dus even te wutsteen voor ons. Dat ligt niet van het feit dat inderdaad Mladic stoorn is. Ik wens je een hele mooie dag verder.
6: Ja, dank je wel.
0: Oké. Okay.

0: Ja, niemand vader. Ik ben echt wel vernederd om een mooi feestje te bouwen in elk geval. Marvin Gaye, dat is zelfs een Kim Weston en It Takes Two. Onderwijs. Ja, juist hebben de visserijdagen in Haanswijk begonnen. Het evenement dat voor de 64ste keer gehouden wordt, is ooit opzetten ter ere van de visserij. En wordt eigenlijk alle jaren groter. Ik, dit hier is weer een grootvol programma. Nou ja, omdat het meestentijds moet door gehouden wordt, dit festival, deze visserijdagen. Is het waar vanzelfs wel een belangrijk factor. Nou, ik praat er onder andere door met Jules Dutreux. Hij is vastzitter van de visserijdagen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, kijk hier met een angstige blik naar de buienradar voor de komende dagen.
1: Ja, we houden dat nauwgelet in de gaten.
0: Ja, maak je zorgen.
1: We gaan ervan uit dat het gewoon prima weer blijft.
0: Oké, op basis van wat? Niet op basis van de voorspellingen.
1: Als je de weerberichten ziet, dan is het voornamelijk de komende nacht heel slecht weer.
0: Ja.
1: En volgens mij is het daarna allemaal wel weer aardig goed.
0: Oké, jullie gaan ervan uit dat het toch voornamelijk droog zal blijven tijdens de festiviteiten.
1: Ja. Ja, daar gaan wij vanuit. En als je daaraan denkt, dan komt het vast goed.
0: Ja, ja. Positief blijven, dat lijkt me ook heel verstandig.
1: Ja, hoor.
0: Even over het festival zelf, want het wordt steeds groter. Ik zei het net al, waar merken jullie dat aan?
1: Wij organiseren steeds meer programma-onderdelen. En we zijn een paar jaar geleden van 4 naar 5 dagen uitgebreid. En dan zie je ook dat het programma daarmee ook groter wordt. Maar ook op de eerdere dagen. Ja, het wordt steeds voller.
0: Ja, ja.
1: En we hebben het daar ook wel heel erg druk mee. Daar werken ook een heleboel vrijwilligers aan mee. Een heleboel samenwerkingspartners aan mee. En we hebben ook al situaties dat we een heel leuk idee hebben. Maar dat we gewoon in de stad er helemaal geen plaats meer voor hebben. En dat is wel weer een ander ding.
0: Ja, dan zit er wel een grens aan de groei dus.
1: Daar zit wel een grens aan, ja. Ja. Dus het is af en toe eventjes passen en meten. Wanneer kan je wat nog organiseren? Maar tot nu toe gaat het gewoon hartstikke goed. En we zijn gewoon heel erg blij en ook trots dat we dat allemaal toch waar kunnen maken.
0: Ja, 5 dagen. Wordt het ooit een week?
1: Dat weet ik niet.
0: Moet je niet aan denken?
1: We hebben ons echt heel veel aan
0: Althans.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen verwachten jullie over deze periode in de visserijdagen?
1: Ja, weet je, dat is in een evenemententerrein als een binnenstad is dat heel moeilijk meten. En dan hebben we ook nog het havengebied, waar op zaterdag een heleboel mensen komen. Ja, weet je, er is wel eens een keer een schatting geweest van 150.000 mensen. Er is ook wel eens een schatting gemaakt van een stuk minder. En het zal ergens daartussenin zitten.
0: Ja, ja. Maar
1: we weten het gewoon niet.
0: Toch had iets voor 100.000 mensen die Harlingen weten te vinden, lijkt me zo.
1: Dat denk ik wel. Ik denk wel dat we in die orde zitten.
0: Ja, ja. Hey, je hoort...
1: Dat je ook een heleboel...
0: Nou ja, je hoort van heel veel organisaties van dit soort evenementen, zoals die visserijdagen in Harlingen, dat het steeds moeilijker wordt om dat te organiseren, omdat er zoveel eisen, zoveel vergunningen moeten komen. Je moet aan zoveel zaken voldoen. Jullie zullen daar ook mee te maken hebben.
1: Daar hebben wij zeker heel veel mee te maken. En dat wordt ook elk jaar wel ingewikkelder. Maar wij hebben echt heel veel mazzel dat wij een gemeente hebben die met ambtenaren werkt, die ons helpen dingen mogelijk te maken. En er wordt heel vaak afgegeven van daar zetten we weer die regels. Nou, die regels hebben wij hier ook. Maar we worden vreselijk goed ondersteund door het ambtelijke apparaat om het mogelijk te maken.
0: En, ja, dat is goed.
1: Ik kan niet vaker nog zeggen, wij kunnen echt niet beter wensen zoals het nu gaat in de samenwerking met de gemeente.
0: Nou, een veer op de hoed van van de gemeente, van het bestuur en van de ambtenaren. Ik zou zeggen, een hele fijne voortzetting van die visserijdagen daar in Harlingen.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, Jules Dutreux, wie dat? Hij is van de organisatie.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, er komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is Jelle Saarzen en Oersje van het Nijs van Dissertonsie. Het Jacob Stelwagen. Jacob, goeie met je.
12: Een goeie met je. De brand in Vijverstraten bij Jelsum vannacht had hier de plaats in Jiskelein. De plaats wie monumentaal en van grote waarde voor Jelsum en omkrieten. Lang wie het bewennen, maar de laatste jaren waren het vertutteerzen. Deze omwenner hier graag zien dat de plaats onder hand naam weer.
13: Ja, maar net op deze manier. Ja. Nee, had er wat oors komen, wie je zich in het restaurant en zo. En dat ik wel heel mooi vond. Maar net dit net. Nee, dat niks konden.
12: De gemeente Ljouters drokt wanden met de ompassen van het grien in de stad. In de takkomst krijgen we namelijk heel het vaker warme en droge periodes. De gemeente wil voorkomen dat Bjem betiert haar blijden verliezen en alle griene perkjes verrooien in bruine perkjes.
14: We moeten eigenlijk bjemsoorten en grien uitzieken die goed zijn die verorende omstandigheden kennen. Dus het is soms wel wat te droeg, maar het is soms ik wel wat te wierd. Ja, wat we dan doen, we zoeken gewoon de bjemsoorten die echt de zin kennen en die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie niet droegte en wierder omstandigheden kennen. Ja, en het lauwst wisten we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen ronden. Dus mijn struiken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, meidje. Maar dat slag er net overal vanwege de rond.
12: In heel dit meer gemeenten is het een probleem dat mensen willen elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op bijgelijk zijn eigen oprit of een officieel oplaadpunt. Daardoor komt het heel dit vaker voor dat kabels los over de stoepen lezen. Om derde eind te meiden die het gemeente Zuid-West-Friesland het orden hier een proef met kabelgoten. Wethouder Henk de Boer.
15: Ja, kabels over de stoep heen. Ze lezen nooit mooi plat over de stoep. Ze lezen altijd maar wat krullen. Ja, en mensen kennen hoe strukkelen. En dat is voor iedereen vervelend.
16: Gebeurt dat eigenlijk wel?
15: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen, maar het zal zonder twijfel gebeuren.
12: Feyenoord neemt bij de komende 2 uitzendingen geen eigen supporters mee. Die maatregel volgend naar de ongeregeldheden snijden in het Kooistadion bij de wedstrijd in SC Cambuur. Daarbij rekken Song Cambuur supporters verwoenen trof vuurwerk van Feyenoord supporters. Riemer van der Velde, oud-voorzitter van NCRV1, eerder voorzitter zelfs, zegt de wedstrijd voor de televisie en had een oplossing die nevens hem voor altijd werkjes wil.
17: Ik roep al heel lang dat je ophouden moet met de uitsupporter. Dus in één keer van bovenaf, de overheid, de burgemeesters, de clubs bij me kwamen, die moeten stoppen met de uitsupporter. Dan is het probleem opgelost.
12: VSV Jim 30, de voetbalvereniging van Vlieland, wil toch weer competitie spelen. Het vorige seizoen verloor teleurstellend voor de Vlielander club, want meer dan de helft van de zinstanders kwam hier net naar het eiland ta. De lange reistijd wie missen die is de reden. De voetbalclub lust hem doen waarom uit de competitie. Maar omdat het voetbal in op het einde al wel bot libbert, wil de club het toch weer besieken. En al is dat misschien een beter wit niet. Voorzitter Kees Visser.
16: Nou ja, misschien wel. Maar goed, is het of het net doggen, dan weten we het helemaal net. En we hebben ook wel seizoen aan die ook gewoon uit voetbal komen. Dus wellicht wordt dit weer zo'n seizoen.
12: Meer reis op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app in het Fries, in het Nederlands. En nog een sticker zien, oor het aan.
18: Ja, zeker, dank u wel. Jacob, ja, die verbinding, maar Vlieland, ik voel me trouwens op in het peteren. Ik het fragment was, ik kreeg eerder. Ja, dus de verbinding met de boot is soms wel lastig, maar ik telefonisch, ik kan
12: het
18: even zeggen.
12: Het is toch midden in het wetter ergens.
18: Dat is ik zo. Goed, dadelijk verder mij onderwijs en dadelijk ik het waarbejocht.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje mij in beëining.
21: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
22: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. Avoek, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
24: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die het leven net loet opstelst.
25: Hoe kom ik je waai?
24: Of in die tij wekker had.
26: Hoe kom ik aan het werk?
24: Vragen die toe in toekomst keer.
27: Waar kan ik veel over werk leren?
24: Vragen die praktisch binnen.
28: Hoe vind ik personeel?
24: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
29: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
24: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
30: Mij Erik Enema.
31: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
18: De jeugdsoos van de Chom zit wel een beetje met de handen niet hier. Zit al 50 hier in het warp. Maar ze maakt nou op ziek naar een nije rondte. Dat verhaal, dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waarbericht met Tjitske Wiebinga. Tjitske, hoe ligt het nou maar de verwachting?
32: Jong, dan is het echt even zoel, warm en bloed de temperatuur ik lang onder de hege kant. 24 graden in trogsneed verwacht ik, zei jou waar de jong die. Dus ja, dat zoelen, dat ben we voor eerst nog net kwiet. De wind die jouwt hem ik heel dat deel. Ja, en dat zwaagt ervoor dat we dus echt wel even een soele jong hebben. Maar ja, het bouwt wolf zelfs wel
18: ja,
32: op. Hè? Die, dat
18: komt het on, hè?
32: De energie die bouwt hem op. Nou, dat is ik al wel onderwijs. Ik zeg dan in het noorden van Frankrijk de bewolking eigenlijk al wat aannemen. En ik zeg ik boven België alweer wat stapelwolking op. Ploppen. Ja, dat is al je onstabiliteit. En nou, daar hebben we dan vooral aan het eind van de nacht. Of aan het eind van de joentiet, moet ik zeggen. En begin van de nacht kunnen we daar rekening mee houden. Want dan vanuit het zuiden waar je komt, dat tongerfront eigenlijk uw kant op. Maar er ontsteen ik vlak voor dat front uit al wat losse buikers. Dat zou ik rap geen kennen. Ik neem dat altijd een popcornbuien. Maar dat giet heel makkelijk voor zo'n front uit. Zeker in die onstabiele lucht van nou. En ja, daar zit dan ik al heel vlug tonger in. Dus ja, dat binnen de vooruitzichten vaar let op een jong en in de nacht. En dan ja, in de nacht zelfs, dan scoot dat front uiteindelijk wel weer richting het noorden te fut. En dan zakken de temperatuur nog naar een graad als 18. Maar ja, dat is vanzelfs heel dan net koud.
18: Het is een warme nacht. Mai Tonger, krijgen we flink ontladingen verwacht?
32: Ja, ik verwacht je wel flink wat ontlading. Maar de nijdruk leidt hem voor het komende complex echt voor de deelslag. De kernlokaal in een kwartiertje behoorlijk wat rijnwet.
18: Oké. En hoe lukt het morgen?
32: Nou, vanmorgen, nou, ik heb er heel even van bekomen, want dan is dat front vierde lutsen en dan zetten we de dij alles wel droeg uit eind, maar ik nog wel wat rond te verzinnen. Maar die vochtige lucht, die zit er eigenlijk nog heel tijd wel. Dus het is aan jou bij de man die het ik nog weer vlug werd een gratis achtje en jochentje. En dan, ja, in de midje komt dus vanuit het zuiden waar ik alweer nog weer op naar onstabiliteit opzetten. Daar zit dan ik alweer een koorde gielwaskarging op. Van nou, 12 uren midjes, dat ik het even zo uit te hollen. En dan, ja, daar zit dan ik weer tong erbij. Maar dan is er de kans op zware windstieten en ik weer op hagel. Dus ja, ik mooi midje. Dus toch weer even wat flinke pittige buien.
18: Ja, nou, dan is het weekend. Dan heb je dan een beetje mooi waar?
32: Nou, het niet mijn rites. Ja, nou, het is in elk geval wel compleet oorzaak wat we wend binnen van de Aronde Tiet. Want er komt een hele westelijke streming op gang. Het hele drukke biert waar we eigenlijk al tieden mee te krijgen hebben. Dat is echt futluts naar het eerste tafut. En dat betekent dus dat er vrij baan komt voor de lege drukke biert nu het westen. En die zullen ik komen. Er binnen wel een stik of traaien. Verwacht ik hoe het weekend hinnen. Maar ik de menjes nog. Of toch het weekend hinnen met ik sissen. Er zit genoeg wien bij, geregeld buien. Maar daar ben ik wel wat droegerietes mij. Wat zinneskien waren hoe dijs. De temperaturen erbij, nou normaal voor de tijd van het jaar. 21, misschien nog 22 graden. Maar mij die wien en die bewolking in de nacht zorgt dat ervoor dat de temperatuur in de nacht onder de hege kant is. Maar zo'n 14 à 16 graden. En dan op Menje, ja, dan komt het toch wel weer na je onstabiliteit. Dus kant op mij behoorlijk wat wien. En dan eerder ik weer kans op een tongerbui.
18: Ja.
32: Dus ja, het wordt wat. Nou ja, ik zou haar zeggen,
18: Bietje jester,
32: komt heel.
18: En dan krijgen we de R in de maand, hè?
32: Dus, absoluut, ja. De meteorologische jest, die zetten ze op 1 september uiteen. Dus, okay. Neffens het boekje.
18: Neffens het boekje, Allie, keurig. Ja. Jiske.
32: Graag die in.
0: Het slotstuk van onderwijs.
18: Ja, Irenus van Rotterdam, die ben haar van de morgen te pletters geschrokken, kan ik me wel zeggen voorstellen. Want wie een kutte antiterreuroefening die de luchtmacht van de morgen uitvierde. En dat wie redelijk betiert, om zijn oren size van de morgen begon de luchtmacht maar het nijbootsen van een gieseling. 8 helikopters, er waren militairen uitdropt. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat je oefening en dit soort zaken en ik in een sterrelijk om jou, ik mijn heegmest, nou weet ik het al eer. Dus het is vers belangrijk. Maar ja, we maat dat al eens betiet. De Rotterdammers zien er net zoveel begrip voor. Om een hoeders jou van Johan en Wiener of jou, waar nog officiële klachten binnenkaan bij de milieutje in Rotterdam. Mega herrie hier door. Welke grapjes had bedacht dit oefenen op dit tijdstip? Nou ja, in van de luchtmacht die schrijft, dat is ecologisch dat je dat vreeg. Maar er wordt altijd oefenen op zo'n tijdstip, zo betiet mogelijk. Want nou ja, de zin opkomt, dan aan een van de nacht, dan zitten de meeste gypsy naar sliep. En dat hield dus ik voor de vijand. Die spakkenworst. En dat maakt het een goed moment om om te vallen. Nou, dan werd dus zo'n situatie goed naaibootst. Maar ja, de Rotterdammers die het brave line te sliep, die zullen toch hebben van, moet dat nou? En ik dacht, daar zit een plaat in van het slotstik. Is er een plaat bij betinken, bij die oefening? Hier en betieten in Rotterdam. Het meest gaat wekkerschrokken binnen. Sommigen dus ik een klacht in zinnen hebben en net al te volle begrip hebben van die actie van de luchtmacht. 06 20 4 9 9 9 9 of broek de app van Omroep Friesland. Het mijn loerde plaatwezen, mijn hele zachte plaatwezen. Kijk, worst. Ik ben heel benijd, west maar komst. En de leukste, die draaien we. Want dat is dan het slotstik online van deze aflevering van Onderwijs.

Jochtij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jochtij een Maserati, dat wie dijt te min.

nooit wat waarom. Though he's the head van steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Is de vertrok in mijn kerel, uit de pijn.

0: Jeroen Baarbaaier en ik joegde hij alles.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: De Jurgen Tjom die moet op ziek naar een oren rond te van haar jeugdsoos. De gemeente wil het gebouw dat ze nou in zit te sluiten. De jeugdsoos bestaat al zo'n 50 jaar in het dorp. En om een week komen er zo'n 15 ben uit Tjom bij een oor. Vrijwilliger Danielle Atema vertelt wat er ben der dan al je dogen.
3: Voornamelijk activiteiten voor de jeugd. Vanaf groep 5, 6 tot met groep 8. En dan hebben we om de week hebben we avonden dat we activiteiten doen. Dus een jachtseizoen, een lasergame, filmavonden, dat soort activiteiten.
4: En over hoeveel jeugd hebben we het dan ongeveer?
3: 15 kinderen ongeveer.
4: Dus je kan wel stellen dat het spinnenweb een belangrijke plek is in het dorp.
3: Zeker, zeker. Ja, we horen steeds meer ook dat het weer meer gaat leven en dat er steeds meer kinderen heen komen.
4: Nou heeft de gemeente gezegd, het pand is te oud, we hebben andere plannen voor de locatie, het moet dicht.
3: Klopt. Ja, ja,
4: en nu?
3: Daar balen we onwijs van. We wisten eigenlijk wel dat het eraan zat te komen. Hè. We hebben nog gaskachels, het is gewoon echt een oud gebouw. Dus we zijn nu in overleg met de gemeente en het dorpshuis wat daarin mogelijk is.
4: Want er worden best wel wat activiteiten georganiseerd vanuit de jeugdsoos. Is daar straks dan nog plek voor in het dorp?
3: Dat hopen we wel, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. Dus we hopen dat we met het dorpshuis daar goede afspraken over kunnen maken. En anders dan, ja, zullen we moeten kijken waar het anders kan. Maar waar weet ik dan ook nog niet.
4: En stel dat het niet kan, wat zou dat betekenen voor de jeugdsoos in het dorp?
3: Ja, dat de jeugd dus geen activiteit meer heeft. Dus ook eigenlijk geen samenkomen meer op de sporten na. Want we hebben natuurlijk wel een sportvereniging. We hebben ook contact met de ijsbaan. En daar staat een hok voor alleen de ijsbaan. Dus dat zou ook mooi zijn als we die konden uitbreiden. Dat we dan daar erin bijeen zouden kunnen. Dus daar loopt nog wel een project voor om te kijken van nou, hoeveel kost dat dan. Maar daar hebben we het met de gemeente ook nog niet over gehad.
4: Heb je enig idee wat voor plannen de gemeente heeft met dit pand?
3: Ja, waarschijnlijk dat er woningen gerealiseerd gaan worden.
0: Ja, dat is ook belangrijk. Maar dat is natuurlijk wel sneu voor mensen die het geregeld uit spinnenweb daarin in Tjom wien. Die zult dus een oorplakje zieken, Matt, van vrijwilliger Danielle Atema. Die hoopt dat dat toch gauw schraag is. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè? Dit is Amy McDonald. Dit is de live. Daar nog even een plaatsje oor. Die helikopters die de Rotterdammers van de morgen wekker maken. Kom maar op, de Maai.

0: Jess komt dus ook nog even bij. Ken ik haar door zijn achternaam. Amy McDonald. Dit is volle meer van Jets. Eigenlijk stond dit nummer. This is the life, Jerst.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Je kunt een antiterreuroefening het vanmorgen naar Rotterdam wekker maken. Om een oude saais begon het al hier al. Helikopters die vliegen een oude stad. Stikkers 8 winter ook. En nou ja, er waren militairen u dropt, zie ik nog maar zeggen. En die moesten een gieseling bijdigen. En dat doen ze dan zo betiet. Omdat dat een goed iets heb, is om dat te doen. Sasa Defensie, beide collega's van Radio Rijnmond. Ja, want dan lees ik de vijand aan te sliepen. En dat is een goed moment, want sliepen ze heel jip en dan, nou, dan mag je kansen griepen. Nou, net iedereen weet dat Lieke Wies, maar zelfs dat wie een bak herrie van heb ik jou daar. Een van de klagers die zei bij Rijnmond dat hij uit zijn bed trillen weer tot een mega herrie en hier in een oorzaai welke grapjes had bedacht te oefenen op dit tijdstip. Nou, dat wie dus de reden dat Defensie dit besletten heeft. Ik denk dat heel veel mensen denken van, dit hoeft op mij net weg. Nou goed, wij dachten, er zit een plaat bij. En dat tocht je hem gelukkig. Ik kreeg aardig wat het brug van binnen. Even Shen, wat kriegen we? Ja, Goodnight Saigon van Billy Joel. Begint met helikopters. En het gaat inderdaad door de oorlog in Vietnam. Gerrit Krikke komt bij de suggestie. Lambert Kalsbeek docht dat ik. Even Shen. Midi Erik, dit is keert mij in zin. De wekker rottelt vol heel hut. Zimmerman van Pieter Wilkers en Raymond de Jong. Zegt Gary Laborde. Dat is ook wel een leuke niet trouwens, ja. Rendenauta, die zei van ja, lid we dan inderdaad ik maar een stevig verske draaien. En die komt dus mijn Ramstein. Ik wil. Michel, Jesse zelf, die zei van het slotstik matte Rolling Stones worden. Painted Black, krijg ze noemen ervoor. Ja, ik snap wel wat bedoeld. Dat vind vaak ik in series en films over de Vietnamoorlog broek natuurlijk. Als je een helikopter ziet, vaar die. Dat was trouwens Jacoba Ekel, die zei de tune van MASH, van de televisieserie. Want ik dacht, Suicide Spelers, volgens mij, begint maar die helikopter die dan naar het ziekenhuis, dat veel ziekenhuis staat vliegen. Doeken die zei, come on, feel the noise. Dat hebben ze er die in. Sleet, prachtig noemen natuurlijk. Jelle, ik maak hem die zei van, hoi Erik, blinder, dan schrik je toch rot. Dan kan je Midnight Oil draaien, maar beds are burning. Jelle Senior komt mij dat voorstel. Alive and Kicking, zei Henk van de Simple Minds. Het is een mooie titel om Two Tribes te denken. Sure, Frankie Man of Hollywood, zei Remco. En Willem Gjaltema, die het versie Rotterdam. O Rotterdam, van Paus Roffa. Hebraïe suggesties. Die draaien geweldig binnen. Maar ja, we kennen maar hier draaien natuurlijk. Hè. Dat is jouw
1: slotsteek van onderwijs.
0: En het is een suggestie die heel vaak hier binnenbracht is. En ik snap dat ik wel een beetje. Ik heb door In the Army Now. Nou, binnen er zelfs 2 uitvieringen van dat noemer. De kist kiezen voor de bekende versie van Status Quo. Maar ja, dat vind ik net zo leuk. Ik denk, lid ik dan die Haagse broers die dat Veskes Kreun hebben, Bolland en Bolland eens eren. Nou ja, hoe dan ik In the Army Now. John, die kwam de mij. Gerben Holverda, die zei van, doch dat nummer maar. En is even Schenk, kwam hier nog vaker binnen? Ja, ik doe het al. Nou ja, goed, in elk geval, het origineel dus. Het jontje 81 van In the Army Now. Bolland en Bolland. De Wie onderwijs. Dat hij de bom weer met Jan Durk. Dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een hele mooie tongensie.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
4: Greenwave.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Hé, hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze torsdag. Want zo'n oren bubben wij natuurlijk bij muziek uit deze provincie. Oh, het had een hele dikke link bij dit hoekje van Nederland. Leuk in ieder geval dat we erbij zijn. We hebben hem bij New Frequency. 12 fantastische muzikanten uit Friesland zitten erin. De jongeres komt in Amerika. Wij hebben jou de prachtige, mooie, wat funky combinatie. We draaien Bag of Sugar. En we willen nog even die sfeervolle loon. Laguna, Nijwieke. De cd-presentatie van haar nieuwste album. JPR mij, Not Here.

Laguna. Echte naam is Bente Hout, Judith Frieson bij je Not Here. En die week, de zaterdag 4 september, zullen ze in Neushoorn in de Grutterseel haar nieuwste album presenteren. We gaan nog even terug naar een oren fantastische jongeres, Robin IJzerman. Ze is een paar maanden verliend trouwens, maar toen hier zei ik een prachtig mooi album. Ja, kom maar online zet. Dat draai ik graag.

Keizerman, Truce. We draaien het in dit wel leuk van Noorderwien. Daar hebben we straks ook nog wat live-opnames door aan beginnen. Dat al helemaal vermoordelijk. We doen het eind zetten mij diezelfde opnames hier in de Noorderwien-studio. En dat kist dan weer op radio, televisie en internet. Al je waarom, Harkje en Busje. Waar kan Tietje volg je? Is een neskerige dames. Komt van Skilge van origine. Maya Maria, ze doet een fashion. Ze is heel bedwanen, maar zichzelf te ontwikkelen als kunstenaresse. Het produceren, het screwen van noemers, et cetera, et cetera. We bedoelen het volgende. Er komt weer nieuw materiaal uit van Maya Maria, Yeti and My Way Back.

Drokwaren met materiaal, Maya Maria, dame van Skilge. Bekijk nog op vakantie West, dat we heel noffelijk kunnen vertellen. En hier is Saitiern, mijn way back. En het nieuwe materiaal, dat zullen we zeker een plakje aan in Noorwegen. We gaan even terug met, ik kan je een nieuwe ster aan het firmament. Mooi frisk, mooie teksten, mooie verhaal, mooie feskes grimtos. En hier had hij het over de ijsbeer van de Aqua Zoo.

Grimtorsk, ja, maar die prachtig mooie Friese naam trouwens. Zijn echte naam is Hille Hiddema. Ja, daar heb ik wel mee een paar kinderen trouwens. Maar goed, deze moet ik zeker wezen. Grimtorsk en het verhaal van de ijsbeer van de Aquazoo. Een mooie verhaalspritsen en geweldige singer-songwriters van een iets oudere generatie, maar still going strong. Deze, Jaap Lauwers, die had het over zien. Mien ex of zien ex? Nou, ik ben benieuwd.

Dat is één ding, dat is wees. Shitje van shitje, flap van flap. Seizoen op seizoen, stap van stap. Zak hoe het groeien, zo is het geen. Maar het werk van de mensen, het is nooit die.

De hele geschades werken graag in het veld. Deelde alles mooi hoor, de rest springen het geld. Hij werken voor de vrede en leven.

0: uit. Die.
1: Ja, Pieter Wilkens en de Moonsen. Mooi hoor. Still going strong, ik trouwens, deze Pieter. Ja, dat is, ja, het is een veteraanse status gewoon. Mijn meiden wijze, ja, one of the greatest ever in Friesland. Om het maar even internationaal te zeggen. Maar wat nog een begin van zijn carrière is, dit is de Dani Luc. Ja, mooie cover dit trouwens. Make it a memory. Ja, wist toch? Cresip en Danny Vera en zo. Yeah.

Annie Luck en Make It a Memory. Mooi verhaal, mooi muzikaal verhaal. Ik zit hier nog achter dit noemer natuurlijk. En ik, ja, waarom Dani dat bloedt had. En shirt wie ooit Famke. Nou is het intussen een jongen. En dit noemer speelt daar een hele centrale rol in. Dit wordt op youtube.com/Noorwien. Het verhaal van Dani. Het verhaal van De Rolls werd nog altijd spelen. Want het is een te gekke band. Komen ze nou nog met mijn materiaal uit. In kwart live in Noorwien trouwens. Die had mijn waardwief.

Ja, lekker. De Roels en Waardewief. Lekker die gitaren. Ja, daar hou ik wel van. Ja, morgen weer de eerste opname. Dij, wat betreft Noorwien en de live sessies hier in de studio. En van de zomer gaan we natuurlijk ook een heel soort gasten over de vlier horen. Ja, en ik denk, pik er nog even die in uit die ik voor heel erg bijzonder heel mooi vond. Change the Mood. Het Friese muzikanten in, maar ik woont uit eigenlijk heel Nederland. En het is gewoon, ja, heerlijk. Reggae, een beetje sky, vloed, een beetje funky. Van alles wat, een beetje soul, maar vooral reggae. Change the Moods. Ik dacht, dat leven we hier op deze toren, Jonne.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hé, hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
15: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ik betaal de €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
17: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
20: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
21: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
20: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
22: De Jong van Friesland.
23: Non-stop muziek.

0: staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Show.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Snai in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: Dank je wel.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. En volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn daar ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
4: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
3: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en ook in 2029 langer dicht dan eerder werd gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
3: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en ja, nog nooit vertoond, eigenlijk.
2: Ander nieuws dan. Na SC Twente heeft ook Ajax vanavond een ticket binnengesleept voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met veel doelpunten. Het werd in de arena 5-3. Daarmee stroomt Ajax direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. Dat geldt ook voor SC Twente. De club versloeg in de play-offs Karabach in Azerbeidzjan met 4-1 na verlenging. En poetste daarmee de achterstand van de 0-1 thuisnederlaag weg. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer buien. Met kans op onweer, het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De monumentale pleats Vijverzaten bij Jelsum is vannacht volslijn opbaat. De pleats is weer eigendom van de bekende ondernemer Jan Rietstra, die het in 2009 verstoor. De pleats die is soms zien versterren leeg. Wat er van de moment die het kijk bad is, dat vertelt Sietske Balt van de Bronwacht.
1: We staan hier bij Jelsum. Daar hebben we vannacht om 1:30 alarmeerd voor een brand in een pleats. Het blikt de Vijverzaten te wezen. Dat is een monumentale pleats uit 1890. Ja, bij omkomst die al een volledig uitslaande brand. En helaas is het hele pand ook verlenen gegaan.
2: Ja, je werd alarmeerd en toen weer dan grote brand.
1: Ja, er was eerst alarmeerd naar middelbrand. Maar toen de eerste tankauto spuit hier onrieden kwam, toen sloegen de vlammen al uit het dak van de skworren. En toen is er meteen opskaald naar grote brand.
2: Ja, en wat ga je hem allemaal inzet?
1: Ja, grote brand, dat betekent dat er minstens 3 tankauto spuiten ter plaatse komen. Er komt ook een heegwerker bij. Het grut wettertransport. Daarmee kennen we bluswetter van grutere afstand. Heel is dat we genoeg bluswetter hebben. En ook het drone team zetten we in. Maar de drone kunnen we van bovenaf zien hoe de brand zich ontwikkelt en waar we precies inzetten moeten.
2: Ja, ik zou zeggen dat de dik afsluiten is. Waarom is dat?
1: Ja, de dik tussen Ljouwert en Stiens is ter richting van Jelsum afsluiten. De pleats zit direct onder die dik. En de reek wat vliegvuur, dat gaat over de dik heen. Dus ja, voor de veiligers hebben we die dik nu afzet. Ja, en hopelijk kan dat op die het weer iepen voordat de spits begint. Maar dat moeten we even afwachten.
2: Ja, en hoe is het voor de omgeving? Of hoe is het voor de omjouwing?
1: Ja, nou, gelukkig, dat is een geluk bij een ongeluk, zit de wien gunstig. Dat wil zeggen dat het net richting omlezende wenningen gaat. De reek gaat over de dijk heen, richting de vleerbasis die in Jonker leidt. Nou, die is informeren en die hoort daar rekening mee.
2: Ja, het is een monumentale pleats. Wat hoort dat in?
1: Het is een monumentale pleats uit 1890 en ook de tuin is echt monumentaal. Ja, wat dat precies inhoudt voor hoe dat nou verder gaat, dat is mij op dit moment net bekend. Maar ja, het is pietig dat dat verlenen gegaan is.
2: Ja, Heimek, een idee hoe het ontstaan is?
1: Nee, dat is op dit moment nog heel natuurlijk. De inzet is echt om de brand onder controle te krijgen. Ja, en wat de brand uitslaand is, kunnen we echt net zien op dat moment wat mogelijk een oorzaak wijzen kan. Dus daar is op dit moment nog niks duidelijk hoor.
2: Nee. Wie is meestal onwijzig? Of ja, het is leegsteend, maar wie is meestal onwijzig?
1: Nou, dat net voor zover wij weten. Het is inderdaad een leegsteende pleats. De weinig in meesken en de zoen in beesten onwijzig wijzen. Dus ja, daar geven we vanuit nou.
2: Ja, we staan wel wenningen achter, steeds maar. Weet je daar wel meesken?
1: Nevens mij wijn je daar wel meesken. Maar die exacte informatie, waar ik die net maar 100% zeker niet te zissen.
2: Ja, het vuur is nog net onder controle?
1: Nee, het vuur is nog net onder controle. De skworren achter de wenning die is al uitbaand en het dak daarvan is instort. Nou, de wenning die zit echt volslijn in brand. Ja, daar ben we nu druk dwaande met blussen en het zijn brandmeester is nog net jong.
2: En ja, spielen te droeg er echt nog mee, maar de BIM eromheen?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk vanzelfs altijd erg voor. De brand is nog net oerslijn naar de tuin en de BIM daarin. Ja, en daar zullen we op inzetten om dat te voorkomen dat dat alsnog gebeurt.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Ja, de brand in Vijverzaten in Jelsum. Met vannacht de hele pleats, de hele monumentale pleats in de Jeske Line. De pleats via monumentaal, een Rijksmonument. En van Rutte Vierde, zeker voor Jelsum en omjouwing. Via lange tijd bewennen we zelfs met de laatste hieren wie het verteurt is. En vooral een doorn in het oog van de mensen die eromheen wijnen. Slagjouwer Pelle Numan trof vanmiddag een aantal van die omwenners bij de oudbaan de pleats.
5: En zo jongens, maar je komt uit Jelsum, je bent gekrekt, mij de fiets. Wat vind je van dat dit nou helemaal oorbaan is?
6: Nou, dat vind ik wel heel erg. Want het is wel een heel mooi pand. Ja, de laatste jaren weer wat verteurd is. Maar toen ik hier kwam te winnen, dat draaide veel heel in. Toen vond ik het fantastisch pand altijd. En het weet ik wel wat monumentaals. Dus het had ik wel wat bij zo'n dorp dan weer.
5: Ja. Ja, want je fiets hier dan wel geregeld tel. De laatste jaren weer wat verteurd is.
6: Ja. He, dan fietste ik hier was daar. Vroeger fietste ik hier altijd langs, want dan moest ik naar Ljouwen. Maar daar heb ik mijn werk nog niet mee. Maar dan ga ik dan naar Ljouwen fietsen. Dan zie ik dat is juist altijd.
5: Nou, een pad is al iets wat een pad shit nog. Ja. Het is net meer te rijden, hè?
6: Er is niks meer te rijden, nee. De meeste was die een kist, hè? Dan is er niks meer te rijden, nee.
5: Hoe tragisch is het voor zo'n ex-voorstandwapens Jalsen, maar ik waar de skiën is voor players, oude players, monumentale players?
6: Ik vind het wel heel jammer van zo'n monumentale players, hè? En dan misschien hier in de oase wat mensen komen, misschien weer woont in wat opknappen, hè? Maar ja, dat is er nog net meer in orde natuurlijk. Maar ja, ik vind het erg jammer. Want ik vind wel dat monumentale denk ik wel bestemd blijven, maar in Friesland. Ja.
5: Piet Bouma, wat vind je ervan dat dit pand albaand is en hij is op instort te zitten?
4: Verschrikkelijk. Ja? Ja. Maar het is een gebouw, als je dat vergelijkt met wat er in Nepal gebeurt, dan is dit natuurlijk niks. Maar ja, persoonlijk, ik vind het verschrikkelijk.
5: Wat voor gebouw wie het?
4: Het was een boerderij wat vroeger door de familie Wassenaar, die het van beeld al kwam, rondom 1800 hier stichtte.
5: En hoe herinner je dit pongen?
4: Nou, ik ben een werkgroep lid van historische vereniging

0: Ja, er ging tak bloemen, alles. En dat was een monumentenstatus. En dan maakte het zo vol mogelijk in de originele staat blijven.
1: Dit was een, ja... Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar Riestra heeft hier wel gewoond. Ja. En ja, toen was het allemaal piek van in orde. Maar daarna twee, drie, vier jaar heeft het leeg gestaan.
2: Want hoe stond het de alronde jaren erbij?
1: Ja, zoals nou. Bebossing heel groot en dat spul.
2: Ja. Wat vind je ervan dat het nou helemaal oorbaand is?
1: Ja, zonde, ja, weet ik niet. Het was een monumentpand, dus dat is in principe wel zonde. Maar ja, in principe kun je er ook niks mee. Ja, het stond al heel lang leeg. Dus op een gegeven moment kun je er denk ik wel op wachten. Maar dat weet ik niet zeker. Maar.
2: En wat denk je nou dat er mij gebeurt, Sil? Want het zit een beetje verlamd bij.
0: Het zal er helemaal aangegooid worden. Ik denk net dat dit weer herbouwd wordt. Want om hem al te restaureren, wie al dreeg. Dus dan helemaal op naai herbouwen, nee.
2: Het wie dus misschien een beetje een doorn in het eeg van omwenners. En misschien ook wel van jou. Is het dan niet net goed dat er weer wat oors komt?
3: Ja, maar net op deze manier. Ja. Nee, als er wat oors komt, ze zijn restaureerd en zo. En dat heb ik wel heel mooi vond. Maar net dit net. Nee. Dat niks konden.
4: En dat is Etsy Jansma, inwender dus van Jalsum. Hoe de brand nog krijgt ontsteenkoer daar in vijven zaten. Dat is dan net duidelijk. De politie had alle scenario's hierpen. En dus ik, die van Brandstichting. Dadelijk na Jan Vieven praat ik met een kenner. Hoe het is gepleerd en wat er nou eigenlijk voor Friesland verlenging is.
5: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
6: De dij voorbij. Dit is

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, heb je toch alleen schrikken voor de mensen die ter wien in elk geval. Maar ik wil de mensen niet de belangstelling voor hebben. De bron vannacht in Jelsum. Waarbij het de monumentale pleertse vijver zaten. Uit 1890 eigenlijk volslaan verlengongen is. Het wie een guttebron. De dijk tussen Leeuwarden en Stiens. Daar hebben Jelsum die moest tijdelijk uitsletten worden. De bron wachtte het van alles dwan matten om te voorkomen dat de bron verder miskeer onrecht is. Maar dat wie eigenlijk net te dwan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar ik praat er maar de politie uit en die zei ze ja, we horen alle scenario's hier en een van die scenario's is dan brandstichting. Ik praat erover met Henk Dijkstra, hij is vastzitter van de boerderijenstichting in Friesland. Welkom, fijn dat je er binnen. Wanneer we hier over het lijst in vijver zaten?
4: Nou, dat is hier het signaling west, denk ik. Toen, ik denk dat er toen de Kerpstie en toen weer de Avron, dat is een club van verzamelaars in Friesland, die op een of andere manier daar niet op een hoes regelen en toen konden we de pleats in beschermen.
3: Ja, wat zeggen je toen, signaling?
4: Nou, het was een pleats die toen eigenlijk al een beetje vertutteerde wie. Ik koest zien dat er al langdurig net vol onderhoud om die wie.
3: Net hier in wennen, ik?
4: Nee, toen even net. Maar het is wel heel mooi om zo'n pleats te beschermen van binnen, omdat het is een monument en het is wel een icoon in Friesland.
3: Ja, Jan Ristra. De Cambuurman, zie ik nog maar even zeggen, die het er heel lang in wennen. Het wie eigenlijk van ons de pleats van de Wassenaars. Hè? Waar wien de Wassenaars?
4: Wassenaars wien veefokkers. En het mooie wie, en daarom is het zo spierig dat zo'n pleats verlenging is, die had de traaie pleats gebouwd. Hè? De vlakbij is die het dan een hele grote pleats. Haskara staat hier die. En de skeeft in oor aan de trolster bij is die het nog een pleats. En die kennen elke keer wel met dat platte dak erop. En dat wie ik in van hun. Dus van die traaienpleatsen is nog hier voort. En dat maakt het ook bij extra
3: schieten. Ja, wie dit het mooiste van de traaien?
4: Oh, die Haskara staat is ook heel mooi. Hè? Dat is ook een heel bijzonder gebouw. En daar hebben we het gelukkig wel goed te passen. Dus dat is wel heel mooi.
3: De Wassenaars topfokkers, Sanje, die hebben zelfs... en dat is natuurlijk een heel bekend beeld, want daar is een mooi filmpje van maken. Jochen 50, de kening en de keningin. De Juliana, wie dat natuurlijk nog, maar Bernard. En de Sjaar van Persie hebben daar op die players vijver zaten west.
4: Ja, zeker. Die hadden wat kei en bol een beetje jongen. En letter binnen een stuk wat exporteerd. Want ja, hij wie wil het uithangboord van de Friese veevalkerij. En deze players, daar ging elke niet in hinnen om kei te keepen en te beschermen. Zo. En hij net in de herde weer een stikken wat hele grote fokkers in Friesland. Die in de jaren 50, 60 toen wel die hele merk beheersten.
3: Ja.
4: Dat is best wel een mooi verhaal.
3: Ja.
4: Het is ook heel opgegeven opgehouden voor zelfs. Maar de wet van de verhemmende voorsprong.
3: Ja.
4: Maar dat wint toen wel de topjaren inderdaad.
3: Nou ja, die players die misschien wel een personificatie van Soenje ze eens kennen. Even om die players zelf. Je hebt erin geweest, Sanje. Net al in de boetenkant, maar ik de binnenkant vind je bijzonder.
4: Ja, van binnen is sowieso bijzonder, want ik de score zelf, en dan zie je die stal, die win ik echt voor de valkerij in Rjochten. Het win ik een Hollandse stal. Hij is letterlijk nog een keer verbouwd, omdat nog meer geschikt voor de meidje. En die voorruin die win neoclassicistisch, dus dat wie ik al bijzonder in Friesland.
3: Ja, juist net zo vol, hè?
4: Nee, en de boetenkant wie fantastisch, maar er zit een hele mooie raam in, bronsschilderen, ruten, er zit een serre om en zo. Dus dat wie best wel een zekere grandeur hangt daaromheen.
3: Ja.
4: Beeldhouwwerken op een stoep en neem erop.
3: Ja, je vindt echt een verlies, hè?
4: Ja, het is sowieso, ik zeg eens wat, het is traaie keren verlies. Want het die een pleats met een hele mooie voorruin, een bijzondere score en een prachtige tuin net de 14, een Vlaskamp tuin. Het die een onderdeel van die traaie pleats. En het die eigenlijk ook een onderdeel van dat hele landscape daar. Hè, met Martena zaten en Dekema zaten. Daar werd eigenlijk ook een onderdeel van. Dus we gaan traaie keer wat verlenen. Dus dat is heel jammer.
3: Ja. Oké, je afvreeg je het via Rijksmonument. Ja. De tuin, net van Roodmaat, maar van Vlaskamp. Maar een leerling van hem eigenlijk. Maar in elk geval die plezierse verlenging. Want via Rijksmonument, die tuin wie ik het monument beschermen in elk geval. Waarom is er net beter op past worden?
4: Ja, dat is een ingewikkeld ding. In principe mag toen een Rijksmonument onderhouden. En daar wordt geld voor beschikbaar besteld. Hè. Daar zijn allerhande subsidies voor. Maar een gemeente mag er wel toezicht op houden.
3: Ja.
4: En die had het op een gegeven moment ook wel dienen. Er is ook een dwangsom op kaam. Hier in juli had het me net mist. Een behoorlijk bedrag, meer dan een ton, volgens mij. Maar ja, goed, dan versielst in allerhande procedures en juridische dingen. En dan ben je samen bij Jel hier verder. En ondertussen gaat die achteruitgang heel hard terug. Hè. Ja. Maar dat één keer begonnen is, dan gaat het snel.
3: Ja, Ruud, een steek. een dak in zak op een kleur.
4: Ja. Nou ja, alleen dat rijdt een tek, dat kost al meer van 12 ton om dat te vervangen. Ja, dus dat ben grote bedragen.
3: Ja. Probleem daarbij, ik nog eens een keer wat jager, van waar de Blitz nodig nog is, ik noem maar eens die wil je in de score appartementen zetten, ja. Maar dat mocht dat vanwege die vleerbasis.
4: Ja, klopt het. Dus dat is ook een beetje een apart verhaal, want je zou denken, wat keer heb je, dan ga je eerst wel eens even uitzieken, wat is er mogelijk?
3: Ja.
4: Wat ik krijg wat is, weet ik net, maar dat kon in elk geval net troggen en dat had het proces ik weer vertragen.
3: Ja, in de brand, uit de brand, wordt dan ik wel saai. Dat wordt ik in Jelsum een soort saai, Jerik, van de verslaghouder, dat er toch iets van verzekeringsgeld in spul is.
4: Waar zult ze zijn? We weten het net. We moeten even rustig houden. Ik ben er van de media even geweest en toen mocht ik het trein net op, want het hiet dan een PD te wezen, een plaatsdelict.
3: Ja, ja.
4: En er werd onderzoek die in en laten we dat even afwachten en daar zal grip wat uitkomen.
3: Ja, maar goed, dat mag helder wezen. Er is wat moois verlengingen.
4: Absoluut, het is heel spietig. En deze combinatie die we gewoon meiden toen en alles erbij, dat we uniek in Friesland.
3: Ja, ja. En Dijkstra van de Boerderijenstichting Friesland, dank u wel voor je komst.
4: Radio.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij. Omroep
2: Friesland. De droogte van deze week had zien sporen neerlitten. Bem, dit betiert haar bladen loslitten, giele plakken in het gas. Het is een beeld dat we altijd vaker zien zullen, als we er niet ontdoggen. In de toekomst komen er nog maar meer warme en droge periodes. De gemeente Leeuwarden beziekt het gedier in de stad dat op dat te rieden en te passen. Verslaghouder Amber Ottergier praat met Nico Kelderhuis. Hij is beheerder Green bij de gemeente.
5: We staan hier in het midden van de stad Leeuwarden, tussen het Green, want er is hier een soort liedspaakje online. Werd ik op een soort plakken zug dat er best wel volle bledjes van de BM al binnen en dat het wat door is, is dat net hier zo. Waarom is dat zo?
6: Ja, we staan hier eigenlijk op een hele grote Rijntonne. Dus het park is over twee lijnen online en hieronder zit eigenlijk een waterreservoir waar ongeveer 130 tot 180.000 liter Rijnwetter kan worden opslaan. Dus van alle kalken hieromheen, of het Rijn, gaat het ook weer onder deze Bjemmerweide eigenlijk en werd het opslaan voor droegere perioden. Dus toen het nou daar al een week niet zo droeg weer, ja, kon die Bjem nog steeds drinken uit het Rijnwetter wat jij er wie valt in het dier.
5: En Jim had dat dien als starriering eigenlijk op de takkomst. Is dit het jinnigste plak waar dit zo is?
6: Nee, we beginnen eigenlijk in de hele gemeente jou het vergrienen. Want was just, het klimaat gaat eigenlijk in best tempo veroorlijk. En vooral in bebouwd gebied, hè, dus net als in jou, maar ik in Steens en Grauw bijvoorbeeld. Just, ja, terug de bebouwing en de schinnige omjouwing. Just dat het steeds extremer wordt in steden. Dus we moeten eigenlijk bjemsoorten en grien uitziekje die goed zijn die verorende omstandigheden kennen. Dus het is soms wel eens wat te droeg, maar het is soms ik wel eens wat te wierd. Ja, en wat we dan doen, we zuggen gewoon uit bjemsoorten die echt de schin kennen. En die helpen mij optimaal te koelen, maar ik zie niet droegte en wierd omstandigheden. Kennen. Ja, en het lauwst wisten we dat er nog wat oude, maar wat onderbeplantingen eronder. Dus mijn strukken en mijn planten erbij, zodat we eigenlijk een beetje een combinatie kennen, maatje. Maar dat slag er net overal vanwege de romp.
5: Ja, maar binnen dan ik bepaalde soorten die wij kennen uit de stad, die in kwatten het verrooiende klimaat en meer droogte nooit meer weer omkomen?
6: Ja, een beukenbeen bijvoorbeeld, een reerde beuken bijvoorbeeld. Ja, die ben echt heel erg stressgevoelig. En zoals je dat de beuken de komende jaren echt wel geen ouw nemen. Want die horen net zo van die verorende omstandigheden. Dus dat is echt wel een heel bekend voorbeeld in Friesland. Ik.
5: We staan hier nou bij het wetter. Hier achter jou een hele riege ontbjemmen die het net zo goed ontap binnen. Wat is hier gebeurd?
6: Ja, deze bjem die ben ongeveer van jochtje 80 en die steen, de groeiplak is eigenlijk op. Dus die is te liet worden. Ze hebben last van wat zuurstoftekort en vertichting. Dus ja, deze bjem is juist eigenlijk die aan het oustjeren ben op het moment.
5: En hoeveel plakken in de stad dit soort bjemmen steen?
6: Eigenlijk hebben we ongeveer, ik denk 5300 bjem zo'n beetje die slecht tot zeer slecht binnen. Dus die groeien net zo goed en daar geven we wat aan de wand om te zorgen voor nieuwe bjem en goede groeiplakken.
5: We zijn nu een stukje verderop bij de Widdemediek. Hierachter een hele grote beem. Hij is echt wel heug, grut, soort bladen erom. Wat is dit voor beem?
6: Dit is een plataan. Deze plataan die stiet hier af van ongeveer een jochtje 100. En dit is eigenlijk hoe de beem met lauw sugar is. Hoe grutter, hoe gezonder de beem, hoe meer hij doet voor afkoeling, fijn stof uit de lucht, helje en gezondheid en biodiversiteit.
5: Nou zit er omheen een perkje en dat zit er een stukje minder uit.
6: Ja, dus juist hier een perkje. Deze beem die had het in 2018 is het heel erg droeg geweest. Had het heel erg moeilijk gehad. En in die tijd, wie er al bestraat, ik dat onder de stam eigenlijk aan tafel van de beem. Ja, wat we toen doen hebben is die bestrating vertellen. We hebben maar een soort speciale lansen, hebben wat voeding in de groen gebracht. En we hebben die bestrating vertellen en beplanting ombracht. Om te zorgen dat ja, eigenlijk een beetje de natuurlijke ja, circle of life, om het zo maar eens te zetten, couverse. En dat ze ja, organische stof in de groen kregen en dat soort dingen. En ja, de BM is er hartstikke van opknap. Maar de just nog maar die droegte inderdaad dat het plantvakje wel verdord is. Maar wij verwachten dat dat nou oorie wel weer goed weer omkomt. Dus dat kan deze wel zien.
5: Nou is dit dus een heel mooi voorbeeld van hoe het wolk in. Zullen jullie dit op meer plakken? Ik tal passen, zo'n perkje eromheen bouwen?
6: Ja, wij hebben wel in beeld. Hè, wij zeggen elke BM in de hele gemeente minstens één keer per traaien hier. Dus wij weten welke BM een beetje achtergroeien qua groei. En wij weten ook welke BM eigenlijk een beetje in ja, zinloze verhudding nemen we dat dan steen. Dus ja, wij kennen die BM zeg maar, een beetje oppimpen door die verhudding voor te helpen en green er onderhand te brengen. En misschien nog wat orenmaatregels. Ja, en dan komt die BM volle beter weer vooruit.
2: Een bijdrage weer dat van verslaghouwer Amber Otter.
0: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is de dai voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: De beelden van de natuurramp in Nepal gaan de vrouwtoer. Enorme modderstream vernietigen alles in Elsenier. Het dierental stierde de wedstrijd op 273 en er werden 2 Nederlanders vermist. Sonja Rusticus komt van Ljouwert en Wennet in Nepal. Ze Wennet in het rampgebied. Het leidt op meer dan 100 kilometer. Ik ga van nou onder telefoon. Sonja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, hoe kwam het nijs van deze ramp bij de ei?
2: Ja, nou, ten eerste, hè, ik woon 730 kilometer van dit rampgebied vandaan, in het verre westen van Nepal. En ik was aan het werk eigenlijk en ik hoorde iets over een overstroming. En daar schrik ik dan niet meteen van, want dit is het seizoen in Nepal dat er veel regen valt en rivieren overstromen. En dat er ja, wel eens vaker mensen helaas vermist raken. Hè, door een rivieroverstroming. Dus ik besteedde er eerst niet zoveel aandacht aan. Ja, en toen kwam het natuurlijk toch via de social media en de mensen tot mij. Ja, en toen schrok ik natuurlijk enorm.
1: Ja, want toen begon Freun uit Nederland te appen, gaat alles wel goed. En ja, toen kreeg je toch gek wel in de gaten, hier is wat meer aan de hand.
2: Klopt, toen realiseerde ik mij van laat ik even het nieuws van Nepal tot mij nemen. En ja, dan denk je eerst nog van, nou goed, dat zal toch nog wel meevallen. Maar ja, gedurende de middag vorderde en het nieuws kwam binnen. Ja, toen realiseerden wij dat dit echt een hele grote ramp is.
1: Ja, er binnen vaker gutte ramp in Nepal. Ken je ze dat de meesten er wel een beetje onwend binnen?
2: Nou, dit wendt natuurlijk nooit. Hè? En zeker niet een ramp van zo'n omvang. We hebben natuurlijk in 2015 de grote aardbeving gehad in Nepal. Maar ook vorig jaar, of eigenlijk elk jaar in de zomer, rond augustus, september, vinden er misschien wat kleine rampen plaats. Hè, waar mensen overlijden door aardverschuivingen of rivieroverstromingen. Maar dit is wel een van de heftigste.
1: Ja, want het is leuk.
2: Ja,
1: het is leuk. Augustus, september, wol. De periode waarin Elsenier de vingers kruist in de hoop dat alles goed gaat.
2: Ja, zeker. Hè? De regentijd begint hier vaak rond begin juli. Dus zo rond augustus, als het dan nog steeds regen valt, dan wordt die aarde steeds zachter. Waardoor er steeds meer kans is op aardverschuivingen. Nu is dit natuurlijk niet een. Dit is gewoon een uitbarsting. Ja, hoe zeg je dat? Een gletsjer die tot uitbarsting is gekomen. IJs dat is gaan smelten. En een enorme tsunami, zeg maar. Hè, van water die de rivier inkwam. Ja, dat is gewoon. Dat zou ik zeggen. Ja, onbeschrijfelijk wat daar nu is gebeurd.
1: Ja, de Wennetse vier van al. Maar wat krijg je er dan uiteindelijk van mij? Hoe kan je het goed volgen?
2: Ja, nee, zeker. Hè? Social media kanalen zijn nieuwskanalen zijn zeer actief op Facebook en Twitter. Dus je kunt er heel veel van meekrijgen. Dus we krijgen ook sinds vanochtend zie je steeds meer beelden van wat daar, die grote watertsunami die daar de dorpen is binnengekomen. Je ziet natuurlijk veel beelden van leger, wat mensen aan het redden is met helikopters of die door modderstromen waden om mensen uit huizen te halen. Dus je krijgt heel veel beelden mee. En het komt ook steeds dichterbij in die zin dat er ook mensen zijn die in dit gebied, in deze gemeente waar ik woon, ook getroffen zijn. Mensen die daar aan het werk waren in hydropower stations, die elektriciteitscentrales die daar veel gebouwd worden. En er zijn veel mensen uit de omgeving in het westen van Nepal die daar ook helemaal aan het werk gaan. En die dus ook getroffen zijn of vermist zijn. Ja.
1: Ja, want wat krijg je daar berichten over terug? Hoe gaat het zo? Zo had men elkaar op in hier.
2: Ja, je krijgt veel berichten op Facebook te zien. Hè? Mensen die familieleden die een oproep doen van mijn zoon of mijn man wordt vermist. Als jullie iets van hem horen, laat het mij alsjeblieft weten. We hebben de laatste 24 uur niks meer vernomen. Ja, dan vrees je natuurlijk al wel voor het ergste dat zij ook onder die vermisten vallen. En dat op die manier krijg je dat heel erg mee. Maar ook wel telefoontjes van wat de vrienden van ons die ergens een familielid missen.
1: Ja,
2: die op zoek zijn naar. Ja.
1: Ja. Een heel triest verhaal. Dank je Wol, voor het verhaal. En een heel soort sterkte.
2: Ja, nou, vooral veel sterkte voor de mensen die natuurlijk direct getroffen zijn in dat gebied. En we hebben iedereen in Nepal kent elkaar en weet wel iemand die getroffen is. En als het je rechtstreeks familieleden zijn, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar ook alle schade aan de huizen en noem maar op. Het is een ongekende ramp, ja.
1: Oké, okay, duidelijk. Sonja Russekus, wie dat komt dus van oorsprong uit Laos, wen het nou in Nepal.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
4: Bij de jaarlijkse bedenking van de Friese militairen die in Nederlands-Indië en Nijg-Guinea omkwam binnen, is gisteren een nij monument ontbleerd. Dat monument dat is daar Nijtins, om Friese militairen die Nijg-Njoggetje 44 omkwam binnen bij boetenlosse missies. Maar dit monument komt er in centraal en blauwend plak voor alle Friese militairen bij de boetenlosse inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Dat vertelt voorzitter Roel Sluiter van de stichting Indië Monument Friesland.
5: Het is het nieuwe monument, is het monument voor alle Friese militairen die zijn omgekomen bij buitenlandse missies na 1949. En dat staat naast het al bestaande monument. En dat was voor de omgekomen Friese militairen die vooral in Nederlands-Indië, Indonesië, zijn omgekomen tussen 45 en 49. Dus met die twee gecombineerde monumenten herdenken wij nu alle Friese militairen die bij buitenlandse missies zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog.
6: En waarom juist nou een extra monument? Zodat ja, het monument is voor alle Friese militairen.
5: Ja, nou, we hebben daar lang over nagedacht. Het is heel lang natuurlijk heel exclusief geweest voor de militairen die in Indonesië zijn gevallen. Maar ja, dat is een denkproces. Het gaat langzaam. En het had ook vorig jaar gekund of 2 jaar geleden. Maar het is nu is het zover. En nu staat het er. En het is een mooi monument geworden.
6: Jo Helle, in jouw tas sprak ik even aan dat het eindelijk nog heel actueel is. Dat Jo Helle, de oorlog in Oekraïne aan. Is dat ik juist de reden dat je hem, ja, dit monument eigenlijk een beetje uitbreidt had?
5: Nou, ik heb die oorlog niet genoemd. Maar wel de dreiging natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we zitten in een rare, gespannen situatie in West-Europa. Ook in Nederland, ook in Friesland. We hebben te maken met rare droneaanvallen, buitenlandse inmengingen op allerlei terreinen. Het is zeer onrustig in de wereld. En ja, kijk, we hopen dat niet natuurlijk. Maar dit is een levend monument, omdat hier mensen door de levenden herdacht worden. Maar als het de onrust toeneemt en tot gewapende conflicten uitmondt, ja, dan kan er zomaar een steen naast komen natuurlijk. Dat hopen we niet. Maar dan is het monument is er al.
6: Nog even, wat staat er op het monument? Nam, maar van waar, wat voor nam?
5: Dat zijn de namen van mensen uit Korea, Libanon, Afghanistan, Irak. Dus alle buitenlandse missies en de namen die daarbij horen.
6: Marijn de Jong, je bent de mem van Martijn die op de naar je bedenking staat. Hoe bijzonder is het voor jou dat er nou een extra bedenkplak is?
7: Het is voor mij heel erg van belang, omdat het nou een plak van erkenning is hier. Er zijn overal in Nederland wel bedenkingen, ik mooi Martijn. Maar hij is hier in Leeuwarden binnen. En dit is voor mij dus ik een plak wat ik wel hinnen ken. Want hij had net een graf hier in Friesland. De urn staat in Engeland. Dus het is voor mij fantastisch om hier dan ook even naar dat te kennen.
6: Een extra bedenkplak, is het dan ik een plak dat jou vaak opziet jezelf?
7: Wel zeker, dat ging ik dan. Ja, ik kom hier regelmatig. En, dus het is zo mooi dat ik even je langs fietsen ken en even bij hem bij ze ken, even het Sjen ken, even dag zezen. Ja, dat is belangrijk.
6: Ja, Joost van Daai, misschien ik wel emotionele daar. Je vertelde mij dat is ik sinds Sjerdai. Hoe heet dan dan even naar Sandai?
7: Heel Ori en ik altijd weer. Augustus is een hele slechte maand voor mij. Omdat ik wist dat in augustus dit er ons hier te komen. Maar dit hier voel ik dus de extra spanning. Ik ben weer heel erg nerveus. Hoe dit rinnen zo. En wij zijn dus, nou ja, kwartlien onjekken. Om dat we uit de jaren kregen dat dit monument dus hier van hun onthuld worden zal. Dus ik ben gespannen, ja, ja.
6: En nu ben nou krijg naar de plechtigheid. Valt er dan een les van je scouters? Of is het juist nou extra bijzonder?
7: Het is extra bijzonder, hè, wat ik zei, omdat het hier in Ljouwert is. En ik vond het heel erg bijzonder dat na de onthulling dat de vlag mij oorhandig is. En dat is een eerbetoon van de nabestaanden die de vlag daar krijgen.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Voetbalclub VSV Jemtrittig van Vrieland komt rond in de voetbalcompetitie. Het vorige seizoen vond teleurstellend voor de Vrielander club. Al binnen de helden van de tjinstanders kwam Hielendal net naar het eiland aan. De lange reistijd wie vaak de reden. De voetbalclub lutst hem door waarom uit de competitie, maar het zal op een ei bezocht worden. Voorzitter Kees Visser, een goeie middie.
4: Mitje.
3: Ja, je hem door het verhoorn?
4: Ja, natuurlijk. Voetballie.
3: Ja, Jim wol, maar die hoorden vaak net.
4: Nee, dat weten we. Maar we willen het wel weer heel graag. Dus we hebben gewoon weer inschrijven. En we zijn mooi weer indeeld door de KNVB. Dus we zullen zien met het skip dit hier bij strand.
3: Ja, want de soort clubs gaan net onder het lang reizigen is. En ze dan een hele dijk kwiet binnen. Ja, dat is op hem zelfs net verroren.
4: Nee, en dat giet ik nooit verroren, ben ik bang. Dus we moeten toch zien dat we het zo aantrekkelijk maatje kunnen om op Vrieland te voetballen. Omdat dat die clubs hier wel komen.
3: Ja, of is het misschien een missie hoops in better wie niet?
4: Nou ja, misschien wel. Maar goed, wist of het net doggen, dan weten we het helemaal net. En we hebben ook wel seizoen aan die ook gewoon uitvoetballen kon. Dus wellicht, het is wel zo'n seizoen.
3: Ja, Vlieland is er zelfs net als de grut. Net een heel soort inwenners. Dus de meest atletische is van de voetbalclub is zeg maar beheind. 26 ben binnen lid, begrijp ik. Dus 100% van de binnenbevolking. Dus het libbert vol bij hem.
4: Ja, en dat is ik de reden dat we ook graag terug voetballen willen natuurlijk. Hè? Want dat eerste elftal, ja, het speelt reserve vierde klasse. Maar het is wel een soort van vliegwiel. Ik voor de rest van de voetballerij op het eiland. En inderdaad, we hier een oude man die bij de eerste training zijn op de training staan. Nou, dat wil ik graag horen natuurlijk.
3: Ja, en hoe is mijn accommodatie? Ik heb begrepen dat er wat problemen mee binnen.
4: Nou, geen probleem meer. Dat is al je voorzien. Maar we hebben natuurlijk elke keer Into the Great Wide Open op Vlieland. En die staan nu op het sportfield. Hetzelfde field waar wij straks voetbal in moeten. Maar ja, dat moet er eerst al je straks verhouden naar dit weekend. En dan moet veel toe de kop. Dan moet weer inside worden. En dan pas kunnen we erop. Dus dat zal net eerder als december worden, denk ik.
3: Nee. En wat betekent dat in de praktijk? Dat je meest alle uitwedstrijden spelen met ofzo?
4: Ja, klopt. Volgens mij op INO spelen we alle uitwedstrijden van december. En dan, als het goed is, dan alle uitwedstrijden in Vaardemont.
3: Ja, nou. Ik hoop op een positief seizoen. En ik hoop dat de clubs een beetje op dagen komen. Want het is toch eigenlijk gewoon leuk om even een Dijn en Vlieter op de voetballing.
4: Het liep het u zo. Maar blijkbaar is dat net voor Els niet zo.
3: Nee, nou, let op, hoop je dat het dit seizoen oors is. Ik wens je een soort succes. En dank wel voor de uitdaging.
4: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi. Kees Visser, wie dat? Hij is vastzitter van de Vlielander voetbalclub VSV Jemtrittig. Vlielander die in de pijngel onder competitie. Want het sinds anders kwam het wat dagen. Maar dit hier, zullen ze het weer besiekje.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat er speelt.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
5: In de Waskemar, de Iepen is letter Joert officieel een nij squalplein. Of eind, zo'n is eens een dorpsplein. Want het doel is dat net alleen de squalben, maar dat hield het dorpelijke broek van makkert. Antonia Porte is directeur van de basisschool in Waskemar. CBS De Paardwiezer is dat. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, want je wint wel taal een nij squalplein dan?
6: Ja, dat klopt. En ik ben inderdaad de directeur van de basisschoolen. En wij zitten in een gebouw, dat nemen we de Boekenbeam. Tegeren met een bennenopvang en met een peuterspeelzaal. En zo broeken we eigenlijk met drie partijen het kwalplein wat ervoor voorluidt. En dat wiebelt daar aan vernijing en ik wat vergreening. En daar moest wat met dieren worden. En nou is dat eigenlijk wel een heel mooi project worden, want dat is grotendeels gecoördineerd door een werkgroep. Maar zo'n vrijwillige ouders en die hebben eigenlijk het hele project begeleiden. Van de financiering omvreedje tot de begroting bijhouden en de uitvoering plannen. En als het dan uiteindelijk uitvoerd wordt, dan kwam er natuurlijk een heel soort mooie planten op het plein. En dan hingen we een hele droge simmer. Dus die ben eigenlijk de hele simmer aan het gieteren geweest. En ook nog wat drok met de evening. Dus dat is wel heel bijzonder dat we samen Marco samen mooi project hebben wat eigenlijk ik zou coördineert is door de ouders van Waskemar.
5: Het plein is nog green, het Greenere plein?
6: Ja, het is nog green. Het is lukt inderdaad. Ja. We hebben er wat werk van hand, maar je de handen of met name dan de aardes en de benen om het green te houden, maar het is lukt, ja.
5: Nou, vanzelfs, je zit het al binnen verschillende partijen belutsen bij dat squalplein. Aardes ik niet mee denken daarover. En hoe gaat dat dan? Rennen die ideeën heel erg uit in of vindt eigenlijk iedereen wel een beetje hetzelfde?
6: Nou, we hadden wel dezelfde ideeën over hoe het plein eruit zien moest uiteindelijk. Maar uiteindelijk dat uitviering te brengen, dat is gewoon een heel groot project. Want een nice kwalplein bouwen, daar heeft een heel groot stukje financiering bij. Dat betekent een soort fondsen omverregen. Dit plein is mooi mogelijk, maakt er een heel soort verschillende uiteenlopende fondsen en subsidies. En met name dat omvragen van de financiering en het bijhouden van de begroting, daar zit een heel soort werk in. Dus dat is wel heel bijzonder dat die ouders daar is, maar helpen, samen dwaande wees binnen. Ja.
5: Dan een heel traject, gewoon dus de tariering, het omvregen van de subsidies, die planten die dan nog een beetje green blauw maken. En dan is het eindelijk zover dat de opening is van een beetje. Wat hij hem dan betocht? Hoeveel je neemt dat onder die opening van het Nijenplein?
6: Ja, nou, we hebben uiteindelijk met Nice Squadplan allereerst hebben verschillende doelen in hand. Hè. Dus we hebben het wat greener maken. Het moet natuurlijk een geweldig watersplak worden voor de band. We hebben het best hier om de Friese taal op het plein daar rond komen te litten. Maar wat ik een heel belangrijk doel vond, is dat het een inclusief plein wordt. Dus het is een plein wat toegankelijk is voor alle band. En ik ben die eventueel in een rolstoel zitten of een visuele beperking heeft. Daar is specifieke aandacht voor wist. En daar ben ik rolstoelvriendelijke onderdelen op het plein. Van de media geeft het inderdaad IPN. Dat wordt natuurlijk een feestje. We hebben natuurlijk wat officiële genodigden die een praatje horen zullen. Maar de band die maakt uiteindelijk het plein IPN. Die heeft van de media allegaar een aandeel. En die maakt allegaar een onderdeel van het squadplein IPN. We hebben juist er al even oefenen. En dat komt van de media vast helemaal goed.
5: Nou, dat wordt een groot feest. En ik denk dat de Rijnwet er omkomt. Dus wat dat betreft voor de plantjes goed nice.
6: Ja, wij hopen dat de Rijnwet er wel iets letter op in jong komt. Dat wij eerst het plein nog even mooi hierpje kennen. En aansluitend aan de pleinopening hebben wij een informatie- en inloopavond in het gebouw. Dus dan litten alle partijen die doggen de dwaren hierpen. Nou, dan maakt het wat mij betreft dan wel Rijnen. Ja.
5: Directeur Antonia Porte van de Paadwieser, CBS de Paadwieser in Waskemar.
1: Alles wat je hoort thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.
3: In heel iets meer gemeenten is het een probleem. Dat mensen wel een elektrische auto hebben, maar die net opladen kennen op Big zijn eigen oprit of een officieel oplaadpunt. En daardoor komt het heel iets vaker voor dat kabels los over de stoepen lezen. Om derde einde om te meiden, die de gemeente Zuidwest-Friesland het oorlog hier een proef met kabelgoten. Dat binnen stoeptegels, dat een uitspanning in maken is, dat die oplaadkabel dan indrukt werken en zodat er in de stoepen leidt in steen van de roerhinnen. Wethouder Henk de Boer van Zuidwest-Friesland.
7: Sjurs, dat hield dit meer meisken een elektrische auto krijgen. En dan hebben we de mogelijkheid om om laadstations te plaatsen. Maar een heel soort meisken herzelfs ik, verlet van een laadstation thuis. Ja, en dan komt er een kabel bij. En dan hebben ze net altijd parkeerplak bij het huis. Dus we komen een heel soort situaties in dat men voor huis parkeert, naast huis parkeert. En dat er dan met de kabel ergens liggen. En dan willen we graag een veilige oplossing verbieden als gemeente.
8: Want waarom is dat onveilig? Kabels over de stoep?
7: Ja, kabels over de stoep heen. Ze liggen nooit mooi plat over de stoep. Ze liggen altijd maar wat krullen. Ja, en meestal kennen hoe strukkelen. En dat is voor iedereen vervelend.
8: Gebeurt dat eigenlijk wel?
7: Nou, het is net zo dat wij daar nou wekelijks melding van krijgen, maar het zal zonder twijfel gebeuren.
8: Nou, en daarom hebben we dus deze proef die in. Wat had de proef krijgt die?
7: Nou, de proef is dat wij we zijn begonnen met 5, maar uiteindelijk binnen een stuk als 8 plakken west. We hebben dus kabelgoten deadline hè. En op fysiek van een 8-tal inwoners. En we hebben sjoen hè, waar rinnen zij zijn aan. Mooi het laden van hun auto en kleren. Daar willen we ervaring mee opdwaan. Ik mooi het gemak, vooral ik mooi, als er toe struikelgevaar heeft. Nou ja, hoe speel het dat dan? En nou klaar, dat is een ier, dat rent ongeveer, dat heeft ongeveer een ier roen. En nou sissen we, nou kunnen we sissen van dat we eigenlijk, ja, je mooi een veilige oplossing hebben, waarbij we denken we een heel soort mensen helpen. En ik werd een extra stukje veiligheid verzwaren op streten.
8: Dus de resultaten zien er goed uit?
7: Ja, de resultaten zien er goed uit. We hebben eigenlijk geen opmerkings. Er was volgens mij één van de acht die een lids bezwier hier, maar het hier meer te krijgen, maar dat er wel eens een oorzien auto op het plak stier, waar zij dan graag laden woon. He, want dat is natuurlijk wel het punt. Door kerst net claimen dat het plak voor die huis, dat voor die auto bestemd is. Dus ja, daar ken ik wel eens een orenauto steen. Maar dat weer en ik het enige wat wij vanuit de proef die wij dienen hebben, waarom kregen.
8: Ja, want als je Derek zorgen om je stip het ambitie om, ben je net bang dat mensen nou massaal hun plakje claimen?
7: Dat zou dan misschien ook al gebeuren. Meesten die hebben natuurlijk ook al een plak waar ze vaak hun auto del zetten. Ja, ik denk ik dat. Daar moet je dan ik op praten. Moet je eventjes met elkaar in contact wezen. En ja, het kan gewoon gebeuren dat er hun auto del zetten. Ja, dat is dan spietig. Dan kan je hem even net opladen. Je hoeft overigens een auto ik net altijd te laden natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat ze een auto opladen must, was natuurlijk graag dat plak vrij hebben. Maar hij hoeft in principe net elke dag onder de stroom te staan.
8: En hoe gaat het nog verder? Als mensen zeggen van nou, ik zit een tegelgoed wil zitten, kunnen ze dan iets aan?
7: Nou ja, ze kennen hun opjaan op de website bij de gemeente. En met ze even oorjaan, werd ze wenen. Er zitten wel kosten in oor. Dus denk ik wel belangrijk om dat ik eventjes te benemen. Wij lissen die kabelgoed tegels del voor €50 per tegel. Dus ze moet even op een stoepje zien hoeveel tegels dat binnen. En dan eenmalig komt er nog €25 bij. En die tegels die lissen wij als gemeente del. Die bloeien ik. We bloeien ik eigenaar van de tegels. Dus die ben net van de inwenders. Maar clear, omdat we daar dan verantwoordelijk voor binnen, zorgen we er ook voor dat ze daar nou ja, op een goede manier lezen bloeien. Ik naar de toekomst sta. He, maar de inwender maakt hem zelfs skeen horen. He, want dan ken ik wel wat zomaar in die tussen die rammen kinderen komen. Ja, dan maakt de inwender zelfs verzwaren. Maar clear, dat komt vast goed.
1: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Elf uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Ook rugzakken, handdoeken en andere spullen werden vernield. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. En daarmee was ze 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Ellen van Lange. Broeders-Bol moest nog wel haar Zwitserse concurrente Audrey Werro voor zich laten gaan. Zij zette de beste tijd van dit seizoen neer. De FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Steeds meer kinderen krijgen de achternaam van hun beide ouders, las ik vandaag. Maar zou dat op de duur niet verwarrend kunnen worden? Stel dat Willeke van Dijk en Henk van Rijn hun zoon Steven hun beide namen geven. En dat deze Steven van Dijk van Rijn iets krijgt met Lisette van Beek de Waal. En hun zoon Pim van Dijk van Rijn van Beek de Waal krijgt ook weer een partner met dubbele achternaam. Ja, als je je vier generaties verder straks bij een afspraak moet voorstellen, kun je beter een half uurtje eerder komen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag overleed Ratko Mladic, de Servische generaal, die werd veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op 8000 Bosnische mannen bij Srebrenica. Zal met zijn dood ook zijn gedachtegoed verdwijnen? Langzaam dringt de ongekende schade van de vloedgolf in Tibet en Nepal tot de wereld door. Wat is de laatste stand van zaken? En vandaag overleed de Japanse beeldhouwster Yayoi Kusama. Ze had wereldfaam als installatiekunstenares en maakte deel uit van de Zero-beweging. Katrien Schreuder is conservator bij het Centraal Museum en medesamensteller van een tentoonstelling en boek over de Japanse kunstenares en weet dus als geen ander wat Kusama zo bijzonder maakte. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 27 augustus.
2: De totale omvang van de natuurramp in Nepal is nog niet duidelijk. Wel dat die enorm is.
3: I want you to take a look at this house. Its entire first floor just completely flooded with mud. You can't even see into these windows. That's just how much mud there is right now.
2: De modder heeft complete huizen bedekt. Deze man, die in Nederland woont, herkent zijn geboortedorp niet meer.
4: Cannot locate any structures that were there before.
2: Het dodental staat nu op bijna 400, maar dat zal nog flink gaan stijgen, want er worden nog steeds veel mensen vermist.
5: I have heard from my dad. He's okay, apparently, but my wife, my mom, my brother and my uncle.
2: Deze man heeft geen idee of zijn moeder, zijn broer en zijn vrouw nog leven. Onder de vermisten zijn veel toeristen. Thuis wordt met spanning gewacht op een teken van leven.
6: I just love them a lot. We want to bring them home. And they have a lot of people who love them and are looking out for them.
2: Ondertussen komt de internationale hulp op gang. Maar daar zit wel een cynische reden achter. Stel deze BBC-reporter vast.
7: Right now, aid is pouring in from around the world, and that's because there are also hundreds of tourists who are missing.
2: Het duurt nog wel een aantal dagen voordat die hulp op zijn plek is. Deze Nederlandse vrouw ziet dat er geplunderd wordt.
8: Winkeltjes worden echt door honderden mensen tegelijkertijd overvallen, zeg maar, omdat mensen zoveel mogelijk in willen kopen.
2: Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over hoe deze vreselijke ramp heeft kunnen gebeuren. Mogelijk speelde klimaatverandering een rol.
9: We zien ook in dit deel van de wereld dat de

0: kans.
1: Nieuwsuur spoorde een nieuwe superzaaddonor op. Paps is een van zijn slachtoffers, maar heeft daar nu een dubbel gevoel over.
2: Zonder deze man had ik geen kind. Dat zijn ook de kale feiten. En dat vind ik nu een heel vervelend feit.
1: Ze was 41, raakte zwanger van zijn zaad en beviel van een dochter, die nu wel heel veel broertjes en zusjes heeft.
2: 121. Ja, dat is een beetje veel, ja.
1: Rotterdam werd vanmorgen om 6 uur nogal gewelddadig wakker geschud. Dit was wat de Rotterdammers hoorden. Er vlogen 8 helikopters over van waaruit militairen werden gedropt.
3: Ik hoorde steeds zeg maar helikopters, maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou?
1: Het was een grote antiterreuroefening, maar er waren mensen die dachten dat de oorlog was uitgebroken.
3: Ik dacht wel zo van, ja, wat gebeurt hier? Worden we aangevallen?
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
3: Ja, volgens mij waren we pas net wakker en ineens horen we...
1: De krant van morgen, Suzanne de Vries.
4: Een van de grootste agrarische bedrijven in Nederland betaalt mee aan de bijeenkomsten van boerenactiegroepen. Het gaat om veevoerbedrijf De Heus, schrijft NRC. Op de bijeenkomsten waar het om gaat, wordt onjuiste informatie verspreid over de gevolgen van de kabinetsplannen voor boeren. Dat zegt de landbouwminister Van Essen.
1: De sponsoring van De Heus is opvallend omdat de multinational geen steun heeft uitgesproken voor de huidige boerenprotesten. De landbouwminister zegt dat het medefinancieren van informatieavonden waar onjuiste informatie wordt gedeeld absoluut niet bijdraagt aan een oplossing voor de stikstofproblemen.
4: Een Rotterdams veilinghuis brengt morgen 2000 modeltreinen onder de hamer. Dat schrijft het AD. Vele treinen zitten nog in de doos. Het zijn allemaal Amerikaanse modellen van één eigenaar. Dat zegt de directeur van het veilinghuis. Die eigenaar is naar de Verenigde Staten geëmigreerd en wilde zijn enorme verzameling niet meenemen.
1: Bij het veilinghuis weten ze niet waarom. De verzamelaar wil geen contact en laat de communicatie verlopen via een tussenpersoon. De krant zag een opa alvast een kijkje nemen met zijn kleinzoon van 16. Zijn oog is gevallen op een messing miniatuurtrein uit Pennsylvania.
4: Bij AI-chipontwikkelaar Nvidia lopen miljardenverplichtingen snel op. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar AI-chips heeft het bedrijf afspraken gemaakt om voor miljarden aan onderdelen te kopen bij andere bedrijven.
1: Ook heeft Nvidia miljarden dollars geleend om snel te kunnen groeien. Sommige analisten zeggen dat de leningen en contracten grote risico's met zich meebrengen als de vraag naar AI-diensten onverwacht afneemt, terwijl het bedrijf nog wel miljarden aan verplichtingen heeft.
4: En dan het fenomeen baargoud zit in Nederland in de lift, schrijft de Telegraaf. Sociale media staan vol met video's waarin voornamelijk Gen Z'ers vertellen dat vrouwen die een kind op de wereld zetten moeten worden beloond. Hun partner moet een cadeau voor ze kopen, het liefst dan een mooi sieraad. Push present wordt het ook wel genoemd.
1: De Telegraaf heeft de statistieken van Google, Instagram en TikTok bekeken en daarin gezien dat er veel meer video's over dit fenomeen gemaakt worden dan 2 jaar geleden. De krant ziet ook dat verschillende juweliers adverteren met ideeën voor push presents. Een influencer vertelt aan de krant dat hij iets speciaals wilde geven aan zijn vrouw. Hij zegt, baargoud klinkt misschien een beetje dom, maar ik zie het echt als een bedankje voor het dragen van ons kind.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah Kolkata Beer. Hij zat al 15 jaar vast in een cel in Scheveningen en is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Ratko Mladic. Hij werd de slager van Bosnië genoemd. In 2017 was hij door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog, onder meer in Srebrenica. Lela Prenavorac is afkomstig uit Oost-Bosnië en op jonge leeftijd met haar ouders gevlucht naar Nederland. Ze is nu presentator en dagvoorzitter. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is toch wel groot nieuws, hè? Het overlijden van Mladic. Hoe heb jij dat? Want jij zeggen. Hoe is dat bij jou binnengekomen, dat bericht?
1: Eigenlijk voelde ik niks. En daar was ik eigenlijk heel blij mee. Misschien klinkt dat heel raar, maar omdat je natuurlijk de gruweldaden van een legerleider uit mijn oorlog, uit mijn kindertijd, zeg maar, heb meegemaakt en de vreselijkste dingen in Oost-Bosnië. Daar was zo gevaarlijk, dat mocht de VN niet eens komen. We hebben meerdere VN-soldaten me verteld. Dan ben je 30 jaar bezig om iets een plek te geven. En ik heb hem in 2017 ook in het tribunaal gezien. En de dag dat hij veroordeeld werd, kwam ik erachter dat ik kanker had. En dat was ook door die oorlog, omdat ik aan heel veel straling als kind ben blootgesteld in de granaten en bommen die op ons gegooid zijn daar. Dus op een of andere manier is hij en blijft hij een rode draad. En nu dus overleden. En ik dacht, dus ik heb zoveel heling meegemaakt dat
0: dat hij nu niet meer raakt?
1: Nee. En het is goed dat hij er niet meer is.
0: En is dat speciaal bij jou zo of is dat bij meer Bosniërs zo?
1: Ik hoor het bij meerdere mensen, want natuurlijk spreek je elkaar. Sommigen zijn heel erg blij en opgetogen. En we weten allemaal dat met zijn sterven helaas niet het gedachtegoed sterft. Niet de ideologieën sterven.
0: Nee.
1: Hij wordt nog steeds vereerd als held in Banja Luka, op heel veel plekken in Bosnië en Herzegovina.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Republika Srpska, zit dat sentiment er nog? En zijn er zelfs murals? Hoe verklaar je dat? Is wat we eeuwenlang, dat we als mensen bestaan, is het indoctrineren van haat in kinderen, in mensen. Het verspreiden van ideologieën van rijken. Net zoals, kijk maar naar Poetin, hè, kijk maar naar Netanyahu. En dus ook zo'n Mladic. Dat je dus iets nastreeft en daar moet alles voor wijken.
0: Ja. Even terug naar jouzelf. Jij bent met je ouders tijdens de oorlog uit Bosnië gevlucht. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11.
0: Ja. Wat staat je daarvan bij?
1: Eigenlijk heel veel. Ik weet de eerste weken van dat onze stad werd ingenomen. Doboje was strategisch, lag die belangrijk vanwege de sporen, net zoals Utrecht. En dat we uit de schuilkelders konden komen na 2 weken. En dat we speelden als kinderen bij de piazza. En daar kwamen 2 rode baretten soldaten op ons aflopen. En die gaven ons snoepjes en een van hun aaide over mijn hoofd en die zei, ik ben Arkan. En dat was zijn rechterhand. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. En
0: ook een Servische oorlogsmisdadiger.
1: Exact, exact. Hij is alleen voor de veroordelingen is hij afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn de dingen. Ik herinner me dat er...
0: Heb je ook Mladic toen gezien?
1: Ik heb geen Mladic gezien. Nee. Niet alleen in nieuws, zeg maar. En op televisie, maar niet in levende lijven.
0: Later dus wel bij het,
1: en later
0: bij het proces
1: dus wel
0: zeggen.
1: Bij het,
0: wat staat je daarvan bij?
1: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep, bij wijze van spreken.
0: Want hij blaakt op die oude beden van zelfvertrouwen. Hè?
1: Exact.
0: Hij marcheert dwars door alles heen met grote laarzen.
1: En ik hoop dat de nagedachtenis van hem gaat over de nabestaanden en overlevers. En dat hij niet de geschiedenis ingaat als held. En ik hoop dat zijn begrafenis geen verering zal worden en dat daar geen hoogwaardigheidsbekleders komen. Maar dat er echt ook vanuit de wereld, vanuit Europa, vanuit ons ook opgestaan wordt tegen de verspreiding. Moet je je voorstellen dat Hitler in Duitsland in murals en in beelden vertegenwoordigd zou zijn. Dat
0: het heeft
1: niet.
0: Ook best lang geduurd voordat hij opgepakt werd.
1: Ja, en het interessante is, ze wisten waar hij was. Ze hebben altijd geweten. Mijn vader had een hele goede Servische vriend. En die heeft ons 4 maanden lang in Belgrado ondergedoken gehouden. Mm-hmm. Hij had een hoge positie. Ik wil niet te veel over de man vertellen. Ik zou hem geen gevolgen willen geven. En hij gaf op een gegeven moment mijn vader een rondleiding door de Rode Ster Stadion van het voetbalclub in Belgrado. En hij nam hem naar de eretribune. En daar was een rode fortuin. En hij vroeg aan mijn vader: weet je wie daar regelmatig wedstrijden komt kijken? En mijn vader zei: nee, ik heb geen idee. Hij zei Mladic.
0: Terwijl het toen een internationaal opsporingsbevel gold.
1: Ja. Exact.
0: Hij werd niet aangehouden. Hoe was het voor jou dat hij op een dag wel werd aangehouden?
1: Nou, je wist dat het een ruilhandel was. Het
0: was dichterbij
1: de Europese Unie. Dus je weet dat dit soort dingen zijn een spel en dat doet heel veel pijn. Het gaat erom dat de mensen om wie het gaat en dat wat er gebeurd is nog steeds ontkend wordt en niet erkend wordt. Ja. En ik hoop dat we met elkaar blijven strijden voor het feit dat dit soort personen absoluut een verdom hoekje in de geschiedenis verdienen en geen eretitels en plaatsen en vereringen.
0: Maar het was toch, denk ik, wel een heel belangrijke dag voor je toen die werd opgepakt.
1: Zeker. Want daarmee kon de kopstuk gepakt worden. Maar je moet je voorstellen, Koen, nog steeds loop je in de supermarkt, nog steeds loop je op straat en zie je de oorlogsmisdadigers die niet opgepakt zijn. Dus de kop van een slang is afgesneden, maar dat lijf, dat is er nog steeds.
0: Kronkelt nog voort.
1: En dat is het. En die overtuiging, die ideologieën van fascisme, van nationalisme, dat is er nog steeds. En dat zien we in Duitsland, dat zien we in Bosnië, dat zien we op zoveel plekken in de wereld.
0: Die andere beruchte Servische leider, Radovan Karadzic, die leeft nog gewoon.
1: Ja.
0: Waar is die nu?
1: In Engeland.
0: Oh.
1: In White, zo'n eilandje. Ja.
0: Hij zit dus niet meer in Den Haag?
1: Nee, hij zit niet in Den Haag. Maar Mladic zat dus 20 minuten van mijn huis vandaan. Het was een prachtige full circle. Ik mag mezelf Haagse vrijheidsambassadeur noemen en Hagenaar van het jaar. En hij woonde in die gevangenis, ja, achter tralies.
0: En heb je bij Karadzic hetzelfde gevoel als bij Mladic of toch anders?
1: Nee, het is hetzelfde.
0: Ja?
1: Ja, ondanks, het is gewoon, en het zijn de poppen. Achter hen zitten nog zoveel meer mensen. En dat vind ik het meest enge en gevaarlijke. Dat je die mensen, weten we niet, die kennen we niet.
0: Nee.
1: Maar er zijn boeken geschreven, zoveel is er neergezet over al dit soort dingen die er zich hebben afgespeeld.
0: Kan de dood van Mladic toch leiden tot iets van verzoening tussen de enerzijds de Bosniakken en aan de andere kant de Serviërs?
1: Ja, ik denk dat zijn eigen dochter daar een prachtig voorbeeld van is. Die heeft op haar 23ste zelfmoord gepleegd omdat ze niet kon leven met het feit dat haar vader was wie hij was.
0: Ten tijde van de oorlog?
1: Ten tijde van de oorlog in 1994, als ik het goed heb. En als je kijkt naar de jongere generaties, en dat geeft me hoop en moed, en dat is ook wat me drijft, is dat we elkaar blijven ontmoeten als mens. En al het andere is secundair. En ik hoop dat de heel veel generaties nu, die misschien ook geïndoctrineerd worden, in welke kant dan ook, zelf opstaan, zichzelf gaan educeren. Er is genoeg informatie. En vooral met iedereen gaan praten en elkaar gaan ontmoeten.
0: En tegelijkertijd zeg je, ik ben toch beducht dat er een soort heldendom uit voortvloeit.
1: Ja, en dat is zeg maar zo ongelooflijk belangrijk, omdat het zichtbaar is. Het is al gaande, al zoveel jaren.
0: Ja.
1: En dat, het is een onverdomme feit dat het zo is. En er moeten andere geluiden komen en andere golven. En zeker dus vanuit de gemeenschappen zelf. En zeker dus ook vanuit de Servische
0: gemeenschap. Want je zei daar straks, ik hoop niet dat het een begrafenis wordt met allemaal houten met toten.
1: Nee.
0: Zal dat ook zo zijn? Denk je dat het sober wordt? Of wordt het toch een halve staatsbegrafenis?
1: Ik ben bang voor het laatste.
0: Ja?
1: Ik hoop het niet, maar ik ben bang van wel.
0: We gaan het de komende dagen zien.
1: Ja.
0: Leyla Prenawo-Worac, dank je wel.
1: Heel graag gedaan.

0: Harry Nilsson, Gotta Get Up. De hoofdrolspelers in onderhandelingen over de begroting verlieten vanavond onverrichte zaken het ministerie van Financiën. Morgen verder, was de boodschap. Oftewel, de coalitiepartijen zijn het nog steeds niet eens over hoe het belastinggeld opgehaald en verdeeld moet worden volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Koen, goedenavond.
0: Ja, moeten we dan nu concluderen dat die onderhandelingen eigenlijk zijn mislukt?
1: Het kabinet had zichzelf een deadline gesteld. De bedoeling was om morgen in de ministerraad een begroting te hebben liggen. Daar was een reden voor, daar is een reden voor. Op 1 september moet de begroting naar de Raad van State, want we hebben het zo geregeld in dit land, dat die er ook nog een advies over moeten geven. Nou, die deadline is niet gehaald. Dat kun je natuurlijk onmogelijk een succes noemen. Maar goed, ja. Het doel is om uiteindelijk een begroting te krijgen die kan rekenen op meerderheden in de Eerste en de Tweede Kamer. En wat dat betreft is in Den Haag een deadline altijd een rekbaar begrip. Ik kan me nog onderhandelingen herinneren over een energieplafond die doorgingen tot op de ochtend van Prinsjesdag bijvoorbeeld, vlak voor de troonrede. En gekscherend werd vanavond ook al gezegd dat de eigenlijke deadline eigenlijk pas de vaststelling van het belastingplan is. Daarin wordt geregeld hoe en hoeveel geld er opgehaald mag worden volgend jaar. En dat is vlak voor kerst. Dus ja, een deadline is een rekbaar begrip in Den Haag.
0: Hey, en waar zit het dan op vast?
1: Het opmerkelijke is dat het niet eens echt gaat over een onsje meer of minder hier en daar, waar het normaal gesproken in deze fase over gaat. Ik bedoel, ik wil even niks afdoen aan de verschillen van mening die wel degelijk zijn over de inhoud, hoe je die vrijheidsbijdrage die het CDA had bedacht bijvoorbeeld betaalt, of hoe je omgaat met het belasten van beleggingswinsten. Dat speelt allemaal mee. Maar er is ook gewoon een fundamenteel verschil van inzicht tussen de partijen hoe je de oppositie aan je kant krijgt. En dat is toch echt wel nodig als je maar 66 zetels in de Tweede Kamer hebt en nog vele malen minder in de Eerste Kamer. En welke oppositiepartij je dan nodig hebt en hoe je die erbij betrekt. Het idee van de VVD is om zelf met een begrotingsvoorstel te komen, daar genoeg douceurtjes in te stoppen voor een aantal partijen. Denk dan bijvoorbeeld op rechts aan JA21 en de SGP. En ja, dan krijg je het wel door de Tweede Kamer. En dan zie je daarna wel of de Eerste Kamer heel erg dwars gaat liggen. Nou, D66 en CDA zitten er anders in. Die willen in deze begroting ook een handreiking zien aan de oppositie voor de komende jaren. Ik geef even als voorbeeld de wens van Pro, dus voormalig GroenLinks PvdA, om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te halen. Nou, D66 en het CDA die schatten in dat je de hervormingen die zij willen op dat vlak niet zonder Pro kunt doen. Maar dat gaat dan verder dan die huidige begroting, de begroting van komend jaar, want die bezuinigingen staan pas over een paar jaar gepland. En dus zou je nu al een handreiking moeten doen aan Pro om ervoor te zorgen dat in de toekomst je makkelijker daar het gesprek over kunt voeren met hen. En dat wil de VVD niet. Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft vanavond plaatsgevonden. En daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
0: Dit kabinet begon met stevige ambities. Het zou weer moeilijke en ingewikkelde dingen voor elkaar gaan brengen. Dat straalt er nog niet echt vanaf.
1: Nee. Nee, zeker niet. Ze hadden ook grote ideeën over hoe de politiek moest gaan werken de komende tijd. Maar bij de eerste begrotingsbehandeling dus sleept de kar al door het zand. Eigenlijk zijn ze het sinds de formatie nooit eens geworden over hoe dit minderheidskabinet nu zou moeten werken in de praktijk. Met als gevolg dat ze de werkende wijs achterkomen. En dat leidt er dus toe dat je de avond voor de deadline nog met elkaar aan het zoeken bent hoe je vindt dat een proces zou moeten werken, in plaats van dat je over de inhoud bezig bent en inhoudelijke overeenstemming bereikt. En dat maakt de kans op stilstand een stuk groter. En dus de kans dat je al die grote ambities die je had niet gaat waarmaken, omdat je de politiek gewoon niet uitkomt.
0: Ja, en Lars, bestaat er ook nog een kans dat het echt helemaal misgaat tussen die drie?
1: Ja, ik heb niet de indruk dat er één of meerdere partijen zijn die de boel spaak wil laten lopen. Daar hebben ze ook alle drie geen baat bij. Voorlopig wordt er dus ook gewoon tijd gekocht. We praten morgen verder. Dit weekend gaan we dan nog door. En dan is de bedoeling dat de ministers maandag extra bij elkaar komen om wat er dan ligt, als er iets ligt, dan aan te nemen. En de werkelijke deadline voor die brief hoor je dan ook al is 1 september. Hè? Dus je kunt op maandag middernacht ben je ook nog op tijd. Dat is dan het idee. Maar ja, de kans is dan wel groot dat als je al iets hebt, dat het een begroting is waarvan je nog niet zeker weet of die ook de goedkeuring van beide kamers kan wegdragen. En dan moet je toch concluderen dat de oorspronkelijke wens van dit kabinet, van voor de zomer al, was om op Prinsjesdag een deal te hebben met de oppositie over het geld. Ja, dat mag je dan wensen, maar het blijft dan ook bij een wens, want die kans erop wordt natuurlijk niet heel groot. En of de verhoudingen onderling in de coalitie nou heel veel beter zijn geworden door dit proces, dat denk ik ook gewoon niet.
0: Lars Geerts, dank je wel.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. De enorme overstroming die gisteren Tibet en Nepal trof, heeft beide landen in puin en verdriet achtergelaten. Uit Nepal komt veel berichtgeving, maar informatie uit Tibet is een stuk spaarzamer. Kunsel Rinchen Dorje is voorzitter van de Students for a Free Tibet. Zit bij ons in de studio. Goedenavond. Mooi dat je er bent. Ja, hoe hoorde je gisteren dat die enorme ramp was gebeurd?
1: Ja, dank u wel ten eerste dat u mij uitnodigt voor dit gesprek en Students for Free Tibet ook. Ja, ik hoorde het, om eerlijk te zijn, eerst via social media. Dus ik zag gewoon op Instagram allemaal foto's en berichtjes voorbij komen. En toen keek ik meteen naar mijn WhatsApp. En ja, daar werd ik gewoon echt overladen en overspoeld door berichtgeving. Of gewoon door berichtjes en appjes van vrienden en familie. Van, hoe gaat het? Heb je familie daar?
0: Moet je even onderbreken, want er is een spookrijder.
2: We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rijden op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijden op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.
0: Ja, Kunsel Rinchen Dorje, we waren aan het praten. Jij bent van Students for a Free Tibet. En ik vroeg aan jou, hoe was dat? Of hoe hoorde je over de ramp? En dan vertelde je, ik kreeg berichtjes van vrienden en bekenden. Hè? En wat nog meer?
1: Ja, en we checken allemaal meteen met elkaar. Hè, want we hebben de Tibetaanse gemeenschap in Nederland. Maar we hebben allemaal vrienden over de wereld. En vragen eigenlijk meteen aan elkaar, ken jij mensen die zijn getroffen door deze ramp? En daaraan hoorden we ook al snel natuurlijk dat dat zo was. Want heel veel Tibetanen wonen in het grensgebied. Niet alleen aan de Tibetaanse kant, maar ook aan de Nepalese kant. Vanwege veel mensen die zijn gevlucht. Mm-hmm. Vanwege de Tibetaanse, vanwege de Chinese bezetting van Tibet sinds 1959.
0: En heb jij daar ook familie wonen? En vrienden?
1: Nee, ik heb daar geen familie wonen, gelukkig. Wel heb ik vrienden die daar familie hebben. Dus bijvoorbeeld een vriendin van mij, haar familie's dorp is weggevaagd. En haar grootvader, haar opa, is nog steeds vermist.
0: Want die beelden zijn ongekend indringend. Kon je er naar kijken?
1: Ja, helaas. Ja, ik voor mijn gevoel, het is heel lastig om weg te kijken.
0: Maar je ziet die mensen lopen en je weet, die zijn waarschijnlijk allemaal dood.
1: Ja, dat is heel bot gezegd en dat klopt. Die zijn inderdaad allemaal zijn waarschijnlijk overleden. En wat ik tegelijkertijd ook dacht, en wat de meeste van mijn vrienden zien, is, we zien heel weinig beelden uit Tibet natuurlijk.
0: Ja. Hoe komt dat?
1: Hoe dat komt is direct vanwege de Chinese bezetting van Tibet. China wil weinig informatie verstrekken uit Tibet. En dat komt omdat dat gevaarlijk is, simpelweg.
0: Ook bij zo'n grote ramp?
1: Ook bij zo'n grote ramp. Er zijn momenteel geen journalisten die daar binnenkomen. Er is geen onafhankelijke media, maar ook tegelijkertijd geen humanitaire noodhulp. En daardoor kunnen wij, bijvoorbeeld als Tibetaanse studentenorganisatie, als activistische organisatie, kunnen we ook geen hulp bieden aan de mensen die getroffen zijn.
0: Je kunt eigenlijk niemand bereiken op dat vlak.
1: Nee, het enige wat we kunnen bereiken is bijvoorbeeld via dat dan uiteindelijk via een soort WeChat kanaal gaat. En dan horen we minimaal, want elk persoon die zich hierover zou uitspreken, riskeert zijn leven.
0: En wat kunnen jullie wel doen?
1: Wat we wel kunnen doen is de signalen oppikken die wij zien uit de gemeenschap. We kunnen proberen het in kaart te brengen. Welke dorpen zijn exact getroffen?
0: Want je hebt zelf ook je wortels daar.
1: Ja, in de zin van wortels, in de zin van, hè, we hebben de Tibetaanse gemeenschap, we hebben familie, we hebben vrienden, iedereen kent elkaar. Ja. En we hebben een netwerk.
0: Ja. En jullie zoeken elkaar nu ook op, denk ik. Hè? Om samen sterk te staan.
1: Zeker, dat is een rouwproces die ga je gezamenlijk aan. En het is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat aan de ene kant rouwt onze gemeenschap, aan de andere kant is het activistisch. Aan de andere kant voelen wij dat het natuurlijk komt vanwege de Chinese onderdrukking, vanwege het systeem dat daar zo plaatsvindt.
0: En Tibet is echt het middelpunt van klimaatverandering. Het wordt tot de derde pool genoemd. Neemt China daar wel maatregelen voor? Of tegen eigenlijk?
1: Nee, en dat is eigenlijk het pijnpunt. Dus dat benoem je heel goed. Je ziet dat China weet dat dit soort milieurampen komen. Hè? Dat weten we. Iedereen weet dit gebeurt. Maar er worden geen preventieve maatregelen genomen. Er worden ook geen maatregelen genomen voor erna. En tegelijkertijd, waar zien we de investeringen wel? We weten, Tibet is heel rijk. Tibet heeft heel veel grondstoffen. Tibet heeft heel veel water, heeft lithium, hè? Dat is elektrische auto's. Dat zien we allemaal vanuit Tibet. Tegelijkertijd zien we niet de investeringen terug in de Tibetanen zelf. We zien investeringen in mijnbouw, in elektrische hydro megadammen. En al dat geld wordt gevoerd naar China.
0: Ja, dus dat zien Tibetanen niet terug. Maar dan zou je zeggen dat Tibet voor de watervoorziening belangrijk is voor China.
1: Ja, dat is zeker. Superbelangrijk.
0: En toch laten ze dat lopen.
1: Ja, en dat is het pijnlijke. Want het gaat er niet om het investeren in mensleven. Het gaat om het investeren in grote winstprojecten.
0: Ja, dus wat is dan wat staat de Tibetanen dan nu te wachten?
1: Het Tibetanen dat staat het nu te wachten is het feit dat er is een systematische onderdrukking. Onze identiteiten worden afgepakt. We worden niet beschermd. En tegelijkertijd is er heel weinig internationale aandacht voor. En wat daarop staat te wachten, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk om te benoemen. Ja. Maar tegelijkertijd wat ik ook wil benoemen, is zeggen dat wij als Tibetaanse jongerenbeweging in Nederland er heel sterk in staan. Ja. En dat wij er ook hoop in hebben. En vandaar dat ik hier zit.
0: En Kutsu, wat ga jij zelf de komende dagen doen met het oog op deze vloedgolf?
1: Wat ik ga doen de aankomende dagen is ten eerste natuurlijk rouwen. In de zin van, ik zal bidden. Ik bid voor alle gemeenschappen die getroffen zijn aan de Nepalese kant, aan de Tibetaanse kant. En tegelijkertijd zal ik me ook actief in blijven zetten voor die Tibetaanse zaak. En ik roep iedereen op die nu luistert om dat ook te doen. Om te begrijpen dat Tibet enorm belangrijk is voor de wereld. Enorm belangrijk voor klimaatverandering. Enorm belangrijk vanwege water.
0: En nu ook nog eens ernstig getroffen is.
1: En nu ook nog eens ernstig getroffen is, ja.
0: Kuntsel Rinchen Doyer, voorzitter van Students for Free Tibet, dank je wel.

0: Young Rascals, Groovin. De vandaag overleden Japanse kunstenares Yayoi Kusama kennen veel mensen van haar kunstwerken met rode bollen. Haar kunst werd wereldwijd bekend, maar wat weinig mensen weten is dat haar carrière deels begon in Nederland, waar ze zich bij de Zero-beweging voegde. Katrien Schreuder, conservator bij het Centraal Museum Utrecht en medesamensteller van een tentoonstelling en een boek over de Japanse kunstenares. Goedenavond. Nog even vooraf, wat was die Zero-beweging ook alweer?
1: De Zero-beweging is een internationale avant-garde-beweging rond 1960. In Nederland vooral bekend onder de nulgroep. Die zich verzette tegen eigenlijk alles wat op dat moment toonaangevend was. En dat was vooral expressionisme en het vrije kunstenaarschap, het wilde kunstenaarschap.
0: Ah, en daar was mevrouw Kusama bij betrokken?
1: Zij werd omarmd eigenlijk door die beweging. Op het moment dat ze in Amerika en in Europa vooral aankwam vanuit Japan.
0: Ja, waarom kwam ze eigenlijk in Nederland wonen?
1: Ze heeft niet gewoond in Nederland, moet ik er gelijk bij zeggen.
0: Oh, ik dacht dat ze bij iemand in huis had gewoond, zelfs in
1: Nederland. Ze woonde eigenlijk officieel in New York eind jaren 50. Toen is ze vanuit Japan daar naartoe vertrokken. En vanaf 1965 heeft ze bijna jaarlijks langere periodes in Nederland verbleven. Ja. Maar ze had hier geen eigen woonadres. Dus inderdaad, ze logeerde bij veel mensen. En heeft hier dus ook heel veel gedaan. Maar ze woonde officieel in New York.
0: Wat was kenmerkend voor haar werk?
1: Kenmerkend is dat zij een ongelooflijk eigen stem heeft gehad in eigenlijk de bijna 6 decennia dat ze actief is geweest. Of ze het nou rond 1960 heeft gemaakt of vorig jaar. Je herkent het bijna altijd. En dat komt door een paar hele herkenbare onderdelen, zoals stipjes, maar ook bijvoorbeeld de pompoenen, de infinity rooms, de kamers met lampjes. Het gaat eigenlijk altijd een beetje over hetzelfde. Het is kleurrijk, het is aantrekkelijk, maar het is ook intens en heel aangrijpend vaak.
0: En ze werkte veel met grote kleurrijke bollen. Wat wilde ze daarmee zeggen?
1: Ja, dat is een motief wat ze heeft gebruikt vanaf al die jaren 50. Ze begon eigenlijk als schilder en heeft toen allerlei schilderijen gemaakt die alleen maar bestonden uit gekleurde stipjes. Of bollen, zoals je ze noemt. Maar vooral later werden het bollen. En dat noemden zij de Infinity Nets. En dat waren beelden die uit een heel persoonlijke bron bij haar kwamen. Namelijk uit visioenen. Min of meer psychotische visioenen, zou je kunnen zeggen. Die ze vanaf haar kindertijd al had. En waar ze een soort obsessie voor ontwikkelde. Waar ze graag in wilde verdwijnen en wilde blijven. Ze schepte eigenlijk een soort eigen wereld.
0: Zei net, het was ook aangrijpend wat ze maakte.
1: Ja.
0: Waar zat hem dat dan in?
1: Dat komt omdat ik denk dat ze dat gevoel wat zij heeft willen overbrengen ook daadwerkelijk kan overbrengen. Dus als jij voor zo'n schilderij staat, dan voel je de intensiteit waarmee ze het ook gemaakt heeft.
0: Ze ging ook veel de straat op, hè?
1: Dus in de jaren 60 mengden ze zich echt in avant-garde groepen. En daar waren happenings. En in Nederland bijvoorbeeld Provo happenings of Fluxus. Die waren daar al gaande. Maar zij deed er eigenlijk een schepje bovenop door performances en happenings uit te voeren. Ook vaak weer met haar kenmerkende stipjes. Want inmiddels koos ze niet alleen meer het schildersdoek, maar ook bijvoorbeeld menselijke lichamen om te voorzien van al die stipjes.
0: Want naaktheid speelt ook een grote rol in haar kunst.
1: Ja, zelf was ze nooit naakt. Of bijna nooit. Maar in die performances, als een soort bevrijdend gebaar, vroeg ze mensen of nodig ze uit om deel te nemen. En al dan niet naakt elkaars lichamen te beschilderen.
0: Ja. Oh, ja.
1: Iedereen kon deelnemen. Iedereen deed ook mee. Of niet iedereen, maar het waren vaak, ze noemden het ook wel orgies.
0: Ja, ja.
1: En dat waren hele
0: vrije orgies of
1: Net orgies over het algemeen.
0: Kunstzinnige orgies.
1: Absoluut. Ja. In galeries, maar ook op festivals, in clubs. Op allerlei plekken heeft ze dat gedaan. Waaronder een hele beroemd geworden happening in het Stedelijk Museum Schiedam. En dat was
0: Want daar heb je lang gewerkt.
1: Daar heb ik gewerkt en daar heb ik in 2023 meegewerkt aan een tentoonstelling over deze Nederlandse jaren van
0: Kusama. En jij hebt toch ook een bijzondere ervaring gehad met zo'n happening daar in dat museum in Schiedam?
1: Nou, ik zelf was er niet bij. Het was in 1967.
0: Ah.
1: Maar ik heb hem wel beschreven.
0: Wat gebeurde er?
1: Het was een opening van een tentoonstelling. Kusama was een van de exposanten met beelden en schilderijen. Maar ze zou ook een performance komen uitvoeren. En het verhaal, de afspraak was dat een aantal dansers, een dansgroep van Hans van Manen, die zou komen en dan zou zij hun lichamen beschilderen, maar dan niet hun naakte lichamen, maar in een soort danspak. Maar vervolgens bleek op die opening dat die dansers niet waren komen opdagen. En toen ter plekke heeft Jan Schoonhoven, de inmiddels ook op dat moment al beroemde schilder, die is als stand-in gaan functioneren. Die is uit de kleren gegaan, helemaal naakt, behalve zijn sokken.
0: Zelf?
1: Ja. Oh, en ja. Is door Kusama van stipjes voorzien. Met een klein spuitbusje en met kwasten heeft hij van top tot teen beschilderd met haar stipjes.
0: Ja.
1: En dat veroorzaakte enige commotie. Er waren mensen in de zaal die het heel leuk vonden en er gewoon naar stonden te kijken. Er waren ook mensen in de zaal die het echt als schandelijk ervaarden. En die opriepen om het te beëindigen, de zaal verlieten. En uiteindelijk is de directeur daar destijds voor ter verantwoording geroepen. Door de gemeenteraad zelfs nog. Heeft moeten uitleggen dat dit echt niet zijn bedoeling was geweest. Maar tot de dag van vandaag twijfelen we daar een beetje aan.
0: Kun je ook een soort echte ontwikkeling in haar werk zien?
1: Ja, zeker. Ze is begonnen als schilder. Ze is langzamerhand dat schildersdoek gaan uitbreiden met de wereld, zou je kunnen zeggen. Dus al in de jaren.
0: Met de wereld?
1: Ja, alles is haar materiaal geworden. Overal, al in de jaren 60.
0: Alles was haar canvas.
1: Absoluut. Ze is ook op televisie dingen gaan doen. Ze heeft ook geschreven. Ze heeft ook performances gedaan. Uiteindelijk is ze vooral beroemd geworden ook met immersieve ruimtes, zoals we dat noemen. Dus kamers waar je in kunt stappen als publiek om en waar je helemaal wordt omgeven door bijvoorbeeld licht of door kleuren die ze maakte. En zo is ze zich steeds meer gaan ontwikkelen. En zeker in de afgelopen decennia heeft ze veel van dat soort ruimtelijke installaties gemaakt.
0: Was ze ook in haar eigen land populair?
1: Gaandeweg wel. Aanvankelijk heeft ze vooral naam gemaakt in Europa en in Amerika. Maar vanaf de jaren 90 ongeveer heeft ze een soort internationale doorbraak gemaakt. Dat begon ook met dat ze op de Biennale van Venetië een paviljoen heeft gevuld. En vanaf dat moment is ze ook in Japan echt een icoon geworden. Ze heeft een eigen museum. Ze is wereldwijd echt een van de belangrijkste kunstenaars.
0: Ze is heel oud geworden, 97. Ja. Is ze tot het einde blijven werken?
1: Ik was er niet bij, maar dat is wel het verhaal. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij, zolang ze kan, is blijven werken.
0: Wat heeft zij nou toegevoegd aan de scheppende mensheid?
1: Ik denk dat zij beeldbepalend is geweest voor de naoorlogse beeldende kunst internationaal. Omdat ze met dit soort grote installaties echt wereldberoemd heel veel mensen heeft geraakt. En heel veel mensen een andere wereld heeft laten zien. En heeft laten zien dat kunst dat kan.
0: En dat onderscheidt haar van andere mensen?
1: Ja, vind ik wel. Ik vind haar echt uniek. En daarnaast is ze ook natuurlijk het is ook bijzonder dat zij als Aziatische vrouw zo'n belangrijke positie heeft ingenomen in de naoorlogse kunst in Europa en Amerika, die toch grotendeels door mannen is gedomineerd.
0: Is een grote naam geworden.
1: Ze heeft dat echt zelf bevochten. En dat heeft ze ongelooflijk goed gedaan.
0: Kunnen we haar werk in Nederland binnenkort weer ergens zien?
1: Ja, volgende week om te beginnen komt er een documentaire uit van Memphis Film. De week daarna opent een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Dus,
0: van haar werk?
1: Ja, allemaal dingen om naar uit te zien.
0: Nou, heel goed. Wij gaan daar vast met z'n allen naartoe. Katrien Schreuder, conservator en kunsthistoricus bij het Centraal Museum. Dank je wel.
2: Het is 11:55.
0: Morgen wordt in Amsterdam een nieuw standbeeld onthuld. Gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit is wel een heel bijzonder standbeeld. Het is een 7 meter hoge halsbandparkiet van keramiek. Teun Kastelein is de kunstenaar. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hoi.
0: Ja, die parkiet is een exoot in het Amsterdamse luchtruim. Waarom is deze vogel nou een standbeeld waard?
3: Ja, om zoveel redenen, maar daar hebben we niet alle tijd voor. In het kort is het zo dat ik deze vogel als een symbool zie voor alle vreemde vogels. En daar heeft Amsterdam natuurlijk best wel veel van. En dat is ook waarom ik van Amsterdam hou. En ik dacht, ja, deze vogel die gehaat wordt omdat hij niet van hier is. Ja. En omdat hij te kleurrijk is en misschien iets te dicht over je hoofd glijdt. Als je over hem leest, dan denk je, daar zit zoveel in hoe die in de maatschappij ligt momenteel. Dat ik dacht, die verdient deze vogel. Ja, die vindt het standbeeld.
0: Maar Teun, ik woon zelf in Amsterdam. Ja. Het is toch gewoon een heel vervelende, luidruchtige overlastgever.
3: Ja, ik heb af en toe dat ik denk, Ik lees al die comments natuurlijk. Al die haat voor. Wat is er aan de hand? Dat we wanneer is het gebeurd dat we vogels zijn gaan haten?
0: Nou ja,
3: en
0: ja.
3: Dat
0: maar...
3: ik bedoel,
0: ben je
3: wat
0: wel eens onder een boom
3: vogels?
0: Langs gelopen waar die beesten in zitten met 400 exemplaren?
3: Ja. Nee, dan manifesteren ze zich. En dat
0: Zeker,
3: doen wij ook als
0: ja.
3: mens.
0: Ja.
3: Dus ik vind dat je krijgt de natuur die je verdient als mens.
0: Ja, daar zit ook alweer wat in. Hè? En heb je het idee dat die halsbandpakiet van jou echt wel een mooie grote toeristische attractie gaat worden?
3: Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat het wel een symbool kan worden, hoop ik, voor de stad. En voor de stad, en ook als een soort van verankering voor de toekomst. Kijk, dit is belangrijk. We moeten gewoon onze tolerantie en onze empathie en onze verdraagzaamheid, dat moeten we koesteren.
0: Want
3: en,
0: hij symboliseert gewoon het kleurrijke. Niet gewoon.
3: De bravoure. Voor mij staat hij voor alle buitenbeentjes, excentriekelingen, alle paradijsvogels eigenlijk, die voor mij de stad maken en die voor mij heel belangrijk zijn. En die steeds dat ook in de verdrukking zijn.
0: En waar staat je beeld, Teun?
3: Hij staat naast IJ.
0: Naast
3: aan het IJ, naast het Zandtheater.
0: Nou, wat goed. En vanaf morgen kunnen we met z'n allen bewonderen, die 7 meter hoge halsbandpakiet.
3: Zeker, en om 4 uur trappen we af met een feestje.
0: Kijk,
3: dus mocht je nog een vrijdagmiddagborrel wensen.
0: Ik hou het in de gaten. Dankjewel, en we gaan kijken naar de halsbandpakiet.
3: Yes.
0: Dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist Step Vaassen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Eshwet El Miloudi. Voor nu... Een mooie en rustige nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes.

0: eerder in de perstribune van Max.
1: Ja, als je opbouwende kritiek krijgt, dan was je eigenlijk
2: opbouwende kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Het is gewoon een chique manier om te zeggen, dit is gewoon kritiek.
3: Topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Dit is juist een heel makkelijk leven. Je werk is een stuk zwaarder.
1: Maar wat ik zo leuk vond om te lezen was dat...
4: Margreet heeft nu echt iets van, Lazarus, ik stel hier de vraag. Ja. Zo gaat het. Oké, ga door.
0: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week programmamaker Sven Kokkelman en topvolleybalster Celeste Plak. Zondagmiddag, 12 uur.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
12: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Noorderwien.
18: My Willem de Vries.

0: Dit is Noor de Wien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noor de Wien op deze Toors Janne. Want zo'n oren buffen we natuurlijk bij muziek uit deze provincie. Oh, het had een hele dikke link bij dit hoekje van Nederland. Leuk in ieder geval als je erbij bent. We hebben hem bij New Frequency. 12 fantastische muzikanten uit Friesland zitten erin. De jongeres komt in Amerika bij jou de prachtige, mooie, wat funky combinatie. We draaien Bag of Sugar. En we willen nog even die sfeervolle loeden. Laguna, Nijwieke, de cd-presentatie van haar nieuwste album. JTR mij, Not

Laguna. Echte naam is Bente Hout, Judith Frieson bij een Not Here. En die week, de zaterdag 4 september, zullen ze in Neushoorn in de Grutterseel haar nieuwste album presenteren. We gaan nog even terug naar een ora fantastische jongeres, Robin IJzerman. Ze is nog een paar maanden verliend trouwens, maar toen hier zei ik een prachtig mooi album. Ja, ik kom maar online zet. Dan draaien we

Robin IJzerman. Truus. We draaien het in dit al leuk van Noorderwien. Daar we straks ook nog wat live-opnames doorgaan. Dat al helemaal vermoordelijk. We doen het eind zitten. Mij diezelfde opnames hier in de Noorderwien-studio. En dat kist dan weer op radio, televisie en internet. Al je waarom, Harkje en Busje. Waar kan Tietje volgen? Is een neskerige dames. Komt van Skiel, van origine. Maya Maria. Ze doet een fashion. Ze is heel bedwaan om zichzelf te ontwikkelen als kunstenaresse. Het produceren, het screwen van noemers, et cetera, et cetera. We bloeien het volgende. Er komt weer nieuw materiaal uit van Maya Maria, Yeti and My Way Back.

0: Drokwarmerij materiaal, Maya Maria. Dame van Skilge. Bekijk nog op vakantie West, dat weer heel noffelijk, ik je vertellen. En Jirre, is zij die er? Mijn way back. En het nieuwe materiaal, dat zullen we zeker een plakje aan in Noorwegen. We gaan even terug met, ik ben hier een nieuwe ster aan het firmament. Mooi en fris, mooie teksten, mooie verhaal, mooie feskes grimtos. En Jirre had hier toer de ijsbeer van de Aquazoo.
1: Who's my in? I mean at all the best. Mean living isn't via hell.

Grytosk, ja, maar die prachtig mooie Friese naam trouwens. Zijn echte naam is Hille Hiddema. Ja, daar heb ik nog mee een paar kinderen trouwens. Maar goed, deze moet ik zeker wezen. Grytosk en het verhaal van de ijsbeer van de Aquazoo. Een mooie verhaalspretsen en geweldige singer-songwriters van een iets oorige generatie, maar still going strong. Deze, Jaap Lauwers, die had het over zien. Mien ex of zien ex? Nou, ik ben benieuwd.

0: uit.
1: Ja, Pieter Wilkens en de Moonsen. Mooi hoor. Still going strong, ik trouwens, deze Pieter. Ja, dat is, ja, het is een veteranenstatus gewoon. Mijn meiden is, ja, one of the greatest ever in Friesland. Om maar even internationaal te zeggen. Wat nog een begin van zijn carrière is, dit is de Dani Luc. Ja, mooie cover dit trouwens. Make it a memory. Ja, wist nog, Cresip en Danny Vera. Zo. Ja.

Annie Luc en Make It a Memory. Mooi verhaal, mooi muzikaal verhaal. Ik zit hier nog achter dit noemer natuurlijk. En ik, ja, waarom Dani dat broekt had. En Shirt Be Ooit Famke. Nou is het intussen een jongen. En dit noemer speelt daar een hele centrale rol in. Zit wel op youtube.com/Noorwien. Het verhaal van Dani. Het verhaal van De Rules wordt nog altijd spelen. Want het is een te gekke band. Komen ze nou nog maar naar materiaal uit. In kwart live in Noorwien trouwens. Die moet je

Ja, lekker. De Rules en Wardweef. Lekker die gitaren. Ja, daar hou ik wel van. Ja, morgen weer de eerste opname. Dij, wat betreft Noorwin en de live sessies hier in de studio. En van de zomer gaan we natuurlijk ook een heel soort gasten over Vlierhoorn. Ja, en ik denk, pik er nog even die in uit die ik voor heel erg bijzonder heel mooi vond. Change the Mood. Het Friese muzikanten in, maar ik gewoon uit eigenlijk heel Nederland. En het is gewoon, ja, heerlijk. Reggae, een beetje sky, vloed, een beetje funky. Van alles maar wat. Een beetje soul, maar vooral reggae. Change the Mood. Ik dacht, dat leven we hier op deze Thomas Janne.

0: gemist.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
2: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: zijn stoomol in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.